0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Clara, live.

0: continuo.
1: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het centrale meldpunt heet voortaan Fraudstop en dat is een uitbreiding van wat nu Cardstop heet. De bedoeling is dat slachtoffers sneller hulp krijgen, zegt Isabel Marchand van Bankenfederatie Febelfin.
2: Wel, het is zo dat eigenlijk die eerste stap eenvoudiger wordt gemaakt. Want bij vermoeden van fraude is het van cruciaal belang om snel te kunnen handelen. En Fraudstop gaat die eerste stap eenvoudiger maken, want consumenten kunnen nu op één centraal nummer terecht om hun online fraude te melden en in contact te komen met hun bank, zodanig dat hun digitale toepassingen kunnen worden geblokkeerd.
1: Fraudstop is dag en nacht 7 dagen per week te bereiken via het nummer 078 170 170. En dat is het vertrouwde nummer van Cardstop. In ons land zijn vorig jaar 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Dat zijn er 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, FAVV. Het hogere dodental is het gevolg van de uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er grote vooruitgang is geboekt bij de vredesonderhandelingen tussen de VS en zijn land. De twee zaten gisteren in Zwitserland samen voor de eerste ronde van een reeks gesprekken. Daar is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen de 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon nog wordt geschonden. Ook de Amerikaanse vicepresident Jerry Vance, die onderhandelt in naam van de VS, klonk gisteravond al hoopvol. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om een tweede groepswedstrijd te winnen tegen Iran. Na een moeilijke match voor de Belgen eindigde het uiteindelijk op 0-0. Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal.
3: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
1: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen hebben fans van de Rode Duivels gisteravond de WK-wedstrijd tegen Iran gevolgd op grote schermen. Dat was ook zo in Westerlo, in de provincie Antwerpen. En daar waren de supporters ontgoocheld.
4: Ja, heel jammer. Het resultaat is niet wat we een beetje van verwacht hadden. We hadden toch gehoopt dat we met deze ploeg meer konden brengen dan hetgeen dat we gezien hebben. Dus ja, een beetje teleurgesteld.
5: We hebben ook heel veel grote kansen gehad, maar gewoon niet kunnen afmaken. Maar ik hoop dat het tegen Nieuw-Zeeland zeker gaat lukken. Ja, jawel, jawel.
1: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat Egypte nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. Opnieuw veel zon vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee, tot 34 graden nabij de Franse grens. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet met maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen, het is maandag en als u niet genoeg geslapen heeft door de hitte of door de match gisteren, maak u geen zorgen. Ik heb de ideale muziek klaarstaan, zo luchtig dat je bijna even vergeet dat het vandaag weer veel te warm wordt.

geen Bach, maar wel muziek van een van zijn favoriete leerlingen, Johann Ludwig Krebs. Een deel uit zijn luidconcerto door het ensemble Estrovagante en luidiste Evangelina Mascardi. En na regen komt zonneschijn, maar na hitte komt onweer. Daar waren de afgelopen dagen nog maar eens een goed bewijs van. En dit ensemble doet er nog een schepje bovenop. La Tempête, een stukje uit hun nieuwe plaat Bomba Flamenca.

0: Was begin deze maand nog onze keuze van Clara, het nieuwe album Bomba Flamenca van het Franse ensemble La Tempête.
1: Espresso.
0: Gisteren was de Vlaamse choreograaf en theatermaker Alain Platel te gast in de jaren. Platel danst al zijn hele leven, maar ook als regisseur en choreograaf maakte hij al op jonge leeftijd indruk. Over zijn voorstellingen als Wolf, Ombra, Coeur en Requiem pour Elle wordt vandaag nog altijd gesproken. En hoewel Platel het graag groots aanpakt met fanfares of 100 artiesten op het podium, toch staat de mens altijd centraal. En Alain Platel had gisteren zelf ook iets te vieren, want hij is 70 geworden. Tot zijn eigen grote verbazing.
2: Ja, ik sta eigenlijk verwonderd te kijken naar mezelf. In die zin dat ik nooit gedacht had, 40 jaar geleden, dat ik ooit 70 zou worden. Echt waar, 70. Als ik daarover praatte, mijn leeftijdsgenoten, en we hadden het daarover, zo stel je voor dat je 60, 70 jaar wordt, en dan hadden we allemaal zoiets van, nee, dat kan niet, enfin, dat kunnen we ons niet voorstellen. En ineens staat je daar, zitten daar, je moet daar niks voor doen, dat overkomt u. En ik heb de neiging al altijd gehad om mezelf zo'n beetje te observeren. Alsof ik buiten mezelf sta en dan kijk naar, allee, wat doet die gast nu allemaal? En wat gebeurt er allemaal? Wat overkomt hem? En ook dat was iets dat ik dus van mezelf bekeek. Zo, ook mijn grootmoeder die kwam één keer per week bij ons thuis. We woonden in een bungalow met grote ramen. En dan keek zij gedurende de ganse dag vanuit een zetel naar de tuin. En daar gebeurde eigenlijk niks. Hadden wij het gevoel. Maar nu begrijp ik beter, want ik doe dat zelf ook heel graag.
0: Alain Platel over ouderen worden gisteren in de jaren bij Helene de Bruyne. En het volledige gesprek kan u altijd als podcast herbeluisteren via VRT Max.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen.

Het Duitse trio Cascades met een pianotrio van de Britse componist George Onslow. En één zomer meer had Brahms niet nodig om zijn tweede symfonie te schrijven. Nochtans, zijn eerste symfonie, daar deed hij meer dan 20 jaar over. Maar kijk, soms heb je gewoon een beetje tijd nodig om op gang te komen. Dus dit is het derde deel uit die tweede symfonie, het Allegretto Grazioso.

Het Allegretto Grazioso uit de Tweede Symfonie van Johannes Brahms door het Bergen Philharmonic Orchestra. En van een symfonie nog even naar een serenade zonder balkon, maar wel met deze Wigmer Soloists.

0: De Wigmar Soloist met een serenade van Robin Holloway. En het is 6:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, in Zwitserland zijn de eerste onderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond.
1: En ja, dat klopt. En de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken was daar positief over. Die zegt dat er grote vooruitgang geboekt is. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen tussen de VS en Iran. Er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon telkens weer wordt geschonden. En ook de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance, die klonk achteraf hoopvol. Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het centrale meldpunt heet voortaan Fraudstop en dat is een uitbreiding van wat we nu al kennen als Cardstop. De bedoeling is dat slachtoffers sneller hulp kunnen krijgen. Fraudstop is dag en nacht 7 dagen per week te bereiken. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om een tweede groepswedstrijd te winnen tegen Iran. Het werd een moeilijke match die eindigde op een 0-0 gelijkspel. Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat Egypte nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdi 2-2 gelijk. Het weer opnieuw veel zon vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee, tot 34 graden vlakbij de Franse grens. En ook de rest van de week blijft het eigenlijk zonnig en bloedheet, maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Zo gaat wakker worden toch net altijd iets beter. Zeker met deze dansmuziek van Claude Debussy uit zijn Petite Suite. En voor onze collega's van Musique 3 wordt het een drukke week, want nu donderdag begint in Flagey hun festival. Dus als u een goede plek zoekt om te ontsnappen aan de hitte, u weet waar naartoe. En ze hebben heel wat grote artiesten uitgenodigd, zoals Romina Liska, Jean Rondeau en ook deze fantastische contratenor komt naar Brussel, Reginald Mobley.

Prachtige stem toch, die van de Amerikaanse contratenor Reginald Mobley met Deep River, een van de spirituals uit zijn album Because. En als u nog twijfelde waarom u zondag naar zijn concert moet gaan in Flage, wel, ik denk dat hij die vraag zelf net beantwoord heeft. Simply because.

Het ensemble van violist Théotime Langlois de Swart. Zij heeft een lange naam, maar toch heeft hij een componist gevonden met een nog langere. Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges uit Guadeloupe. En dit was het eerste deel uit zijn vierde strijkkwartet. En van de Caraïbe gaan we naar Paraguay. Met het vliegtuig zouden we nu bijna een hele dag kwijt zijn. Maar hier gaat het gelukkig iets sneller met deze gitaarmuziek van Agustín Barrios. Want dit is zijn bekendste hit, La Catedral.

Agustín Barrios. Hij wordt soms de Chopin van de gitaar genoemd, maar dit werk schreef hij als ode aan zijn grote voorbeeld Bach, La Cathédrale, door gitarist Thibaut Garcia. En het is bijna 7:05 en het is maandag. Dat betekent dat we weer een nieuwe keuze van Clara hebben, zometeen de laatste van dit seizoen.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roens. De Rode Duivels raken in hun tweede WK-wedstrijd opnieuw niet verder dan een gelijkspel. Door de hittegolf nemen veel scholen maatregelen. En in Zwitserland is de eerste ronde van de onderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond. Heel goedemorgen. Op het WK-voetbal zijn de Rode Duivels er dus niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat. Tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen, na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Ook Romelu Lukaku kon dus geen doelpunt maken gisteren. Hij reageerde na afloop teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling. Hè. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we veel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen hebben fans van de Rode Duivels gisteravond de WK-match tegen Iran gevolgd op grote schermen. In Kortrijk keken zo'n 2000 mensen op die manier en na het laatste fluitsignaal was er veel ontgoocheling.
3: Het is toch geen verrassing? Ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ja.
4: De Rode Duivels hadden veel kansen eigenlijk gemist, om eerlijk te zijn, heel veel zelfs. Lukaku een paar kopballen gemist ook. Iran heeft wel een sterke verdediging, dat moet ik wel toegeven. Ja.
5: Ik weet dat Kevin De Bruyne een paar keer heeft geprobeerd, Trossard een paar keer. Maar het lukt niet voor door te komen.
3: Ze zijn niet meer de ploeg van over 8 jaar. Ja. Moet realistisch zijn ook. Hè.
0: En nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte de afgelopen uren Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat het nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk op het WK. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en op de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Pieter-Jan Kromberé van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
6: Er zijn leerlingen die tijdens de les of tijdens de examens doorlopend zullen kunnen drinken. En scholen maken gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn en voorzien ook schaduw op de speelplaats. Daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen worden afgelast. En dan zijn waterspeeltjes op de speelplaats wel een leuk alternatief.
0: Elke school mag zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, het FAVV. Dat hogere dodental is het gevolg van de uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn er mensen opgenomen in het ziekenhuis. Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu 1 centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Dat contactpunt heet Fraudstop en het is een uitbreiding van wat nu Cardstop heet. Slachtoffers van fraude moeten zo sneller hulp krijgen, zegt Isabel Marchand van Bankenfederatie Febelfin.
7: Fraudstop is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar en zorgt ervoor dat mogelijke slachtoffers van online fraude hun digitale toepassingen onmiddellijk kunnen laten blokkeren via hun bank. En afhankelijk van de bank zal dat gebeuren via een automatisch bericht van Fraudstop aan je bank of via een doorverbinding met de fraudedienst van jouw bank.
0: Het nummer van Fraudstop is 078 170 170 en dat is het vertrouwde nummer van Cardstop. In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens de bemiddelaars Qatar en Pakistan is er vooruitgang geboekt. Stijn Verkruijsen, wat is er al overeengekomen?
8: Wel, er is een stappenplan opgesteld om binnen de 60 dagen tot een definitieve deal te komen. En belangrijkste misschien is dat er ook een de-escalatiecel is opgericht over Libanon. Zoals je weet is dat de zwakke plek van het akkoord. Telkens Israël Hezbollah aanvalt in Libanon, dreigt Iran de straat van Hormuz op slot te doen. Dat was ook afgelopen weekend het geval. In die de-escalatiecel zouden alle partijen vertegenwoordigd zijn, ook de regering van Libanon, maar Israël dan weer niet. Dus hoe dat dan de oorlog moet stoppen, dat is niet duidelijk. In elk geval klonk de Amerikaanse vicepresident en hoofdonderhandelaar J.D. Vance zeer positief na afloop.
9: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
8: Dus als Iran de plannen voor een kernbom opgeeft, dan kunnen wij onze relatie met dat land herzien, zegt Vance.
0: Dankjewel, Stijn. In Bolivia zijn 6 mensen omgekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit ogenblik een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land, met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het afgelopen weekend de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En gisteravond was er de laatste festivaldag van Graspop Metal Meeting in Dessel in Antwerpen. Door de extreme hitte van de afgelopen dagen moest de organisatie ook extra waterkraantjes plaatsen. Daarnaast bekijken ze hoe ze tegen volgend jaar extra schaduwplekken kunnen voorzien. En dat is nodig, vonden deze festivalgangers.
10: Oh ja, die warmte die speelt mij wel parten. Allee, moest het niet zo warm zijn, dan is het voor mij ook leuker. En ja, je zit ook meer in de sfeer als het niet zo bloedheet, want inderdaad, schaduwplekken... Heel, heel, heel weinig op Graspop.
11: Water over ons hoofd zo afkolen. Maar de rest, veilig hebben we niet veel alcohol gedronken. Hè? Gisteren 2 pils. Dat is niet gelogen, dat is effectief.
0: Het weer vandaag dan opnieuw veel zon en erg warm. Tot 25 graden aan zee, tot 34 graden nabij de Franse grens. En ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet. Maximaal tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. Komend weekend lijkt het ook onweerachtig te zullen worden. Vooraan in het nieuws zat het WK voetbal. Meer bepaald het gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Het tweede gelijkspel al voor ons land op dit toernooi. En omdat Egypte eerder vannacht zijn match won, lijkt groepswinst voor de Rode Duivels steeds verder weg. Alle details op sport. En of vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert 2 dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fuge tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker. En ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
13: Ja, de zomer laat er duidelijk geen gras over groeien. Het is nog maar de tweede dag. En zoals Loden het net zei, het wordt bloedheet. Dus als u in de badkamer staat op dit moment, wees vooral niet te zuinig met die zonnecrème.

spijs van verandering doet eten. Dat vinden ze bij het Schubert Ensemble duidelijk ook. Want dit waren ze niet met Schubert, maar met muziek van Antonin Dvořák. Het scherzo uit zijn pianoquintet. En dit is nog een ander scherzo van César Cui, een van de leden van het machtige hoopje. Vijf componisten die samen op zoek gingen naar een eigen Russische muziekstijl.

0: Machtige muziek van César Cui, zijn eerste scherzo.
1: Espresso.
0: De vakantie komt eraan en misschien heeft u al een lange auto- of treinrit voor de boeg. Wel, dan heb ik nog een goede podcasttip. De Vioolbouwers. En die titel zegt meteen alles, want de podcast gaat over twee vioolbouwers. Baptiste Argourache en zijn 300 jaar oudere Italiaanse collega Antonio Stradivari. Baptiste, die komt uit Bretagne en werkt al meer dan 20 jaar in België bij Maison Bernard, de luthier van Brussel, waar de duurste violen ter wereld wel eens passeren. Podcastmaker Rina Govers is zijn vriendin en zij volgde Baptiste meer dan een jaar in zijn atelier terwijl hij een Stradivarius viool restaureert die misschien wel een paar miljoen euro waard is.
2: Plot number 48.
3: 10 miljoen.
2: Sold.
4: The Lady Plot Stradivari. Sold for 15.9.
3: 16 miljoen.
5: We are estimating the violin in the region of 12 to 18 million dollars.
3: De prijs van de viool die bij Baptiste ligt, mag ik niet zeggen.
6: Om het te kunnen restaureren, ga ik het moeten open doen. En dat doen wij nu. Dat is altijd spannend. Want we hebben de binnenkant kunnen observeren met licht en camera. Maar nu zullen we het voor het echt kunnen zien. Wat er werd al gerestaureerd van binnen.
3: Baptiste is dus niet de eerste restaurateur die dit instrument opent.
6: Dus ik heb een doodgewone keukenmes dat ik aangepast heb. Ik heb het super dun gemaakt. Ik moet er zo voorzichtig mee gaan.
3: Met zijn mes gaat hij tussen het bovenblad en de zijkant.
7: Heb je dan geen stress dat je iets fout doet?
6: Met de ervaring niet meer. Maar in het begin, dat is heel stresserend. Als het goed gaat, dan duurt het 10 minuten. Als het niet goed gaat, dan kan het wel een paar uur duren.
7: Als je iets fout doet?
6: Met de ervaring niet meer, maar in het begin dat is heel stresserend. Als het goed gaat, dan duurt het 10 minuten. Als het niet goed gaat, dan kan het wel een paar uur duren. Afhankelijk van de lijm dat er wordt gebruikt.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Clara, live.
4: De lijm die loskomt.
5: Ja, ik durf zelfs geen oester openbreken, dus laat staan een Stradivarius. Maar voor Baptiste Argouache is het dagelijkse kost. En Rina Govers, zijn vriendin, volgde hem dus 1 jaar voor haar podcast De Vioolbouwers. En leert op die manier ook meteen haar eigen man een beetje beter kennen. Nu te beluisteren via de app van de Standaard.

0: Een beetje tederheid. De blazers van Les Vents Français met Tendre, het tweede deel uit het pianoquintet van Alberic Magnard. En zo werd het 19:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, door het hete weer van de komende dagen nemen verschillende scholen maatregelen.
1: Ja, dat is nodig, want het blijft de hele week boven 30 graden, lokaal zelfs tot boven 35 graden of meer. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het katholieke onderwijs heeft elke school zo'n beetje zijn eigen hitteprotocol. Nu, drinken moet altijd mogelijk zijn, dat zeggen de richtlijnen. Er komen schaduwplekken ook op de speelplaatsen en warmtebronnen in de klas. Smartboards bijvoorbeeld, die worden zo weinig mogelijk gebruikt. Elke school mag trouwens zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten. In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens de bemiddelaars Qatar en Pakistan is er vooruitgang geboekt. Er zou een stappenplan zijn opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komt ook een de-escalatiemechanisme, zoals dat dan heet, om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. En op het WK voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen tegen Iran. Na een moeilijke match voor de Belgen eindigde de wedstrijd op een 0-0 gelijk spel. Nog in de groep van de Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat het nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten. Groepswinnaar worden lijkt nu toch wel moeilijk voor de Rode Duivels. We begonnen het nieuws met het weer. En hier zit opnieuw het weer, want het wordt opnieuw een erg zonnige dag. En erg warm ook, tot 25 graden aan zee en tot 34 graden nabij de Franse grens. En ook de rest van de week blijft het dus zonnig en erg heet met maxima tot 35 graden. Of lokaal zelfs nog wat meer. Meer in de app van vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: 10 miljard euro vinden, de begroting op orde krijgen, de gevangenissen hervormen, het zijn dossiers die blijven aanslepen. Maar onze toppolitici slagen er wel in om een hele dag te vergaderen over wanneer ministers met voorstellen moeten komen over de ethische kwesties. Dus nog niet eens over de inhoud, alleen over de timing. Isolde van den Einde van het laatste nieuws wordt er wat moedeloos van. Zelfs van de discussie over kwesties van leven en dood, die de partijpolitiek moesten overstijgen, wordt toch weer een politiek spel gemaakt. Van wantrouwen, profilering en electorale spelletjes. Partijen gunnen elkaar geen millimeter meer en zetten andere meningen weg in de plaats van erover in debat te gaan. In feite zijn leven en dood ook wel politiek, maar hier is het reden van een ondermaats niveau. Ook Bart Brinkman ziet in de Standaard hoe ethische dossiers al maar meer verworden tot partijpolitieke profilering. Discussies over leven en dood worden vastgeklonken aan coalitieafspraken en politieke uitruilen, terwijl elk dossier op zichzelf zou moeten worden beoordeeld. Volgens Brinkman horen zulke kwesties thuis in de Kamer, waar volksvertegenwoordigers vrij volgens hun overtuiging kunnen stemmen. Eerst waar mogelijk op zoek naar een breed compromis en als dat niet lukt, gewoon stemmen. Dat levert beslissingen op met een groter democratisch draagvlak dan de huidige politieke steekspelen. Steven van Kerkhoven neemt het in Gazet van Antwerpen op voor de Oosterweelverbinding. Die gaat na de zomer weer een nieuwe fase in met een nieuw stuk bypass en een tunnel om een van de drukste verkeersknooppunten van het land veiliger te maken. Maar het project krijgt te vaak het label van geldverslinder. Transparantie over de kosten is noodzakelijk, dat zeker, maar stellen dat Oosterweel zijn prijs niet waard is, is een vergissing. Met alle begrip voor de terechte frustratie van een lokale bestuurder die meer veiligheid wil en niet de middelen krijgt voor een nieuw fietspad. Maar daaruit concluderen dat Oosterweel zijn centen niet waard is, is appelen vergelijken met bakstenen. Oosterweel is geen Antwerps prestigeproject, maar een investering waar heel Vlaanderen van profiteert. Minder files, meer veiligheid en een sterkere economische motor. Wie de lusten van de Antwerpse haven wil plukken, moet ook de lasten durven dragen. In de morgen ziet Tine Peters tekenen dat het Poetin-regime begint te kraken. Zelfs vertrouwelingen als zakenman Ilja Traber worden plots opgepakt en verschijnen voor een onderzoekscommissie. De oligarchen en ook de bevolking steunen al maar minder de oorlog in Oekraïne. De impasse doet denken aan de laatste jaren van de Sovjet-Unie, toen het systeem uiteindelijk instortte. Als zo'n kantelmoment zich opnieuw aandient, mag de Europese Unie het niet laten voorbijgaan. Ze moet klaarstaan om mee aan de onderhandelingstafel te zitten en Oekraïne duurzaam aan Europa te binden. Want vandaag heeft Oekraïne onze steun nog hard nodig, maar morgen kan het net onze beste veiligheidsgarantie zijn. In die cruciale fase zal daar ook worden beslist of de toekomst is aan de dictatuur of aan de democratie. 10 jaar na de Brexit blijft de conclusie overeind. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie was een vergissing. Zowel de Britse economie als de EU betaalden een prijs, terwijl de beloofde voordelen uitbleven, ziet Bart Haak in de Tijd. Toch is een Britse terugkeer vandaag niet realistisch. Daarvoor zijn de politieke wonden aan de overkant van het kanaal nog te diep. En heeft de EU andere prioriteiten. De verstandigste koers is daarom een zo nauw mogelijke samenwerking op het vlak van handel, veiligheid en defensie. Want ook buiten de EU blijven het Verenigd Koninkrijk en Europa elkaar hard nodig hebben. Farid El Mabrouk heeft in het Nieuwsblad wel begrip voor de ambitie van onderwijsminister Souhal Demir om lestijd zoveel mogelijk te vrijwaren. Minder verloren schooldagen en een einde aan extra vrije dagen kunnen de onderwijskwaliteit zeker ten goede komen. Tegelijk waarschuwt hij voor al te veel micromanagement. Verwachten dat er op de laatste schooldag nog volwaardig les wordt gegeven, is weinig realistisch. Ook een afsluitende sportdag, een quiz of een andere gezamenlijke activiteit heeft een duidelijke pedagogische meerwaarde. Soms mag een schooldag nu eenmaal meer zijn dan alleen les. Het is maandag 22 juni. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Een nieuwe week dat vraagt om een ouverture. En dit was er een van Gaetano Pugnani door de Accademia Montis Regalis. En met dit weer gaan sporten is verschrikkelijk. Je zweet je al te pletteren nog voor je iets gedaan hebt. Als ik mensen nu zie lopen of joggen met dit weer, dan vraag ik me altijd af, waarom zou je jezelf dat in hemelsnaam aandoen? Maar een ochtendwandeling kan misschien nog net. Dus dit is Promenade Matinale, een lied van Charles Bort.

Nog snel naar buiten voor het weer te heet is met sopraan Sandrine Pio en Promenade Matinale van Charles Bort. En accordeonist Gwen Cresens is een grote fan van de Beatles, maar als hij er toch één nummer moet uitkiezen, dan is het dit. Here and There and Everywhere. En dit is zijn versie.

0: Gwyn Cresens met zijn versie van Here and There and Everywhere. En deze plaat gaat u deze week hier ook overal horen.
1: De keuze van Clara.
0: Voor de laatste keer dit seizoen heeft onze muziekredactie een album gekozen dat u volgens hen zeker niet mag missen. En het is een plaat van bij ons geworden. Oh Innocent Heart. Het tweede album van componist en jazzgitarist Haroun Iqbal en zijn band Iqnovara. Haroun was vorig jaar een van onze twintigers, dus die blijven we sowieso in het oog houden. Ja, en een tweede plaat, dat is vaak de moeilijkste. Maar volgens onze muzieksamensteller en jazzkenner Joris Prekkeler is het album een schot in de roos.
2: Ja, het is een prachtige plaat. Het is een oh zo mooie plaat. Het neemt je direct mee in een aparte wereld, filmische landschappen. Het is een zoektocht ook naar Afrikaans muziek, kora muziek. De Indische ragers. Hij heeft dan zelf studie gedaan bij een sitarspeler. En dat hoor je, de sitar is ook een belangrijk element in heel wat composities van hem. En natuurlijk ook die westerse jazz. Hè. En hij behoort tot de jonge generatie gitaristen. Gitaristen zoals Vitya Pauwels, Willem Heijlen. Maar de Belgische jazz heeft iets met gitaristen. En denk maar aan Django Reinhardt, de lijn Django Reinhardt. Toets Tielemans, René Thomas, Philippe Catherine, Weile Pierre van Dormaal. Deze plaat doet me vaak denken aan Pierre van Dormaal eigenlijk. Die raakvlakken zocht in de wereldmuziek. Hè. Wat je echt voelt bij die Belgische gitarist is een soort van melancholie. En dat zit ook in deze plaat verwerkt. En dat is zo natuurlijk. Dus het springt er eigenlijk uit. Het raakt je echt. Die melancholie valt me echt wel op.

Rosa's Enigma, een nummer uit die nieuwe plaat Oh Innocent Heart van gitarist Haroun Iqbal en zijn band Iknovara. Deze week onze keuze van Clara. En als je deze week nog op zoek bent naar een nieuwe serie, want geef toe, je kan toch niet elke avond op een terras gaan zitten, blijf dan zeker luisteren, want Robin Bros komt straks nog langs met een goede tip.

0: Het is 8:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Rode Duivels raken in hun tweede WK-wedstrijd opnieuw niet verder dan een gelijkspel. Door de hittegolf nemen veel scholen maatregelen en in Zwitserland is de eerste ronde van de onderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond. Op het WK-voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen, na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Een doelman Thibaut Courtois speelde dus op zich een goede wedstrijd, maar vond dat de ploeg in zijn geheel niet rustig genoeg was aan de bal.
2: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
0: De wedstrijd werd gespeeld in Los Angeles en de fans van de Rode Duivels, daar die de match volgde, reageerden na afloop ontgoocheld.
3: Net die afwerking was er niet, hè? Beetje ontgoocheld wel.
4: Beetje dubbel, hè? Ja, ik denk dat de kansen er zeker waren om te scoren. Er had veel meer in gezeten, maar ja, kansen niet afgemaakt.
5: We hebben echt ondermaats gepresteerd eigenlijk. Ze zijn erg teleurgesteld. We hebben klassenspelers en ze brengen het eigenlijk niet.
0: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland. Daar werd het 1-3 en daardoor staat het nu Egypte aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en op de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het katholieke onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Elke school mag zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten, zegt Pieter-Jan Krombe van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
6: Er bestaat eigenlijk geen specifieke maximale temperatuur voor klaslokalen, maar wel een index gebaseerd op die dat bestaat voor de arbeidsplaatsen. En bijvoorbeeld, het mag in een klassiek klaslokaal wel iets warmer worden dan in een praktijklokaal, maar het is altijd de preventieadviseur van de school die de school ondersteunt om de afweging te maken om al dan niet klaslokalen te sluiten. We adviseren alleszins niet dat leerlingen nu structureel kunnen thuisblijven. We denken dat scholen wel voldoende maatregelen kunnen nemen om leerlingen te ontvangen.
0: Vorig jaar zijn er in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Het hogere dodenaantal is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie, die een giftige stof produceert en die was terechtgekomen in filet américain. Het uitzonderlijk hoge aantal doden door een voedselvergiftiging vorig jaar zegt niets over de voedselveiligheid in ons land in het algemeen. Helene Bonte van het FAVV.
7: De voedselveiligheid in België blijft op hetzelfde hoge niveau als de jaren daarvoor. We hebben meer dan 180.000 controles gedaan bij de Belgische voedingsbedrijven en 86% behaalde een goed resultaat.
0: De Partij Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van coalitiepartner CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over ethische dossiers. De ministers hebben daar afgesproken om in december opnieuw te discussiëren over die thema's. Vooruit verwacht dat minister Verlinde dan met een pakket komt met voorstellen over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Vooruit-voorzitter Conde Rousseau is kritisch over de houding van Verlinde.
8: De vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. Zij heeft nu mee ingestemd met een pakket tegen 1 december. Ze schermt met Atoma. Oké, dan moet ze alles uit die Atoma natuurlijk uitvoeren. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen? Niet alleen wat ze zelf wil.
0: Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu één centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het contactpunt heet Fraudstop en is een uitbreiding van Cardstop. Slachtoffers van fraude moeten zo sneller hulp krijgen, zegt Isabel Marchand van bankenfederatie Fibelfin.
9: Banken zetten al enkele jaren in op die 24/7 bereikbaarheid voor hun klanten met elk een speciaal fraudenummer. Maar in de praktijk zien we dat het niet altijd evident is. In een stresssituatie, noodsituatie, weten mensen niet altijd meteen welk nummer ze moeten bellen. En daar komt dus nu verandering in met dat één centraal nummer.
0: Het nummer van Fraudstop is 078 170 170 en dat was tot nu toe het vertrouwde nummer van Cardstop. In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan is er vooruitgang geboekt. Stijn Verkruijsen, wat is er nu al overeengekomen?
10: In hoofdzaak dat ze blijven praten. En dat is eigenlijk al een succes als je weet dat president Trump die gesprekken gisteren voortdurend verstoord heeft met vijandige uitspraken op zijn sociale media, onder andere. Wat is er overeengekomen? Een stappenplan om binnen de 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En ook een de-escalatiecel over Libanon is dat. Zoals je weet is dat dé zwakke plek van het akkoord. Telkens Israël Hezbollah aanvalt in Libanon, dreigt Iran de straat van Hormuz te sluiten. Was ook afgelopen weekend het geval. Die de-escalatiecel moet dat vermijden. Dat betekent eigenlijk dat als er problemen zijn, dat Iran en de VS daarover gaan praten. En naar verluid zou ook de Libanese regering daarbij betrokken zijn. Maar Israël en Hezbollah niet. Dus de vraag blijft, hoe effectief is dat dan, zo'n de-escalatiecel? Belangrijkste nieuws is, de partijen blijven praten en ze klonken allemaal positief na afloop.
0: Stijn, dankjewel. Het weer, opnieuw veel zon vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee en tot 34 graden vlakbij de Franse grens. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet, maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. En komend weekend lijkt het opnieuw onweerachtig te zullen worden. We openden het ochtendnieuws met het gelijkspel van de Rode Duivels op het WK voetbal. In hun tweede groepswedstrijd raakte ons land niet verder dan 0-0 tegen Iran. En omdat Egypte zijn wedstrijd won, lijkt groepswinst nu toch een pak minder evident te zijn voor de Rode Duivels. Meer details en reacties op sportza.be.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
11: Espresso. Met Clara de Dekker.
13: In scholen nemen ze maatregelen, maar in Ampersand doet Johannes er straks gewoon nog een paar graden bij, want hij gaat vandaag op zoek naar extra zonnige muziek. Maar zomerser dan dit, geef toe, kan het niet worden.

Ja, veel dichter bij de zomer kan je niet komen. Summertime van George Gershwin met trompetist Chet Baker live in Parijs. En de zonnigste muziek, daar gaat Johannes deze voormiddag dus naar op zoek in Ampersand. Dus laat die hete verzoekjes maar komen. Alle suggesties zijn welkom in de Clara-app. Maar eerst zorgt jazzpianist Duke Ellington nog voor een beetje verkoeling met dit deel uit zijn suite, The River.

Het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Neeme Järvi met Lake, het vierde deel uit de suite The River van Duke Ellington. En mocht u deze zomer richting Venetië trekken, kijk dan voor u vertrekt zeker eens op 14 Nieuws, want onze eigen Chantal Patin heeft er een heel handige gids gemaakt voor de Biennale. Want ja, met 99 nationale talent, dan is het Oostenrijkse paviljoen wellicht ook wel iets voor u. Want dat is in handen van Florentina Holzinger, die een paar maanden geleden nog heel wat opschudding heeft veroorzaakt met haar voorstelling Sancta van Opera Ballet Vlaanderen. En als u die voorstelling zag, dan zal u misschien ook wel die gigantische klok herkennen met een menselijke klepel erin. Je moet het zien om te geloven, maar voor

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Violiste Isabelle Faust en zeven vrienden in een deel uit het octet van Franz Schubert. Het is 8:30 en Lode Roels, je hebt voor ons de hoofdpunten van het nieuws.
1: Klopt, en vooraan het feit dat er vorig jaar in ons land 12 mensen zijn overleden aan een voedselvergiftiging. Dat is 2 keer zoveel als het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, het FAVV. Nu, dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Het is uitzonderlijk, maar het hoge aantal doden door die voedselvergiftiging vorig jaar, dat zegt wel niets over de voedselveiligheid in ons land, laat het FAVV nog weten. Door het hete weer de komende dagen nemen veel scholen maatregelen. Het blijft een hele week een stuk boven 30 graden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het katholieke net heeft elke school een eigen hitteprotocol. Drinken moet altijd mogelijk zijn. Er komen schaduwplekken op de speelplaatsen. En warmtebronnen in de klas, zoals smartboards, die worden mogelijk zo weinig mogelijk gebruikt. Zo is het. In het Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de VS en de Iran afgerond. Er zou een stappenplan opgesteld zijn om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een mechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon telkens wordt geschonden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is hoopvol. Als Iran de plannen voor een kernwapen opgeeft, dan kunnen we onze relatie met het land herzien, heeft hij gezegd. Opnieuw veel zon dus vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee, tot 34 graden nabij de Franse grens. En ook de rest van de week blijft het zonnig en erg warm, maximaal tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
3: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via de single.be. Samen met Clara.

feest aan het hof van Louis XIV met Fest Champêtre van Marin Marais met Philippe Pierrelot en Jordi Savall op Gamba. En op VRT Nieuws staan er allemaal tips om deze hitte te overleven. Geen koude douches, maar lauwe, een katoenen pyjama en ramen alleen 's nachts openzetten. Maar nog een goede tip, dat is gewoon binnenblijven en naar een serie kijken. Op HBO Max staat er bijvoorbeeld een nieuwe reeks die blijkbaar heel erg de moeite is. Proud, een Poolse reeks. En Robin Broos die komt er zo meteen alles over vertellen.

0: Hoe meer strijkers, hoe liever bij Antonio Vivaldi. Dus dit was een van zijn concerto's voor twee violen door Giuliano Carmignola en Daniele Orlando, samen met I Solisti Aquilani.
1: Espresso.
0: Robin Broos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Robin, bij deze temperaturen zeggen ze altijd moet je zware inspanningen vermijden en daar ga jij ons bij helpen, want je hebt een nieuwe reeks meegebracht.
2: Ik heb een zware inspanning geleverd,
0: want
2: ik heb die volledig bekeken.
0: Ja, dat is waar. Ja, en wij misschien ook, want jij bent enthousiast.
2: Ik ben zeer enthousiast.
0: Dan ben ik altijd heel benieuwd. Het is een reeks uit Polen. Ik denk niet dat ik al ooit een reeks uit Polen heb gezien.
2: Nee, ik denk ook niet dat ik ooit had gedacht dat ik ging enthousiast zijn over een Poolse reeks, maar het is dus toch gebeurd. De reeks heet Proud en staat op HBO Max. Mm-hmm. Dus die streamingdiensten zijn 2 afleveringen momenteel online. En het gaat over Philippe. Dat is een jonge homoseksuele man van een jaar of 30. Hij heeft zo gebleekt haar. Hij heeft zo'n bikerjack aan. Hij is model, fotomodel. Houdt van feesten. Houdt van zijn vrijheid. Van oppervlakkige contacten. Om het diplomatisch te zeggen. Hij heeft een buizenleventje. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks in zijn leven. Zijn zus sterft. En plots wordt hij verantwoordelijk voor die pasgeboren dochter van zijn zus. Dus zijn nichtje. Dus het is geen coming of age, want Philippe is al volwassen. Maar hij moet wel nog leren om echt volwassen te zijn. Dat was hij niet echt gewoon.
0: En het is gedaan met zijn luizenleventje, wat je zegt.
2: Ja, exact. Plus, dit scenario zou in heel veel landen al zeer ingewikkeld zijn. En mocht dat in het echte leven gebeuren. Mm. Maar in Polen is dat natuurlijk explosief. Want in Polen mogen mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap, die mogen daar wettelijk niet adopteren. Niet als koppel, maar ook niet als individu. Dus Proud vertelt niet zomaar een verhaal over een jonge man die plots verantwoordelijkheid moet nemen. Het is echt een verhaal met heel veel politieke laagjes.
0: Ja, en is de reeks dan een soort van pamflet of zo? Proberen ze hier de moraalridder te spelen?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is het geniale. De makers weigeren net de moraalridder uit te hangen. Veel films of series zouden dan net aangrijpen, inderdaad, om aan activisme te gaan doen met een boodschap. Maar in plaats daarvan wordt echt het verhaal verteld van die egoïstische jonge man die volwassen moet worden. En daar begint het mee. En het begint misschien zelfs als een soort van komische dramareeks. Het gaat over luiers, over een baby die niet slaapt, over een man die geen idee heeft wat hij aan het doen is. Die eerste afleveringen zijn eigenlijk vrij licht. Maar als je doorbijt, als je verder gaat, dan verandert de toon. Langzaamaan begin je echt door te hebben waar het over gaat. En dat gaat niet over politiek, maar dat gaat over wat betekent familie nu eigenlijk? Mm. Wie mag er zorg geven? En ja, ook wel, wie beslist daar dan over? Maar het is nooit prekerig. Het voelt gewoon aan als de waarheid. En dat is veel, veel sterker.
0: Ja. Ook een waarheid, Robin, niemand weet die eerste maanden wat hij aan het doen is, hoor. Dus dat is dat sowieso. Ik ben absoluut niet vertrouwd met de Poolse fictiewereld, maar ik vind wel dat je enthousiast klinkt.
2: Ja, om te beginnen al de hoofdrolspeler die Philippe speelt, Ignacy Lis, die speelt Philippe eigenlijk als iemand die zijn gevoelens constant achter een soort van performance verstopt, de maskers. Hij is heel charmant, hij is ook sarcastisch, hij is heel mooi, het is een mooie man. En hij slaagt erin om die Philippe nooit volledig los te laten maken, los te krijgen van dat egoïsme. Dat personage blijft
0: zichzelf.
2: Hij blijft eigenlijk zichzelf. Die nuance is heel delicaat, maar hij speelt dat, vind ik, zonder valse noot. Dat is echt mooi om te zien. Het is ook een man, plezierig om naar te kijken, durf ik wel toegeven. En het helpt natuurlijk ook wel dat zijn mini tegenspeler, dat de baby, dat is ook een prachtig kind. Dus het is geen straf.
0: Dat helpt ook altijd. Ja. Oké, maar dus Proud, een aanrader.
2: Ja, misschien omdat het er niet uitziet als een typische dramaserie. Het ziet eruit als een film. Dus ook dat vind ik een belangrijk aspect. Het is zeer cinematografisch. Het begint op die feestjes, in clubs, in slaapkamers. Dat ziet er allemaal heel fel uit. Neonlicht, satijnen, stoffen. Visueel is het ook heel rommelig in het begin. Net zoals het leven van die Philippe. Dat is mijn opzet gedaan. Want eigenlijk wanneer de tragedie gebeurt en wanneer alles kantelt, dan verandert ook die visuele taal. Dan krijgen we een veel warmer licht, krijgen we een appartement te zien waar dat je voelt, hier woont iemand die probeert te overleven. En die verschuiving, een beetje van de party-chaos naar de baby-chaos, die wordt visueel uitgewerkt. En nog voor het verhaal het eigenlijk expliciet zegt, je ziet het gewoon gebeuren. En dat vind ik echt wel vakmanschap. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat over verantwoordelijkheid, over familie, wat liefde betekent. En dan nog eens verteld door een regisseur die er niet bang voor is om subtiel te zijn. Ik noem het, dat is misschien een boude uitspraak, maar ik noem het essentiële televisie. Niet ondanks het feit dat het Pools is, maar misschien net omwille van het feit dat het Pools is.
0: Ja, net omdat. Oké. Okay. Hoeveel afleveringen zijn het?
2: Er zijn er 8 en er staan er 2 momenteel op HBO Max. En elke vrijdag volgt er een nieuwe.
0: Oké. Robin, je hebt mij zeer benieuwd gemaakt. Essentiële televisie, die wil ik zien. En ik ga beginnen zo meteen met de eerste twee afleveringen van Proutus te bekijken op HBO Max. Robin Broos, dankjewel.
2: Met veel plezier.

Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen met een madrigaal van Carlo Gesualdo. En het is bijna 9 uur en als u dacht dat het buiten al warm was, wacht maar, want Johannes zorgt vandaag voor een muzikale hittegolf in Ampersand. En het beste is, u hoeft zich niet eens in te smeren, dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roos. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en op de speelplaatsen onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het katholieke net heeft elke school een eigen hitteprotocol. Meester Jonathan van het 5e leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Vetteren in Oost-Vlaanderen vertelt wat ze daar de komende dagen zullen doen om het koel te houden.
3: Wel, er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders, zodat ze de kinderen al een beetje kunnen voorbereiden. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. De flessen zeker op te vullen, dat kan altijd gedurende de dag ook. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, dus er zijn wel wat schaduwplekken. Dat is eigenlijk ideaal. Achter onze wijk hebben wij een parkje, dus daar trekken er ook soms wel klassen naartoe.
2: Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Dat is 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, het FAVV. Dat hogere dodenaantal is het gevolg van een uitbraak van de stikbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Het uitzonderlijk hoge aantal doden door een voedselvergiftiging vorig jaar zegt wel niets over de voedselveiligheid in het algemeen in ons land, laat het FAVV nog weten. De Partij Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van coalitiepartner CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over de ethische dossiers. De ministers hebben afgesproken om in december opnieuw aan tafel te zullen zitten over die thema's. Vooruit verwacht dat minister Annelies Verlinde dan met een pakket komt met voorstellen over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Vooruit-voorzitter Rousseau is kritisch over de houding van Verlinde.
4: De vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. Zij heeft nu mee ingestemd met een pakket tegen 1 december. Ze schermt met Atoma. Oké, dan moet ze alles uit die Atoma natuurlijk uitvoeren. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen, niet alleen wat ze zelf wil?
2: CD&V-voorzitter Sammy Mehdi heeft ondertussen gereageerd en hij zegt dat hij het vertrouwen in minister Verlinde behoudt en dat gemaakte afspraken moeten worden nageleefd. In Zwitserland zijn de eerste vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens de onderhandelaars is er grote vooruitgang geboekt. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een zogenoemd de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. Volgens Kawa Hassan, Midden-Oosten-expert bij het Stimson Center, betekent dat in de eerste plaats dat de Amerikanen en de Iraniërs zullen blijven praten.
5: Het is een hele mooie, deftige woord voor A, verder praten. En B, als er problemen zijn, laten we daarover praten en proberen om dat te deescaleren. Niet oplossen, maar verminderen. Dat wil zeggen dat Amerika en Iran via de bemiddelaars moeten nog blijven praten over de situatie in Libanon. Wat ik denk dat misschien gaat wel gebeuren, is dat enige rust in het zuiden van Libanon, geen aanvallen op doelen in Zuid-Libanon, terwijl onderhandelingen doorgaan.
2: De technische onderhandelaars blijven nu in Zwitserland om de details verder uit te werken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels ook hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. Romelu Lukaku stond verrassend mee aan de aftrap, maar kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop teleurgesteld.
6: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling. Hè. Dus ja... Gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
2: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat Egypte nu aan de leiding van de groep met 4 punten. Groepswinst voor ons land is nog mogelijk, maar wordt niet meer zo evident. Het weer, opnieuw veel zon vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee, tot 34 graden of meer nabij de Franse grens. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet, maxima tot 35 graden, lokaal zelfs wat meer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
1: 10 miljard euro vinden, de begroting op orde krijgen, de gevangenissen hervormen, het zijn dossiers die blijven aanslepen. Maar onze toppolitici slagen er wel in om een hele dag te vergaderen over wanneer ministers met voorstellen moeten komen over de ethische kwesties. Dus nog niet eens over de inhoud, alleen over de timing. Isolde van den Einde van het laatste nieuws wordt er wat moedeloos van. Zelfs van de discussie over kwesties van leven en dood, die de partijpolitiek moesten overstijgen, wordt toch weer een politiek spel gemaakt. Van wantrouwen, profilering en electorale spelletjes. Partijen gunnen elkaar geen millimeter meer en zetten andere meningen weg in de plaats van erover in debat te gaan. In feite zijn leven en dood ook wel politiek, maar hier is het er een van een ondermaats niveau. Ook Bart Brinkman ziet in de Standaard hoe ethische dossiers al maar meer verworden tot partijpolitieke profilering. Discussies over leven en dood worden vastgeklonken aan coalitieafspraken en politieke uitruilen, terwijl elk dossier op zichzelf zou moeten worden beoordeeld. Volgens Brinkman horen zulke kwesties thuis in de Kamer, waar volksvertegenwoordigers vrij volgens hun overtuiging kunnen stemmen. Eerst waar mogelijk op zoek naar een breed compromis en als dat niet lukt, gewoon stemmen. Dat levert beslissingen op met een groter democratisch draagvlak dan de huidige politieke steekspelen. Steven van Kerkhoven neemt het in Gazet van Antwerpen op voor de Oosterweelverbinding. Die gaat na de zomer weer een nieuwe fase in met een nieuw stuk bypass en een tunnel om een van de drukste verkeersknooppunten van het land veiliger te maken. Maar het project krijgt te vaak het label van geldverslinder. Transparantie over de kosten is noodzakelijk, dat zeker, maar stellen dat Oosterweel zijn prijs niet waard is, is een vergissing. Met alle begrip voor de terechte frustratie van een lokale bestuurder die meer veiligheid wil en niet de middelen krijgt voor een nieuw fietspad. Maar daaruit concluderen dat Oosterweel zijn centen niet waard is, is appelen vergelijken met bakstenen. Oosterweel is geen Antwerps prestigeproject, maar een investering waar heel Vlaanderen van profiteert. Minder files, meer veiligheid en een sterkere economische motor. Wie de lusten van de Antwerpse haven wil plukken, moet ook de lasten durven dragen. In de morgen ziet Tine Peters tekenen dat het Poetin-regime begint te kraken. Zelfs vertrouwelingen als zakenman Ilja Traber worden plots opgepakt en verschijnen voor een onderzoekscommissie. De oligarchen en ook de bevolking steunen al maar minder de oorlog in Oekraïne. De impasse doet denken aan de laatste jaren van de Sovjet-Unie, toen het systeem uiteindelijk instortte. Als zo'n kantelmoment zich opnieuw aandient, mag de Europese Unie het niet laten voorbijgaan. Ze moet klaarstaan om mee aan de onderhandelingstafel te zitten en Oekraïne duurzaam aan Europa te binden. Want vandaag heeft Oekraïne onze steun nog hard nodig, maar morgen kan het net onze beste veiligheidsgarantie zijn. In die cruciale fase zal daar ook worden beslist of de toekomst is aan de dictatuur of aan de democratie. 10 jaar na de Brexit blijft de conclusie overeind. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie was een vergissing. Zowel de Britse economie als de EU betaalden een prijs, terwijl de beloofde voordelen uitbleven, ziet Bart Haak in de Tijd. Toch is een Britse terugkeer vandaag niet realistisch. Daarvoor zijn de politieke wonden aan de overkant van het kanaal nog te diep. En heeft de EU andere prioriteiten. De verstandigste koers is daarom een zo nauw mogelijke samenwerking op het vlak van handel, veiligheid en defensie. Want ook buiten de EU blijven het Verenigd Koninkrijk en Europa elkaar hard nodig hebben. Farid El Mabrouk heeft in het Nieuwsblad wel begrip voor de ambitie van onderwijsminister Zuhal Demir om lestijd zoveel mogelijk te vrijwaren. Minder verloren schooldagen en een einde aan extra vrije dagen kunnen de onderwijskwaliteit zeker ten goede komen. Tegelijk waarschuwt hij voor al te veel micromanagement. Verwachtte dat er op de laatste schooldag nog volwaardig les wordt gegeven, is weinig realistisch. Ook een afsluitende sportdag, een quiz of een andere gezamenlijke activiteit heeft een duidelijke pedagogische meerwaarde. Soms mag een schooldag nu eenmaal meer zijn dan alleen les. Het is maandag 22 juni, ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Johannes Wierik Speetjens.
7: Goedemorgen. Weet u wat letterlijk en figuurlijk de motor van ons bestaan is? De zon. Zonder haar licht en warmte zou er hier op aarde simpelweg geen leven mogelijk zijn. Maar de zon doet meer dan leven geven. Ze inspireert ook. Van klassieke componisten tot hedendaagse muzikanten. Ze heeft altijd een rol gespeeld in de muziek. Laten we ons daar vandaag op deze bloedhete dag door meevoeren. Een voormiddag helemaal in het teken van de zon.

Ik heb de zon zien zakken in de zee. Dat beeld ken ik wel, maar de zon die opkomt boven de zee, dat heb ik misschien nog nooit in mijn leven echt gezien. U wel? We hoorden het hier in Lever du Soleil uit La Mer van Paul Gilson, gespeeld door het Vlaams Radioorkest onder de leiding van Martin Rabbins. Deze voormiddag in Ampersand klinkt hier zonnige muziek, in alle betekenissen van het woord. Muziek die werd geïnspireerd door de zon, aan de zon is opgedragen of gewoon helemaal zon is. Alles wat u kan en wil associëren met de zon. Uw suggesties zijn welkom tot 12 uur. We maken samen radio. Stuur gewoon een bericht via de chat in de VRT Max app of mail naar ampersand@clara.be.

Cloche au soleil van de componiste Blanche Selvin, gespeeld hier aan de piano door Laurent Martin. Alain die is op deze vroege maandagochtend al in zijn pen gekropen en hij mailde mij naar ampersand@clara.be een thema vinden dat nog beter aansluit bij het weer van vandaag. Dat zal moeilijk te vinden zijn. En hij schrijft dat hij onmiddellijk moet denken aan de Italiaanse zon. Een componist, zo schrijft hij, die je niet zo direct met Italië associeert, zal dan wel Richard Strauss zijn. Toen schreef hij de vierdelige orkestsuite Aus Italien. Veel zonniger dan het laatste deel krijg je het niet. Het klinkt ook nog zonniger in het Duits, zegt hij. Napolitanisches Volksleben. Volksleven uit Napels. Daar gaan we, Alain.

0: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
1: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
0: Ah, sportief.
1: Zeker, maar ook levensgenieter.
0: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
1: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
0: Dan laten we snel gaan. Allee,
1: ja,
0: lopen.
1: Ja, nou,
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

Veel zonniger dan het laatste deel Volksleven uit Napels krijg je het niet, dat mailde Alain. Dit was Aus Italien, het laatste deel daaruit van Richard Strauss, het Neapolitanisches Volksleben, zo heet dat deel, uitgevoerd hier door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Riccardo Muti. Maar misschien kan het volgens u nog wel veel zonniger en er komen al veel reacties binnen via de VRT Max app of via mail ampersand@clara.be. Deze voormiddag straalt de bloedhitte zon in deze ampersand-uitzending en uw suggesties zijn van harte welkom. In dit werk is de zon net gearriveerd.

Giunto il sole van Giovanni Girolamo Capsberger, gezongen hierdoor Tour de Nice met ensemble Vivante. En hij werd dan wel geboren toen er een aardbeving plaatsvond in Venetië. Antonio Vivaldi schreef de mooiste ode aan de zomer. En eigenlijk klinkt al zijn muziek onterzonnigst, vindt u ook niet?

Een zonnig concerto van Antonio Vivaldi, gespeeld door het ensemble Les Ombres, met op viool Théotime Langlois de Swarte. Uw zonnige suggesties stromen binnen via de VRT Max app of via ons mailadres ampersand@clarad.be. Dat is fantastisch om te lezen. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk van uw zonnige muziekverzoeken hier te laten horen. Christian, die schreef O Sole Mio met Pavarotti. Dat is het eerste dat in mij opkomt. En ze stuurt ons ook haar zonnige groetjes.

altijd goed. De stem van Luciano Pavarotti en al helemaal als hij O Sole Mio zingt op deze overgoten, van zon overgoten dag, maandag 22 juni. Dit was O Sole Mio. Muziek is geen biografie. Als je een werk componeert, dan weerspiegelt dat niet wie je bent. Tenminste niet letterlijk. Maurice Ravel die was geen onbezorgd of typisch zonnig persoon. Eerder een samenkomst van uitersten. Hij kon ook wel vriendelijk en grappig zijn, in een kleine kring. En toch stond hij vooral bekend als afstandelijk, uiterst perfectionistisch en een beetje geheimzinnig. Maar deze muziek heeft ook wel iets zonnigs. Of komt u misschien met iets zonnigers op de proppen?

De Danza delle Acque van Louis di Britegno, gespeeld door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En dan nu een verzoek van Marleen. Ze wil graag muziek laten horen van de Spaanse componist en gitarist Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, want ze zegt omdat het hier momenteel Spanje is. We horen het tot aan het nieuws van 10 uur.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. CD&V-voorzitter Sammy Medi zegt dat hij het vertrouwen in minister Verlinde behoudt en dat iedereen zich aan de afspraken over ethische dossiers moet houden. Hij reageert daarmee op vooruitvoorzitter Conde Rousseau. Die noemde Verlinde vanochtend onbetrouwbaar in onder meer de discussie over de verlenging van de abortustermijn. De federale regering heeft afgelopen weekend beslist dat de ethische dossiers, onder meer de abortustermijn, pas in december terug op tafel zal komen. Maar Medi vindt het niet kunnen dat collega-voorzitter bij coalitiepartner Vooruit, Rousseau dus, minister Verlinde zo aanvalt.
1: De meningsverschillen tussen onze partij en andere partijen die is gekend. Maar we hebben daarom ook in de kern een aantal goede afspraken gemaakt over hoe dat we de komende weken en maanden verder gaan werken. En dan zou je denken dat op basis van die afspraken iedereen dan ook wel in dezelfde richting kijkt om ervoor te zorgen dat we de nodige vooruitgang boeken. En dan verwacht je niet om 24 uur later een partij zo hard de minister te zien aanvallen en vooral op de vrouw te spelen.
0: Door het hete weer van de komende dagen nemen scholen maatregelen tegen de hitte, zoals goed verluchten of water voorzien tijdens de lessen. Deze kinderen van de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren in Oost-Vlaanderen vertellen hoe ze de warme dagen achter de schoolbanken beleven.
2: De lessen kan je niet goed concentreren en het is veel te warm. Met de toetsen is dat soms ook niet leuk.
3: Ik heb een ventilatortje mee en ik doe vaak water over mijn armen en benen.
4: Het is heel moeilijk om je te concentreren. En dan ga je meer nadenken om te willen gaan naar buiten gaan in plaats van met het les.
0: Aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas is er vanochtend net na 8 uur een steekpartij geweest. 2 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. 1 van hen is minderjarig. Het is nog onduidelijk of ze ernstig gewond zijn. De daders sloegen meteen op de vlucht en worden nog opgespoord. Ze zouden gefilmd zijn via de camera's in de buurt. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen 2 groepen jongeren. De federale regering gaat vanaf vandaag op zoek naar een koper voor 20% van de aandelen van de Belfius Bank. Sinds de val van Dexia in 2011 is Belfius volledig in handen van de Belgische overheid. Die betaalde daar toen 4 miljard euro voor. Maar nu wil de regering dus af van 20% van de aandelen. Wie die zal overnemen is nog onduidelijk, zegt collega Michael van Drogenbroek.
5: Er zijn wel enkele pistes. Er is bijvoorbeeld een piste die de bank Belfius zelf nogal genegen is. Om een beetje naar het voorbeeld met KBC, om vooral naar vermogende families te zoeken die dat willen doen. Maar het kunnen ook strategische investeerders zijn. Een afweging die allicht zal gemaakt worden, en misschien is dat goed dat die gemaakt wordt, is ook dat de verankering in ons land natuurlijk voor een stukje behouden blijft. Maar dus die zoektocht die start vandaag.
0: In Congo blijft het ebola-virus zich nog steeds sneller verspreiden. Ondertussen zijn er 1003 besmettingen geteld. 245 mensen zijn al gestorven door de ziekte. Niet alleen de snelheid van het aantal besmettingen neemt toe, de ziekte breidt zich ook steeds meer uit naar andere regio's. Dat zegt Laurens Lieseborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Die is zelf in Bunia in Congo.
6: Vooral naar het, richting het zuiden, naar Noord-Kivu, naar steden zoals Beni en Butembo. En dat zijn heel onveilige gebieden vaak, waar het nog moeilijker werken is. En bovendien zijn er ook wat gevallen ten westen van Bunia gemeld, richting de miljoenenstad Kisangani. Dus iedereen hoopt echt dat die uitbraak Kisangani niet bereikt, want dan zou het de einde zoek zijn. Dus voorlopig zijn we nog niet gestabiliseerd en zijn we toch nog, denken we, niet aan de piek.
0: Het weer opnieuw veel zon vandaag en erg warm. 34 graden in het westen, 25 graden aan zee. Ook de rest van de week blijft het zonnig en erg warm. Maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog een beetje meer. Komend weekend lijkt het opnieuw onweerachtig te zullen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Johannes Wierik Speetjens.
8: Goedemorgen. Of u nu geniet van de stralende zon, wegkwijnt in de schaduw of likt aan een ijsje. Deze voormiddag in Ampersand klinkt de zon door in de muziek. Christophe schrijft: graag in het kader van het zonnige thema wil ik Richard Strauss voorstellen. Alzo sprach Zarathustra. Een prachtig beginshot, zegt hij, waarbij de zon achter de planeet Aarde verder opkomt onder begeleiding van het crescendo van de muziek.

De eerste drie delen uit het symfonisch gedicht voor groot orkest Also sprach Zarathustra. Uitgevoerd hier door Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Muziek is het van Richard Strauss en het is naar het werk van Friedrich Nietzsche. De temperaturen lopen hoog op deze dagen. Ernstig hoog. Tot vandaag rond de 30 graden, maar later deze week zou het kwik kunnen stijgen naar zelfs richting 40 graden, zoals ook vandaag op verschillende plekken in Europa. Hoog tijd om de zon vandaag in de zonnetjes te zetten, met alles wat u daarbij wenst. Koelte, schaduw, zon, verkoeling, zuiderse muziek. U mag alles suggereren via ampersand@clara.be of via een bericht die u vindt in de chatfunctie van VRT Max. We laten de zon volop schijnen, precies zoals u dat aangenaam vindt. Caroline die stuurde bijvoorbeeld een prachtige zonnebloem, is Manteau de Fleur van Maurice Ravel, waarin de zanger rondloopt in een zonnige, bloeiende lentetuin. Ze schrijft, het lied is een explosie van licht, kleur en poëzie. Het is een van Ravels minder bekende liederen en ik heb het gehoord tijdens een live concert van Sabine de Vieille. Ik vond het een prachtige ontdekking.

Een prachtige zonnebloem volgens luisteraar Caroline. En ook voor mij persoonlijk een ontdekking. Dit mooie lied van Maurice Ravel. Een tekst van Paul Gravolet. Gezongen hier door Sabine de Vieille met aan de piano Alexandre Tarot. Gust die laat weten dat Beethoven als geen enkel andere componist in zijn zesde symfonie een muzikale schildering weet te maken van hoe de zon na een hevig onweer door de wolken breekt. Nu goed, we weten ook wel wat van donder, onweer en dat soort ongein van de afgelopen dagen. Het is veelvuldig over ons land getrokken. Laten we eerst even door die storm heen gaan samen. En dan zien we daarna hoe Beethoven die muzikale schildering heeft gemaakt van de zon.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Clara Live.

Hoe ziet het er ook alweer uit als de zon opeens weer door de wolken breekt na fel onweer? Ik heb mijn geheugen afgelopen vrijdagavond kunnen opfrissen na die ongelooflijke onweersbuien die voorbij trokken. En daarna ook weer werden afgewisseld met een behoorlijke portie zon. En Beethoven heeft dat fantastische fenomeen op muziek gezet. Zoals Gust het zei, als geen enkele andere componist weet Beethoven in zijn zesde symfonie een muzikale schildering te maken van hoe de zon na een hevig onweer door de wolken breekt. Ontroerend mooi, schrijft Gust. We hoorden de laatste twee delen uit de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven, zijn Pastorale, uitgevoerd hier door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Pierre Monteux. En soms heb je niet meer nodig dan zon. Dat staat deze voormiddag in Ampersand in de hoofdrol. De zon heeft de hoofdrol hier. En liefde. In het liedje Sole e Amore, zo schrijft Dirk, dat Giacomo Puccini in 1888 schreef, zet de zon een schone slaapster aan wakker te worden en aan het raam te verschijnen. Terwijl de liefde haar vraagt haar eerste gedachten te laten uitgaan naar de man die haar aanbidt. 8 jaar later incorporeerde Puccini het in zijn opera La Bohème.

Dit lied van Giacomo Puccini beschrijft een zonnige, warme lentemorgen. De zon schijnt, de natuur bloeit en alles ademt liefde en geluk. Maar tegen die stralende achtergrond zingt een jonge vrouw wel over haar verdriet, omdat haar geliefde haar niet meer bemint. Sole e amore van Giacomo Puccini, gezongen hier door Kirite Kanawa, met begeleiding aan de piano van Roger Vignoles. Muziek van Puccini. Ja, onder de stralende zon kunnen zich alle taferelen afspelen. En u kiest hoe deze voormiddag vandaag klinkt. Hoe zonnig u het ook maar wil laten klinken. Volgens Jurgen kan dat niet zonnig genoeg zijn. Hij tipt ons de compositie Zonnedauw en Zonnewende uit de cd Harpgetijden van de harpiste Kathleen de Vilder. Het lijkt hem ideaal om deze zomerse dag te illustreren.

Zonnebende. En dit was Zonnedauw van de harpiste Kathleen de Vilber. Composities van haarzelf en uitgevoerd ook door haarzelf. Het was een suggestie van Jurgen om deze zomerse dag te illustreren. Marie-Claire die tipt ons een heerlijk lied, Voglio vivere così, van Giovanni Danzi. En dat gaan we gewoon horen in de versie van Jonas Kaufmann.

Zo wil ik leven met de zon op mijn voorhoofd en gelukkig zing ik dan zorgeloos. Muziek van Giovanni Danzi, uitgevoerd hier door Jonas Kaufmann met het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Jochen Rieder. Vrolijke, zonnige muziek van Giovanni Danzi, dus Voglio vivere così. Perfect voor op deze zonnige maandagochtend. Zonnig, ja, dat is echt een understatement. Zeg maar bloedhete maandagochtend. En het kan alleen maar warmer worden. We gaan op zoek naar zonnige muziek, naar zon in de muziek. Of naar componisten of muzikanten die zich lieten inspireren door de zon. Louis die schrijft de 6 strijkkwartetten van Joseph Haydn. Die gaan door het leven als de zonnenkwartetten. Waarschijnlijk omdat het woord zonne en een tekening van een zonnetje op het titelblad van een Amsterdamse uitgave van die kwartetten stond. Beethoven was zeer onder de indruk van het eerste van die zonnekwartetten. En daarom wil Louis graag aan ons laten horen het 3e deel uit dat eerste zonnekwartet van Joseph Haydn.

De laatste twee delen van het eerste strijkkwartet van de zes uit het Opus 20 van Joseph Haydn, die door het leven gaan als de zonnekwartetten. Dat was een tip van luisteraar Louis. En waarom heten die zonnekwartetten de zonnekwartetten? Wel waarschijnlijk, zo schrijft hij, Louis, omdat het woord zonne en een tekening van een zonnetje op het titelblad van een Amsterdamse uitgave van die kwartetten stond. Het was perfecte muziek om deze maandag voormiddag te horen met de brandende zon die al de aarde goed aan het opwarmen is hier boven ons land. De temperaturen lopen op tot 32 graden vandaag en ook de afgelopen dagen en de komende dagen wordt het puffen en zweten in de hittegolf. Misschien ligt u met uw voeten in een emmer water, richt u een ventilator op uzelf of gebruikt u een natte washandje. De zon is overal. Hoog tijd dus om die zon ook in ampersand een hoofdrol te geven. Of de zon nu tot de muziek heeft geleid of inspiratie heeft gezorgd voor de compositie. Het mag allemaal. Zonnige muziek en muziek in en rond de zon. Dat hoort u deze voormiddag in Ampersand en daarvoor zijn uw suggesties welkom via een mail naar ampersand@clara.be of via een bericht in de chat van VRT Max.

Het openingsdeel uit het concert voor harp en orkest van Joaquín Rodrigo Isabella Moretti met het Real Orquesta Sinfonica de Sevilla onder leiding van Edmond Colomer. Het is een dikke minuut voor 11 uur. Zometeen hoort u het nieuws. En daarna onder meer de zon in Scheveningen en de schepping van Jozef Haydn. Want de zon steelt de show hier in deze ampersand. Tot aan het nieuws van 11 uur nog España van Emmanuel Chabrier.

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen, de Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus automatisch ook als eerste minister. Dat heeft hij zo net gezegd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Starmer stond onder steeds grotere druk om op te stappen nadat zijn partij in april de lokale verkiezingen verloor.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer blijft wel premier tot er een opvolger is aangeduid na de zomer. Kandidaten daarvoor kunnen zich tot 9 juli aanmelden. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi zegt dat hij het vertrouwen in minister van Justitie Verlinde behoudt en dat iedereen zich aan de afspraken over ethische dossiers moet houden. Hij reageert daarmee op vooruitvoorzitter Rousseau. Die is niet te spreken over de manier waarop Verlinde de afgelopen dagen heeft gecommuniceerd over abortus en andere ethische dossiers. De federale regering raakt het daar maar niet over eens. Mehdi vindt het niet kunnen dat collega-voorzitter bij coalitiepartner Vooruit Conor Rousseau dus minister Verlinde zo aanvalt.
2: De meningsverschillen tussen onze partij en andere partijen die is gekend. Maar we hebben daarom ook in de kern een aantal goede afspraken gemaakt over hoe dat we de komende weken en maanden verder gaan werken. En dan zou je denken dat op basis van die afspraken iedereen dan ook wel in dezelfde richting kijkt om ervoor te zorgen dat we de nodige vooruitgang boeken. En dan verwacht je niet om 24 uur later een partij zo hard de minister te zien aanvallen en vooral op de vrouw te spelen.
0: Afgelopen weekend heeft de federale regering afgesproken dat er tegen 1 december teksten moeten liggen over de ethische dossiers. Aan het station van Sint-Niklaas is er vanochtend een steekpartij geweest. 2 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. 1 van hen is minderjarig. De daders sloegen meteen op de vlucht en ze worden nog opgespoord. Ze zouden gefilmd zijn via camera's in de buurt. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen 2 groepen jongeren. Vanaf 2027 zal de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs er anders uitzien. Om de onderwijskwaliteit te verhogen, zal de lat voor startende leerkrachten hoger komen te liggen. Als studenten tijdens hun eerste jaar niet slagen voor testen Nederlands, Frans en wiskunde, dan mogen ze ook geen stage doen op een school. En ook inhoudelijk zal de opleiding veranderen, zegt minister van Onderwijs Suhail Demir.
3: Dat gaat over echt wel van vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek. Dat is bijzonder belangrijk, dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement, dat zal ook in alle lerarenopleiding komen, omdat we ook zien dat dat echt wel cruciaal is. Dat de leerkracht echt wel heel goed weet, hoe moet ik deze klas leiden.
0: En voorlopig zijn er nog geen scholen die de lessen opschorten omwille van de hitte. De Vlaamse overheid heeft een uitgebreid hitteplan voor scholen en dat wordt op dit ogenblik ook in veel scholen toegepast. Dat zegt Bruno van Opbergen van het Katholiek Onderwijs.
4: We hebben dit weekend bij een selecte steekproef een bevraging gedaan en we hebben daar niet gehoord dat scholen zouden sluiten. We hebben wel gehoord dat scholen hun activiteiten aanpassen. Bijvoorbeeld scholen die zeggen, kijk, we gaan onze sportdag deze week niet organiseren omdat het te warm is. Die schuift dan op naar begin volgend jaar. Maar aan zich, scholen sluiten, daar krijgen wij op dit ogenblik geen signalen over.
0: En dat brengt ons dan bij het weerbericht en dat wordt eentonig veel zon en erg warm. De hele week blijft dat zo. Vandaag tot 34 graden in het westen, aan zee iets frisser. De komende dagen mogelijk nog wat warmer. Het KMI houdt rekening met een lokale 37 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Johannes Wierik Speetjens.
6: Goedemorgen. Of u nu zonnebaat op een terras, verkoeling zoekt onder een boom of onderweg bent naar de zee. Deze voormiddag in Ampersand staat de zon centraal. Roger en Willy die vragen om Zit die Zonne, het slotdeel uit Arnold Schönbergs kolossale Gure-lieder. Voor dit gigantische werk liet Schönberg zelfs speciaal grote notenbalkpapier drukken, zo schrijft Willy. En hij werkte er zo'n 10 jaar aan. Tegen de tijd dat het voltooid was, had hij al een heel andere muzikale richting gekozen. In Wenen werd het stuk met sceptische nieuwsgierigheid onthaald. Men verwachtte een mislukking, maar het tegendeel gebeurde. Het werd een overweldigende triomf.

Kolossale muziek, gesuggereerd door Roger en Willy op deze zo zonnige maandagvoormiddag. Zet die zonne uit de gure liederen van Arnold Schoenberg. En teksten zijn het van Jens-Peter Jacobsen. U hoorde het Boston Symphony Orchestra met Seiji Ozawa, die hen allen dirigeerde. Het beloofde niet veel goed te worden, deze compositie. Schoenberg deed er 10 jaar over. Men verwachtte een mislukking, maar het werd een overweldigende triomf. En nu nog meer zon, want dat is het thema in deze ampersand. Benjamin schrijft, voor mij is het stuk Summer van de Japanse componist Yoe Hisaishi een aanrader. Het is zeer zonnige muziek. En misschien herkent u ook wel van welke film deze muziek de soundtrack is.

Angèle Dupont met ensemble La Pietà, met Summer uit de film Kikujiro van Yoe Hisaishi, muziek van deze Japanse componist. En nu een suggestie die heel vaak werd aangevraagd via ampersand@clara.be of via een bericht in de VRT Max-app. Harry, Linda en Iwijn wilden heel graag de zon uit de Genesis horen, het scheppingsverhaal, op muziek gezet door Joseph Haydn. De tekst beschrijft de schepping van de hemellichamen. De zon verschijnt in volle glorie en wordt beeldend voorgesteld als een krachtige, stralende bruidegom. De maan beweegt zich zacht en stil door de nacht, terwijl talloze sterren de hemel vullen met licht. En dan zingen engelen en verkondigen de vierde scheppingsdag, waarbij ze Gods grootheid en scheppingskracht bezingen. En de hele hemel getuigt van zijn werk.

Dankzij Harry, Linda en Iwijn hoorden we hier twee delen uit de indrukwekkende schepping van Joseph Haydn, Van de aarde door God. Dit werk is gebaseerd op het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. En we hoorden het beroemde gedeelte waarin de schepping van de hemellichamen wordt bezongen. In vollem Glanze steigt jetzt die Sonne. In volle pracht reist de zon nu op. Het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks met het koor ook. Onder leiding stonden zij allen van Simon Rattle. Het is bloedheet deze dagen en ook weer vandaag. Ik ben benieuwd, vindt u dat prettig? Wel, voor luisteraar Arlette brengt de Pastoraal d'été van Arthur Honegger alvast soelaas.

Ik hoop dat het geholpen heeft dat deze pastoraal d'été van Arthur Honegger soelaas heeft gebracht, zoals Arlette schreef. Dat was het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Jan Koetsier met die pastorale uit de zomer van Arthur Honegger. En als deze luisteraar, Katrien, aan de zon denkt in de muziek, dan is het eerste dat in haar opkomt Vedrò il mio sol van Giulio Caccini uit zijn liederenbundel Le Nuove Musiche. De tekst die u zo dadelijk zal horen begint met de zinnen: mijn zon, ik zal u zien. Ik zal u zien voordat ik sterf. Laat op die lang verwachte dag je straal naar mij terugkeren.

mijn licht, o mijn vreugde, kwellingen doorstaan voor jou voelt zoeter dan de vreugde beleven met een ander. Een soort van ode aan de zon, Vedrò il mio sol van Giulio Caccini uit Le Nuove Musiche Firenze, gezongen hier door Riccardo Pisani met Ricercare Antico.

Chaconne uit de Fairy Queen van Henry Purcell, gespeeld door Ensemble Jupiter met lettiste Thomas Dunford. En nu muziek die allesbehalve zonnig klinkt en toch de essentie van het onderwerp van vandaag raakt. Zo schrijft Tress. Dat is het lied O Isis und Osiris uit Die Zauberflöte. Die opera gaat namelijk over niets anders, schrijft ze. Isis, de godin van de wijsheid, en Osiris, de zonnegod, moeten ons begeleiden om het licht te bereiken. Als we de tempel van Sarastro kunnen binnentreden, zien we het o zo noodzakelijke zonnelicht. Wijsheid, waarheid, het overwinnen van de duisternis, het overstijgen van het banale alledaagse. Hopelijk helpt muziek, zo schrijft Tress, ons in onze pogingen.

Een machtige aria, O Isis und Osiris, uit de toverfluit van Wolfgang Amadeus Mozart, muziek van Emanuel Schikaneder. En het werd hier gespeeld door het Symfonisch Orkest van Lahti met Matti Salminen en Erik Klaas, die hen allen dirigeerden. Een bericht nu van Erik, die verwijst naar een werk van Deodat de Séverac uit 1908. Oorspronkelijk maakte dit deel werk uit van een grotere suite, maar de componist die besloot, zo schrijft Erik, het werk later apart uit te geven. Hij schreef daarbij, of hij zei daarbij, dat het beter was die dames alleen en naakt te laten. Het zijn niet mijn woorden, maar Erik, de luisteraar van Clara, die schrijft hoe dan ook. Naakt in de zon zitten, daar gaat niets boven. Toch?

Beigneuse au soleil van Deodat de Sévérac, gespeeld op piano door Peter van Hoven. Prachtige muziek van Deodat de Sévérac. Waar blijft de zonsondergang? De zonsopgang, liever, schrijft de luisteraar Michiel van de Peer Gynt-suite. Hier is hij.

Muziek die inderdaad deze voormiddag niet mocht ontbreken, ook al heb ik het bijna de zonsondergang genoemd. Laat het ons houden op een Freudiaanse verspreking of wishful thinking. Ging die zon nu al maar onder om 11:57 op deze maandagochtend, dan zou het niet meer zo warm worden deze middag. Het was het eerste deel uit de suite Peer Gynt van Edvard Grieg, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Prachtige muziek, gesuggereerd door luisteraar Michiel. De laatste suggestie van vandaag, deze zonnige uitzending van Ampersand, komt van Danny en Bernie. En die willen graag De Zon in Scheveningen horen. Uitgevoerd, gezongen eigenlijk, door jazzicoon Rita Reiss.

zon in Scheveningen van het jazz-icoon Rita Reis. Olaf Grondelaars krijgt straks bezoek van een gerenommeerde altviolist. Die komt over zijn expertise vertellen, over zijn passie voor de altviool. En dat gaat hij ook allemaal live demonstreren. Wie, wat, waar en waarom, dat hoort u zo meteen na het nieuws van 12 uur in Music Matters. Het was fijn om deze voormiddag samen met u te zonnebaden, bakken en braden in de muziek. Zoek de koelte op vandaag en laat de muziek gewoon het warme werk doen. Fijne dag!

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 12 uur. VRT Nieuws met Lode Roels. Keir Starmer stapt op als premier van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf het schooljaar 27-28 zal de lerarenopleiding kleuter en lager onderwijs er anders uitzien. En analisten zijn vernietigend over de prestaties van de Rode Duivels op het WK-voetbal. Goedemiddag. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij aangekondigd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Ja, Veerle de Vos, een echte verrassing is dit niet, hè?
3: Nee, de positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. En sindsdien stapten steeds meer ministers uit zijn regering op uit onvrede met zijn beleid. Hij heeft geluisterd naar zijn partij, zei hij vanochtend.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: Ja, hij neemt dus ontslag. Hoe moet het nu verder?
3: Wel, Keir Starmer blijft aan als premier tot er een nieuwe opvolger is gekozen en dat proces zou afgerond moeten zijn na de zomer. Zowat iedereen gaat ervan uit dat dat Andy Burnham wordt, de populaire burgemeester van Manchester, die deze namiddag de eed aflegt als parlementslid. Als Burnham het haalt, dan wordt hij de zevende premier van het Verenigd Koninkrijk sinds het Brexit-referendum morgen exact 10 jaar geleden.
2: Veerle, dankjewel. De partij Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over de ethische dossiers. Er werd afgesproken dat minister van Justitie Annelies Verlinde tegen 1 december alle teksten en adviezen klaar zou moeten hebben. Maar niet alleen over abortus, maar ook over een wettelijke regeling rond euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Maar de sfeer tussen de coalitiepartners is duidelijk niet goed. Meer uitleg door Lonne van Erp.
5: Kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen?
6: Het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken en niet naar 18, zoals een expertenrapport voorstelde, valt Vooruit voorzitter Con Rousseau duidelijk zwaar. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi houdt vol dat zijn minister zich gewoon houdt aan de afspraken.
7: Ik denk dat ik tussen de lijnen door daar straks ook gehoord heb van een coalitiepartner dat de minister inderdaad zich houdt aan het regeerakkoord.
6: Of toch aan de beruchte Atoma-schriftjes, de officieuze afspraken bij dat regeerakkoord. Dat ontkent Rousseau inderdaad niet.
5: Ze schermt met Atoma, oké, dan moet ze alles uit in Atoma natuurlijk uitvoeren.
6: Volgens Rousseau wil dat zeggen dat er ook een wettelijke regeling moet komen voor draagmoederschap en euthanasie bij dementie. En zeker dat laatste is ook voor CD&V belangrijk.
7: En dat is ook de reden waarom dat minister Verlinde al meer dan een maand geleden de administratie aan het werk heeft gezet om daar de nodige teksten voor te bereiden.
6: En die zullen dus in december besproken worden.
2: Wie in de toekomst voor leerkracht, kleuter of lager onderwijs studeert, zal aan hogere eisen moeten voldoen. In samenspraak met de hogescholen heeft minister van Onderwijs Demir de lerarenopleiding hervormd. En die nieuwe opleiding is vanochtend voorgesteld. Een verslag van Sisse Michiels.
8: De onderwijskwaliteit moet omhoog en dus verandert ook wat leerkrachten moeten kennen en kunnen. Wie niet slaagt voor enkele basistesten mag niet aan zijn stage beginnen. En ook inhoudelijk verandert de opleiding, zegt minister van Onderwijs Zuhal Demir.
9: Dat gaat over vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek. Dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement.
8: Leerkrachten zullen beter voorbereid zijn, zegt Michel de Wulf van de PXL Hogeschool.
10: We horen heel vaak dat er heel veel uitval is van leraren binnen de 5 jaar. We hopen natuurlijk met een nog stevige basis dat die startende leraren nog bekwamer voor de klas gaan staan.
8: En ook de scholen zijn blij dat er nieuwe basisbekwaamheden zijn vastgelegd. Bruno van Ombergen van het katholieke onderwijs.
11: Het is altijd een vraag van onze scholen geweest om minder verschillen te hebben tussen de startende leerkrachten. Maar het feit dat er nu echt vanuit een heel duidelijk gemeenschappelijk kader gewerkt wordt, is ook wel voor onze basisscholen niet onbelangrijk.
8: De nieuwe lerarenopleiding die zal van start gaan in 2027.
2: En scholen over het hele land nemen intussen maatregelen door het warme weer. Er is geen algemeen hitteplan vanuit het katholiek onderwijs of het gemeenschapsonderwijs. Elke school heeft een eigen hitteprotocol. Amorie de Mulder ging de temperatuur opmeten in de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren.
12: Ik zweet al van het warmte.
13: Ja, ik vind het ook niet zo leuk.
14: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren.
15: Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
16: De kinderen hebben alvast hun eigen hitteplan klaar, maar ook de school neemt maatregelen, vertelt meester Jonathan.
17: Er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, er zijn wel wat schaduwplekken.
16: Het is het einde van het schooljaar. Dat betekent uitstapjes, maar ook toetsen. Niet ideaal, zegt directrice Isabel Dobbelare.
18: Ik denk dat sowieso voor geen één leerling tof was om dit weekend te studeren bij deze temperaturen. Het is dan nog WK ook. De toetsen zijn gepland in de voormiddag op het koelste moment van de dag. Dus als het echt heet wordt, zit dat er ook op.
16: En dan is het al bijna tijd voor de grote vakantie.
19: Dat is wel een beetje leuker. Dan kan je lekker in het zwembad of naar andere dingen gaan. Speeltuinen enzovoort.
2: En door de hitte schrapt de NMBS vandaag en morgen enkele P-treinen. Dat zijn piekuurtreinen van en naar drukke stations die maar een paar keer per dag rijden. Daardoor is er nu dus wel minder capaciteit op die drukke lijnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
20: Dat gaat om een aantal treinen van en naar Brussel en rond Gent. Het zijn treinen die eigenlijk maar twee keer per dag rijden. Bijvoorbeeld 's ochtends richting Brussel en dan 's avonds terug. En intussen tijd ook altijd in volle zon geparkeerd staan. Dat zijn ook de oudere treinen die we om die reden ook inzetten. Die ook gevoeliger zijn aan pannes en die ook bijvoorbeeld geen airco hebben. Dus echt een preventieve maatregel voor het comfort en voor het vlot verloop van het treinverkeer.
2: De NMBS raadt aan om vooraf goed alle dienstregelingen te controleren op de app of op de website van de NMBS. Na de eerste vredesgesprekken tussen de VS en Iran van afgelopen weekend is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz nog niet hervat. Gisteren en vandaag zijn er maar een handvol schepen door die belangrijke zeestraat gevaren. De dagen daarvoor waren dat er zo'n 25 per dag. De regering van Iran had zaterdag aangekondigd dat ze de straat van Hormuz opnieuw zouden afsluiten na Israëlische aanvallen op Libanon. Sinds gisteren is het wel opnieuw rustig in Libanon. Na het tweede gelijkspel op rij van de Rode Duivels op het WK voetbal is de kritiek op de Belgische ploeg niet mals. Ook veel buitenlandse media hebben vragen bij de ambities van de Rode Duivels op dit WK. Een overzicht door Jarno Poli.
21: Bij de Nederlandse omroep NOS was er vooral teleurstelling over de aanval van de Rode Duivels.
22: Dat miste ik echt bij België, dat ze in de 16 meter alles ervoor doen om een goal te maken.
21: Aldus Jury Mulder. Hetzelfde bij de Franse sportkrant L'Équipe. Lukaku a fait pschiet, ofwel hij is uitgedoofd, valt er te lezen. In Italië is de Gazzetta dello Sport minder mals voor het volledige team. De ploeg van Rudy Garcia is disastrata, rampzalig. Dat vond ook de Zweedse legende Zlatan Ibrahimovic. Hij vatte de match kort samen op de Amerikaanse zender Fox Sports.
23: First half, almost fall in sleep. Second half, I fell in sleep.
21: BBC heeft het nog eens over de gouden generatie, al gaat het wel over verder verval van die generatie. De enige die overal lof krijgt is Thibaut Courtois. En nog een constante bij de buitenlandse media. Ze zullen de match tegen Nieuw-Zeeland aandachtig volgen.
2: Het weer om af te ronden. Deze namiddag zonnig, maxima van 25 graden aan zee tot 34 graden in het zuiden van het land. De rest van de week blijft het dan zonnig en warm. Woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Later in de week meer kans op onweer. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij zelf aangekondigd en dat was de opener van het middagnieuws. De positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen had verloren. Meer details op vrtnieuws.be.
24: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
25: Goedemiddag. Ik heb dit radioseizoen alleen al heel verschillende opnames van de cello-suites van Bach gehoord. Op cello zelf met Olcsi Leka, elke suite op een andere viola da gamba of cello met Ronan Kernoa. De suite is gespeeld op nikkelharpa door Didier François. En vorige vrijdag kwam er weer een andere versie uit die ook een heel fijn licht werpt op die legendarische suites. Gespeeld op altviool met Mark Saba Amerikaan die al lange tijd in Nederland gewoond heeft, die nu in België woont. En hij komt na het nieuws van 1 uur vertellen en demonstreren waarom die suites dus zo goed klinken op zijn instrument, de altviool. En met deze baslijn zijn we de laatste rechte lijn ingegaan van dit seizoen Music Matters. Vrijdag gaat ook het programma even met vakantie. Het is nog niet aan de orde. Dit wel. Fui Pietra. Welkom.

Ja, muziek die broodnodige zuurstof blaast in deze dagen met een overdosis ozon in de lucht. Fui Piedra van bassist Renaud Garcia Fons. Het trio Les Heures Bleues, die heb ik al eerder laten horen hier. Ze hebben een album gemaakt met 4 sonates van Tommaso Albinoni uit de barok, maar dan gespeeld op dwarsfluit, accordeon en cello. En daar rond hebben ze een nieuw werk laten schrijven voor hun trio, zoals dit To Dusk and Beyond, waar ze niet zo heel ver voor moesten gaan zoeken. Het is geschreven door een van hun docenten aan het Conservatorium van Brussel, Muhyiddin Duruoglu. En het begint stil, laag en dreigend.

Brusselse trio Les Heures Bleues. Ze hebben voor hun debuut-cd trio-sonaats van Tommaso Albinoni aangevuld met nieuw werk dat als thema de verschillende momenten in een dag heeft. De plaat heet ook Circa Diem. En dit was bijvoorbeeld To Dusk and Beyond Crepuscule. Een nieuw werk van Muhyiddin Duruoglu. Dat is een componist-pianist en de oud-leraar van het trio aan het Conservatorium van Brussel. En ik denk dat er zelfs een politie-sirene in voorbij kwam. Nu, zaterdag en zondag is er in Gent traditiegetrouw meerstemmig Gent. Een klein maar fijn festival van de polyfonie dat al voor de 14e keer georganiseerd wordt. En deze kleppers mogen zaterdagavond zingen in de Sint-Macariuskerk, het Huelga's Ensemble.

O Maria Maris Stella en Crucificat Omnes, twee anonieme werken geschreven rond 1200 voor de Notre-Dame in Parijs. Toen werden daar de grondvesten gelegd. Van de meerstemmige muziek die dan in de Renaissance tot allemaal grotere polyfonie zal uitgroeien, worden het Huelgas Ensemble op een recente album Paris 1200. En deze muziek brengen ze nu ook zaterdagavond tijdens het festival Meerstemmig Gent in de Sint-Macariuskerk daar. Ik weet niet of u het voetbal volgt op de televisie, maar met al die matchen van de Belgen op de kalender moest ik bij het album Amour Courtois in eerste instantie aan een goede keeper denken. Maar het moet niet allemaal over voetbal gaan, hè? Pianist Baptiste Bailly wilde met zijn trio piano luisteren.

Uit of Oud en Cello op datzelfde album een imaginaire, intieme en actuele reis maken door de muziek van de 14e en de 15e eeuw. Zo klinkt bijvoorbeeld het chanson Amoureux suis van Gilles Binchois als zij het spelen.

0: trio van pianist Esbjørn Svensson, EST voor de vrienden, met een strook uit een voor vele beste album uit 1999, From Gagarin's Point of View heet die. En daarvoor een heel eigen manier om naar oude muziek te kijken. Dat was een chanson van Gilles Binchois van rond 1430, maar dan in een versie voor piano, luid en cello, met dank aan een trio rond de Franse pianist Baptiste Bailly.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, het is onwaarschijnlijk hoeveel cd's er elke week worden uitgebracht. We proberen hier een overzicht te houden en heel veel te beluisteren. En soms zitten er ook pareltjes tussen. Zoals het nieuwe album In Deinen Süßen Händen, Muziek für verlorene Seelen. Waarbij de Belgische mezzosopraan Colline Dutilleul en pianiste Aurelia Vichovan liederen van Schubert rond rouw en berusting afwisselen met werk van Bach om tussendoor die teksten van Schubert goed te laten doordringen. Dit zijn letterlijk de eerste woorden die Colline Dutilleul zingt op het album. Franz Schubert, die zich in het begin van zijn lied Die Götte Griechenlands op tekst van Friedrich Schiller vertwijfeld afvraagt: Schöne Welt, wo bist du?

Jean-Baptiste Doucet is een Franse pianist die graag film kijkt en dat hij al improviserend die film probeert te vatten. En dat doet hij op zijn nieuwste album, onder andere met de film Blue Steel van Catherine Bigelow. Dat hoorden we hier net. En daarvoor de prachtige stem van de Belgische mezzosopraan Colline Dutilleul in het lied Die Götter Griechenlands van Franz Schubert. Het is altijd heel moeilijk om een goede naam voor een album te bedenken. Als je dan een cd met muziek voor altviool ziet die Appassionato heet, dan moet je toch even denken. Maar als je dan luistert, hoor je meteen dat je veel verder moet kijken dan de vlag die de lading dekt. Dit staat op dat album, een elegie van Henri Vieuxtemps met altviolist Marc Saba en Ilian Reyes aan de piano.

Ja, erg virtuoos voor de solista. Deze elegie voor altviool en piano van Henri Vieuxtemps. Met pianiste Eliane Reyes en de altviolist Marc Saba. Die zit zo meteen bij ons allen aan tafel om het te hebben over wel zeer bekende muziek van Bach die hij ook per se wou opnemen. Dat is voor na het nieuws van 1 uur en na dit 14e en laatste strijkkwartet van Antonín Dvořák.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Keir Starmer stapt op als premier van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf het schooljaar 27-28 zal de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs er anders uitzien. En analisten zijn vernietigend over de prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij aangekondigd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Vere de Vos, een echte verrassing is dat niet.
1: Nee, de positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. En sindsdien stapten steeds meer ministers uit zijn regering op uit onvrede met zijn beleid. Hij heeft geluisterd naar zijn partij, zei hij vanochtend.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Ja, en hoe moet het nu verder?
1: Wel, Keir Starmer blijft aan als premier tot er een nieuwe opvolger is gekozen en dat proces zou afgerond moeten zijn na de zomer. Zowat iedereen gaat ervan uit dat dat Andy Burnham wordt, de populaire burgemeester van Manchester, die deze namiddag de eed aflegt als parlementslid. Als Burnham het haalt, dan wordt hij de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk sinds het Brexit-referendum morgen exact 10 jaar geleden.
0: Dankjewel, Veerle. Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van de CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over de ethische dossiers. Er werd afgesproken dat minister van Justitie Annelies Verlinde tegen 1 december alle teksten en adviezen klaar moet hebben. Niet alleen over abortus, maar ook over een wettelijke regeling rond euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Maar de sfeer tussen de coalitiepartners is duidelijk niet goed. Meer uitleg door Lonne van Erp.
3: Kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Het is niet het eerste dossier waarin ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen?
4: Het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken en niet naar 18, zoals een expertenrapport voorstelde, valt vooruit voorzitter Con Rousseau duidelijk zwaar. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is dan weer niet te spreken over de houding van Rousseau.
5: Ik vind het vooral bijzonder jammer dat er zo hard op de vrouw wordt gespeeld.
4: Volgens hem houdt Verlinde zich gewoon aan de afspraken, of toch die in de beruchte Atoma-schriftjes, de officieuze afspraken bij het regeerakkoord. Dat ontkent Rousseau niet.
3: Ze schermt met Atoma, oké, dan moet ze alles uit in Atoma natuurlijk uitvoeren.
4: En dus moet er volgens hem ook een wettelijke regeling komen voor draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Zeker dat laatste is ook voor CD&V belangrijk.
5: En dat is ook de reden waarom dat minister Verlinde al meer dan een maand geleden de administratie aan het werk heeft gezet om daar de nodige teksten voor te bereiden.
4: En die zullen dus in december besproken worden.
0: Wie in de toekomst voor leerkracht kleuter- of lager onderwijs studeert, zal aan hogere eisen moeten voldoen. In samenspraak met de hogescholen heeft minister van Onderwijs, Soal Demir, de lerarenopleiding hervormd. Die nieuwe opleiding is vanochtend voorgesteld. Een verslag van Sisse Michiels.
6: De onderwijskwaliteit moet omhoog en dus verandert ook wat leerkrachten moeten kennen en kunnen. Wie niet slaagt voor enkele basistesten mag niet aan zijn stage beginnen. En ook inhoudelijk verandert de opleiding, zegt minister van Onderwijs Zuhal Demir.
7: Dat gaat over vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek, dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement.
6: Leerkrachten zullen beter voorbereid zijn, zegt Michel de Wulf van de PXL Hogeschool.
8: We horen heel vaak dat er heel veel uitval is van leraren binnen de 5 jaar. We hopen natuurlijk met een nog stevige basis dat die startende leraren nog bekwamer voor de klas gaan staan.
6: En ook de scholen zijn blij dat er nieuwe basisbekwaamheden zijn vastgelegd. Bruno van Ombergen van het katholieke onderwijs.
9: Het is altijd een vraag van onze scholen geweest om minder verschillen te hebben tussen de startende leerkrachten. Maar het feit dat er nu echt vanuit een heel duidelijk gemeenschappelijk kader gewerkt wordt, is ook wel voor onze basisscholen niet onbelangrijk.
6: De nieuwe lerarenopleiding die zal van start gaan in 2027.
0: En scholen over het hele land nemen maatregelen door het warme weer. Er is geen algemeen hitteplan vanuit katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. Elke school heeft een eigen hitteprotocol. Amorie de Mulder ging de temperatuur opmeten in de gemeentelijke basisschool Massumen in Wetteren.
10: Ik zweet al van het warmte.
11: Ja, ik vind het ook niet zo leuk.
10: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren. Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
11: De kinderen hebben alvast hun eigen hitteplan klaar, maar ook de school neemt maatregelen, vertelt meester Jonathan.
12: Er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, er zijn wel wat schaduwplekken.
11: Het is het einde van het schooljaar, dat betekent uitstapjes, maar ook toetsen. Niet ideaal, zegt directrice Isabel Dobbelare.
13: Ik denk dat sowieso voor geen één leerling tof was om dit weekend te studeren bij deze temperaturen. Het is dan nog WK ook. De toetsen zijn gepland in de voormiddag op het koelste moment van de dag. Dus als het echt heet wordt, zit dat er ook op.
11: En dan is het al bijna tijd voor de grote vakantie.
14: Dat is wel een beetje leuker, dan kan je lekker in het zwembad of naar andere dingen gaan, speeltuinen enzovoort.
4: De politie heeft twee tieners opgepakt na de steekpartijen aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas. Rond 8 uur vanmorgen raakten daar twee jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de jongeren werden meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Lisa De Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
15: Ja, dus deze ochtend raakten twee jongeren van 16 en 18 jaar oud gewond na een steekpartij aan een bushalte aan het station van Sint-Niklaas. Meerdere verdachten dienden hen enkele messteken toe en sloegen op de vlucht. En na de feiten kon de politie snel twee minderjarige verdachten onderscheppen op de trein in het station van Lokeren.
4: De politie is nog andere verdachten aan het opsporen. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen twee groepen jongeren. Na de eerste vredesgesprekken tussen de VS en Iran van afgelopen weekend is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz nog niet hervat. Gisteren en vandaag zijn er maar een handvol schepen door de belangrijke zeestraat gevaren. De dagen ervoor waren dat er zo'n 25 per dag. De Iraanse regering had zaterdag aangekondigd dat ze de straat van Hormuz opnieuw zou sluiten na Israëlische aanvallen op Libanon. Sinds gisteren is het wel opnieuw rustig in Libanon. En na het tweede gelijkspel op rij van de Rode Duivels gisteren op het WK voetbal is de kritiek op de Belgische ploeg niet mals. Ook veel buitenlandse media hebben vragen bij de ambities van de Duivels op dit WK. Een overzicht door Jarne Poli.
16: Bij de Nederlandse omroep NOS was er vooral teleurstelling over de aanval van de Rode Duivels.
17: Dat miste ik echt bij België, dat ze in de 16 meter alles ervoor doen om een goal te maken.
16: Aldus Jurie Mulder. Hetzelfde bij de Franse sportkrant L'Équipe. Lukaku a fait pschiet, ofwel hij is uitgedoofd, valt er te lezen. In Italië is de Gazzetta dello Sport minder mals voor het volledige team. De ploeg van Rudy Garcia is disastrata, rampzalig. Dat vond ook de Zweedse legende Zlatan Ibrahimovic. Hij vatte de match kort samen op de Amerikaanse zender Fox Sports.
18: First half, almost fall in sleep. Second half, I fell in sleep.
16: BBC heeft het nog eens over de gouden generatie, al gaat het wel over verder verval van die generatie. De enige die overal lof krijgt is Thibaut Courtois. En nog een constante bij de buitenlandse media. Ze zullen de match tegen Nieuw-Zeeland aandachtig volgen.
4: Het weer vanmiddag zonnig met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in het zuiden van het land. En ook de rest van de week krijgen we veel zon en wordt het warm. Op woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Later in de week meer kans op onweer. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij zelf aangekondigd en zat vooraan. De positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. Meer op VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.
19: Hebben we eigenlijk nog een opname van de cellotweetjes van Bach nodig? U kan daar nee op zeggen, maar het geeft toch altijd een nieuw perspectief op steengoeie muziek. En al zeker als je die cellotweetjes op een ander instrument, zoals op een altviool, gaat spelen. U hoort zo meteen hoe dat klinkt hier live in de studio. Ik zou toch blijven luisteren als ik u was.
4: Music Matters met Olaf Grondelaars.

Een opname die we enkele weken geleden tot keuze van Clara kroonden, de Sinfonia's van Christoph Graupner met Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrick. En dan altviolist Mark Saba. Mark heeft jarenlang de altviolen aangevoerd bij het Belgian National Orchestra. Hij vond de tijd ook rijp nu om de cello-suites van Bach naar zijn hand te zetten en op te nemen op altviool. Waarom wou ook hij dat? Dat mag je zo meteen zelf komen uitleggen en demonstreren ook. Eerst beginnen we met het bekendste van die suites om te horen hoe dat dan op altviool klinkt. Het is een nieuwe opname van Mark Saba.

0: Ja, mooi neergelegd. Hè. Het waren de prelude en de allemande, de eerste twee delen uit de eerste cellosuite van Bach, maar dan gespeeld op altviool door deze fijne muzikant, Mark Saba. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Mark, je bent docent altviool aan het Conservatorium van Mons. Je bent ook jarenlang eerste altviolist van het Belgian National Orchestra geweest. Je bent Amerikaan. Is het ook in Amerika dat je de altviool hebt ontdekt?
1: Ja, het was in New York. Ik heb het ontdekt. Ja.
0: Oké, en hoe heb je dat ontdekt?
1: Eigenlijk, ik begon met viool. En mijn zus is cellist. Mm-hmm. En ik was altijd een beetje jaloers van de lage tonen, lage stem van zijn instrument. En ik wou wisselen. Ik wou cellist worden. Maar ik was al violist, een goede violist. Dus ik heb een beetje van de best van de both worlds gekozen. En ik heb altviool gekozen.
0: Oké, fantastisch. En je hebt dan direct ook bij een orkest ook direct altviool gaan spelen, blijkbaar.
1: In die tijd, mijn muziekschool was aan het zoeken voor altviolisten. Voor de orkest en ook voor kamermuziekgroepen. En de proposal,
0: het voorstel was
1: als je naar altviool gaat, dan gaan we je in gratis altviool en gratis altviool lessen geven voor 1 jaar. Dan zei ik, oké, dat is een goede deal. Interessant. En op de eerste moment dat ik heb de C-snaar gespeeld, dus de laagste snaar op de altviool, ik was verkoopt.
0: Je was verliefd op
1: slag verkoopt. Ik heb mijn leefpartner gevonden.
0: Oké, mooi. Ja. Dus dat is je altviool, werd je partner dan nu. Je bent dan naar Europa gekomen, uit Amerika, om te gaan studeren. Je hebt gestudeerd in Amsterdam, onder andere.
1: Misschien hoor je een beetje mijn accent.
0: Een beetje, niet veel. Ik heb ook een accent uit Limburg, een ander verhaal. Maar nee, wie waren je leerkrachten in Amsterdam? Bij wie heb je gestudeerd?
1: Ik was bij een Duitse man, Sven Arne Teppel. Mm-hmm. En bij hem heb ik heel veel geleerd over hoe kan je een beetje meer abstract denken over muziek. En ook bij Nobuko Imai, een heel
0: absoluut
1: goed gekende Japanse altviolist. En ik heb ook barok altviool lessen gehad met die grootste barok celliste, Anna Bilsma.
0: Oké,
1: en met hem heb ik goed gestudeerd en veel geleerd. En met hem nu geef ik een beetje dezelfde knowledge.
0: Je geeft dezelfde kennis.
1: Dezelfde kennis die je bij
0: hem hebt opgedaan. Zeg maar, ik hoor dan Andre Bijlsma, toch een grote Bach-kenner ook. Mm. Ik hoor Nobuko Imai, hele goede altvioliste die in de 80 is ondertussen, ze leeft nog. Die heeft ooit de cellosuites van Bach op altviool opgenomen, hè? Nobuko. Als ik me niet vergis, dacht ik.
1: Mij wel.
0: Is dat voor jou dan ook een aanzet geweest om het zelf te gaan doen? Of waarom heb je nu beslist
1: van,
0: ik wil die cellosuites opnemen?
1: Ik denk dat de werken van Bach zijn heel, heel persoonlijk werken. En iedereen moet zijn eigen stem, zijn eigen uitkijken geven. En ik heb een soort van connectie met Bach, misschien niet, maar ik voel zijn muziek in mijn eigen manier. En ik moest het opnemen. Toen ik 14 jaar was, dacht ik om te opnemen.
0: Toen al, ja. Maar ondertussen ben je 38, als ik me niet vergis. Dus is dat zo? Je bent niet de jongste mens meer.
1: Ik voel zijn muziek in mijn eigen manier. En ik moest het opnemen. Toen ik 14 jaar was, dacht ik om te opnemen.
0: Toen al, ja. Maar ondertussen ben je 38, als ik me niet vergis. Dus is dat zo? Je bent niet de jongste mens meer. Je bent niet de oudste mens ook niet. Maar dus je bent nu echt. Is dit de goede leeftijd om Bach op

0: niet alleen te, ja, niet te, not to put them against each other. Niet één tegen
1: de andere zitten,
0: maar just om te kijken hoe heb ik gegroeid.
1: Ja, hoe ben jij zelf als muzikant ook gewonnen en ook in het leven gegroeid? Ja, Pieter Wispelwij heeft ze 3 keer opgenomen, dus waarom geen 3 keer natuurlijk, Mark? Dat moet zeker kunnen nu. Ik lees in het cd-boekje bij jouw album dat Bach blijkbaar zelf ook altviool heeft gespeeld.
0: Ja.
1: Wij hebben van een van zijn zonen geleerd. Ja. Hij zou echt van het instrument gehouden hebben.
0: Ja, heel veel. Hij dacht dat hij kunde alles controleren uit de middelstem. Hij heeft een fantastische concerto, het Brandenburg Concerto nummer 6, geschreven voor 2 solo altviolen. En het is zo... prachtige werk. En dus ik ben bijna convinced dat hij was ook altviolist.
1: Hij was altviolist zelf, ja, als je dat gehoord hebt. En wie weet heeft hij gewoon die suite helemaal niet voor cello geschreven, maar eigenlijk voor altviool.
0: Ja, ze werken heel goed op de...
1: En ja, natuurlijk, want de stemming van een altviool en van een cello is eigenlijk dezelfde. Alleen een altviool klinkt net een octaaf hoger. Ja. Dus dat is toch wel... Ja, dat lijkt mij hetzelfde om te spelen dan ook. Is dat ook zo? Je kan het natuurlijk niet vergelijken met de cello, maar... Alles ligt veel dichter bij elkaar waarschijnlijk, denk ik. Op de
0: ja, en ook in de tijd van Bach. Muziek was muziek. Muziek was voor iedereen. Nu het concept dat dit stuk moet alleen gespeeld worden op dit precieze instrument. Dat is een soort van moderne denking. In die tijd was helemaal normaal om arrangementen te maken. En fluitsonaten op viool te spelen. Of contrabas, et cetera, et cetera.
1: Hmm.
0: Dus ik ben meer in dit weg van muziek. Muziek is muziek en muziek is voor iedereen.
1: Ja, en het instrument is een middel om die muziek te laten klinken. En dat moet niet per se dat instrument zijn.
0: Precies. En het is de artiest, de kunstenaar is de eigen stem. Dat is mijn meest interessant.
1: Ja. En jouw eigen stem, ik las op de website van de Strad, een vioolwebsite, las ik vorige week dat je probeerde een zo breed mogelijk spectrum, articulaties, dynamische verschillen, emoties te bereiken. En dan staat er zelfs wat fouten en compositorische vrijheden. Fouten, Mark Saba.
0: Ja.
1: Welke fouten?
0: I'm only human, so.
1: Ja, ja, ja.
0: Wij hebben geen manuscript van Bach, van de 6 suite. Wij hebben een soort van kopie van zijn vrouw, Anna Magdalena Bach. En in die kopie, en ook in andere werken van haar, wij zien een paar foutjes met de pen, met de quill.
1: Ja, met de veren. Ja, ja.
0: Precies. En dat... ik vind dat een leuke personele touch, you know, een soort van persoonlijke... Wij zijn human, wij zijn alleen human. En ik heb ook een paar foutjes gemaakt, ook in de opname.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is ook normaal, ik heb het alleen in 3 dagen gedaan. En
1: wow.
0: Dus ja, normaal gezien, mensen doen dat in 2 weken.
1: Oké, okay. En je hebt op korte tijd, op 3 dagen...
0: Ja.
1: Heb je het opgenomen? Dus dan kan het zijn, mensen moeten maar luisteren. Of ze ergens foutjes tussen aanhalingstekens horen erin. Dat wordt je sowieso vergeven dan. En ik las ook in het cd-boekje ook dat je na de opnames, Mark Saba, je altviool een maand lang niet hebt vastgenomen.
0: Ja.
1: Gewoon omdat je zo moe...
0: Ik had genoeg van de altviool.
1: Ja, was je echt...
0: Ik heb zoveel gewerkt, zoveel geoefend en gespeeld. Weet je dat, in een opname, elke take is een concert.
1: Mm.
0: En een van de moeilijke dingen dat ik dat dus geweest in de zaal waar ik heb de opname gemaakt.
1: Ja, dat was in Arsonic, in Bergen.
0: Een fantastische zaal, ja. Een van de beste zalen, denk ik, kamermuziek en recitaalzalen. Maar een van de muren is gedeeld met de straat.
1: Okay.
0: En je hoort soms de ambulance en je hoort de motor. Heel zacht, maar je hoort wel. En ik dacht, je moet opnieuw beginnen. En dat was vermoeiend.
1: Heel vermoeiend, ja.
0: Dus na 3 dagen, van 9 uur morgens tot 7 uur 's avonds, ik was kapot.
1: Ja, bloedende vingers.
0: Ja,
1: al die tijd. Maar in elk geval, ik onthoud heel erg uit ons gesprek dat Bach heel erg van de altviool heeft gehouden. Ik vind het ook een ongelooflijk mooi instrument ook. En je ziet ook heel veel, ik zie allemaal meer opnames, hè, met altviolen komen, eigenlijk Timothy Redoubt en zo. Van in Engeland, die begint de altviool echt enorm op een voetstuk te zetten. Waar is de tijd gebleven dat men dus echt van die flauwe altviool moppen maakte de hele tijd? Dat is nu toch licht, toch echt wel achter ons. Hè? Ik heb echt het gevoel dat dit instrument nu eindelijk de waardering krijgt die het verdient.
0: Ja, in de sterrenlicht misschien, in de starlight.
1: Ja, het is toch echt wel een evolutie. Hè? Ik bedoel, er wordt nu veel serieus.

0: bezig naar dat instrument gekeken?
1: Ja, I mean, tijdens de 20e eeuw hadden we een paar bekende altviolist solisten. Rebecca Clark, Hindemith was ook solist.
0: Altviolist, ja.
1: Nobuko Imai, Yuri Bashmet, et cetera, et cetera. Maar we hebben ook heel veel viola jokes over
0: en
1: soms de verhaal is, ja, slechte violisten gaat naar altviool. En ik denk dat het zo saai is. En een jammer mentaliteit.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: die ligt achter ons, heb ik het gevoel.
1: Dat is achter ons, ja, gelukkig. Ja. Maar het instrument zelf is wel filosofisch. Het is niet te hoog, dus dat geeft je geen oorpijn als een viool. En het is niet te laag, maar cello is een soort van de koning van instrumenten, denk ik. Het is zo sexy.
0: Zit er altijd een klein beetje in de jaloezie op je zus die cello speelt. Maar jij hebt nu toch, Mark Saba, toch ook het gevoel dat je heel dicht bij die cello zit, ook dankzij die altviool. Jij gaat live voor ons spelen hier in de studio, daar heb je in toegestemd. Weet je al wat je gaat spelen? Want dat wist je nog niet heel zeker.
1: Ik denk dat ik ga een gig uit de tweede suite van Bach in Redi mineur.
0: Oké, daar komt een gig uit de tweede suite. Ik ga je laten klaarstaan. Mark Saba, heel hartelijk bedankt alvast. Ga maar klaarstaan. Dan kan ik ondertussen vertellen dat jouw album met die zes suites voor cello solo van Bach in een versie voor altviool is uitgebracht bij Prospero. Wie dit live wil horen, gaat nu moeten luisteren natuurlijk. Kijk mee via de webcam, dan kan je Mark Saba hier in de studio zien staan. Maar je kan ook op dinsdag 30 juni om 12:30 naar het Muziekinstrumentenmuseum hier in Brussel. Want daar gaat Mark Saba een cd release concert geven. Het is een gratis concert dat hij geeft op dinsdag 30 juni om 12:30. Ook zeer de moeite. We gaan luisteren naar die gigue uit de tweede cello suite van Bach, maar dan op altviool gespeeld door Mark Saba.

0: Yay! Hey. Dat waren de laatste noten van de tweede cellosuite van Bach, die van de Giege. En ik ga die even herdopen tot de alt-viool-suites van Bach, want ze klinken zeker zo goed, vind ik, onder de handen van Mark Saba, die het hier net live liet horen in de studio van dit fijne programma. Mark, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Music Matters.

0: Diana Baroni, dat is een Argentijnse fluitiste en zangeres die al een tijdje in Frankrijk woont. Ze is tegelijk thuis in de barokke muziek, maar duikt even graag in de geschiedenis van de Zuid-Amerikaanse volksmuziek, zoals bij deze traditional uit Peru.
1: De keuze van Clara.
0: Haroun Iqbal, dat is een van onze twintigers van de vijfde editie, die van vorig jaar. Hij was heel recent hier om zijn nieuwe album voor te stellen hier. Haroun is een gitarist die zich met veel liefde liet instrueren in de sarod. Dat is een instrument ver verwant aan de gitaar, zonder staafjes wel, met meeklinkende losse snaren, zoals een sitar. Hij deed dat bij een Pakistaan, Azad Kizilbash. En Haroun kon even geleden, dankzij de centrale in Gent, samen met die Pakistaanse meester en zijn groep Iknovara, een kruisbestuiving aangaan tijdens een residentie daar. En de vrucht van dat inspirerende treffen is dus dat mooie nieuwe album Oh Innocent Heart van Haroun en zijn ensemble Iknovara geworden, dat we dus met plezier tot keuze van Clara hebben gekroond voor deze week. En we gaan meteen horen hoe die sarod klinkt in dit Honey for Zizou.

Honey for Zizou. Knappe muziek van gitarist Haroon Iqbal samen met een Pakistaanse sarod-speler en met zijn groep Iqnovara staat op het album Oh Innocent Heart dat we met veel plezier tot keuze van Clara hebben gekroond voor deze week. Ik ben toch wel extra trots als we werk van een ex-twintiger van Clara op die manier mogen belonen. Het is 2:15 geweest. De grote vakantie is in zicht. Ik weet niet of u nog postkaarten schrijft en al zeker niet of het ook muzikale postkaarten zijn. Mocht u voor het laatste inspiratie zoeken, ga dan eens te raden bij Mario Castelnuovo Tedesco. Hij noemde in 1951 zijn tweede pianoquintet Memories of the Tuscan Countryside. Al schreef hij het ook wat uit heimwee, want vanuit zijn vrijwillige ballingschap in Amerika beschrijft hij dus in 4 delen het landschap waar hij opgegroeid is in Toscane. Hij beschrijft de oogst op het land, een processie voor de heilige maagd Maria die hij daar mocht meemaken. En de cipressen, maar zeker ook de heuvels. Le Colline, zo heet het eerste deel van dat pianoquintet.

Pianist Alessandro Marangoni samen met het Quartetto Adorno in het openingsdeel van het tweede pianoquintet van Mario Castelnuovo Tedesco, waarin hij vanuit Amerika met weemoed terugdenkt aan het Toscaanse landschap waar hij opgegroeid is. In dit eerste deel kijken we over Toscaanse heuvels uit, met hier en daar toch wat jazzy invloeden vanuit Amerika, lijkt me. Mark Janssens heeft na het nieuws in Maestro voor 4 uur en het integrale ballet Petrushka van Stravinsky en de 10e vioolsonate van Beethoven allebei een hele goede uitvoeringen. Dus mijn en uw namiddag kunnen dus niet meer stuk. Geniet ervan, blijf gewoon binnen, dicht bij de radio en vergeet niet te hydrateren natuurlijk.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert twee dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fuge tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.
1: Twee uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De politie heeft twee tieners opgepakt na de steekpartij aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas. Rond 8 uur vanochtend raakten daar twee jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de jongeren werden meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
2: Ja, dus deze ochtend raakten twee jongeren van 16 en 18 jaar oud gewond na een steekpartij aan een bushalte aan het station van Sint-Niklaas. Meerdere verdachten dienden hen enkele messteken toe en sloegen op de vlucht. En na de feiten kon de politie snel twee minderjarige verdachten onderscheppen op de trein in het station van Lokeren.
1: De politie is nog andere verdachten aan het opsporen. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen twee groepen jongeren. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er geen incidenten of problemen zijn door de hitte, maar heeft wel een hitteplan om in te grijpen mocht het nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen, maar alles is voorbereid, zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussen beiden te komen.
1: De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij aangekondigd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Vera de Vos, een echte verrassing is dat niet.
4: Nee, de positie van Keir Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. En sindsdien stapten steeds meer ministers op uit zijn regering uit onvrede met zijn beleid. Starmer blijft wel aan als premier tot er een nieuwe opvolger is gekozen en dat proces zou afgerond moeten zijn na de zomer. Zowat iedereen gaat ervan uit dat dat Andy Burnham wordt, de populaire burgemeester van Manchester, die deze namiddag de eed aflegt als parlementslid. Als Burnham het haalt, wordt hij de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk sinds het Brexit-referendum, morgen exact 10 jaar geleden.
1: Dankjewel, Veerle. Bij een grote aanval met Oekraïnse drones op de Krim zijn 4 doden gevallen. De Krim is het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Ook de brug tussen de Krim en het Russische vasteland is afgesloten als gevolg van de aanvallen. En daardoor is de bevoorrading van benzine verbroken. Door het benzinetekort mogen burgers er niet meer gaan tanken. Het Oekraïnse leger zegt dat het ook een communicatiecentrum voor satellieten heeft aangevallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Vanmiddag is het zonnig met maxima van 25 graden aan zee in het binnenland tot 34 graden. De rest van de week blijft het ook warm en zonnig op woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een heel fijne zomerse maandagnamiddag. Welkom. We beginnen aan de laatste week van seizoen 13 van Maestro. En wat willen we u nog heel graag laten horen aan de vooravond van de zomervakantie? Wel, morgen wordt de Amerikaanse sopraan Sylvia McNair 70 jaar. We gaan herinneringen ophalen aan deze sopraan die vooral in de jaren 90 carrière maakte. Met vandaag Sylvia McNair in muziek van Mozart en van Claude Debussy. En hoe verging het dirigent Bernard Haitink bij het London Philharmonic Orchestra? Hij werd er in 1967 chef-dirigent en bleef het orkest 12 jaar leiden. Decca verzamelde de opnames uit die periode en wij kiezen straks voor Petrushka van Stravinsky en een symfonisch gedicht van Franz Liszt. Dit concerto van Händel smaakt als een limoncello naar een verrukkelijk Italiaans gerecht. Händel, met het Freiburger Barokorkester.

Het Freiburger Barokorkester met Gottfried van der Goltz spelen dit concerto a due cori van Händel. Het tweede van een bundel van drie voor het eerst gespeeld in Covent Garden in Londen. Moet een bijzondere avond geweest zijn, want er ging een nieuw oratorium van Händel in première. En tijdens dat oratorium klonk ook dit concerto. Dat was eigenlijk toen de gewoonte om zeker oratoria, waar de Engelsen toen nog niet helemaal vertrouwd mee waren, op te smukken, als ik het zo mag zeggen, met instrumentale muziek die ze al kenden. Want misschien heeft u in dit concerto van Händel wel flarden herkend uit zijn Messiah. Geen stemmen natuurlijk, maar hij heeft er een soort instrumentale versie van gemaakt. Met andere woorden, het publiek herkende een aantal dingen te midden van heel nieuwe muziek en dat vond Händel belangrijk. Ja, heel wat van die instrumentale stukken waren dus herwerkingen van oudere composities, transcripties. En dat was ook hier het geval. Ja, ik kon eigenlijk mijn paar koren best meezingen met dit concerto a due cori van Händel. Recyclage was toen duidelijk niet verboden. Integendeel, wat zou het? 70 jaar geleden werd deze zangeres geboren in Ohio, in de Verenigde Staten. En morgen is ze jarig. Sylvia McNair.

aria uit Idre Pastore van Mozart met sopraan Sylvia McNair, de violiste Leila Josefovic en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Sylvia McNair, haar stem gaat u deze week nog meer horen, want morgen wordt ze 70. Ze maakte haar professionele debuut in 1980 met het symfonieorkest van Indianapolis in Amerika, want ze is Amerikaanse. En haar operadebuut was 2 jaar later in muziek van Haydn op het Mostly Mozart Festival. En wat we net hoorden komt uit een mooie cd van jaren terug die ze opnam met Sir Neville Mariner. En dat zegt ook iets over het brede spectrum aan componisten en muziek van Sylvia McNair. Want naast Mozart heeft ze bijvoorbeeld ook, en dat gaan we nog deze week horen, heerlijk muziek van Jerome Kern gezongen met André Previn onder andere. Komt allemaal ons nog tegemoet deze week. Sylvia McNair, 70 jaar, zingt al een tijdje niet meer, adviseert nog wel en geeft les en... Ze zegt van ja, als zanger, het is toch een bijzonder bestaan. Als muzikant in zijn geheel, je moet afwachten hoe je de dag voelt. Bijvoorbeeld de ochtend van een concert, voel je goed, voel je niet goed. Dat heeft allemaal effect op hoe je die avond gaat klinken. Dat is zo voor een violist, dat is ook zo voor iemand als McNair zelf, die zong. We geven altijd 110% van onszelf, maar perfectie bestaat niet. Het is gebouwd op talent, op mogelijkheden, op hard werk natuurlijk ook. En je moet nooit het podium opgaan met te zeggen, ik wil het zo perfect. Nee, je moet wel zoveel mogelijk geven en dan hopen dat het resultaat in overeenstemming is met wat je geeft. En dan moet je als artiest blij zijn en er ook van uitgaan

dat elk volgend optreden beter moet zijn dan het laatste. Dat mag geen dwang worden, maar je moet dat wel in je hoofd hebben. En dan lukt het meestal wel. Maar perfectie bestaat niet. Wat ik ook niet wil, is dat het imperfect is. Dat dat een soort uitgangspunt is. Maar als je iedere keer als artiest ontgoocheld bent, of triestig of gefrustreerd als iets niet ging, ja, dan hou je dat vak eigenlijk niet vol. Sylvia McNair, het zijn haar woorden. Straks laten we haar nog zingen, liederen zingen van Claude Debussy. En nu zetten we een stap terug in de tijd. We gaan naar 1973, Londen. Bernard Haitink en het London Philharmonic Orchestra. Hij is er al enkele jaren chef-dirigent op dat moment van London Philharmonic Orchestra. Hij zal het nog zijn tot 1979. En hij is in Londen niet alleen te horen met dat orkest, maar ook in de opera. Covent Garden, Glyndebourne in het Verenigd Koninkrijk is hij ook dan vaak te zien en te horen. En er zijn de voorbije maanden al wat opnames heruitgebracht van Haitink in Londen, in mooie doosjes. Er is nu een tweede uit van wat er drie moeten worden. Dat zijn de opnames die Haitink maakte voor Decca en Philips van die Londense jaren. En het gaat van 1967 met onder andere het celloconcerto met Maurice Gendron, dat gaan we nog horen deze week, en tot midden jaren 80 Rachmaninoff met Vladimir Ashkenazy in combinatie dus met Bernard Haitink. Maar wij kiezen vandaag voor balletmuziek van Igor Stravinsky, Petrushka. Eigenlijk het tweede volledige ballet dat hij componeert voor de Ballet Russe. Ze hebben daar veel vertrouwen in hem en hij ook in zichzelf. Want hij heeft een geweldig succes achter de rug. De Vuurvogel, 1911 in het Théâtre du Châtelet in Parijs. Van de ene dag op de andere kennen ze in Parijs die meneer Igor Stravinsky. Petrushka van Stravinsky, London Philharmonic Orchestra en Bernard Haitink.

0: balletmuziek van Igor Stravinsky, zijn Petrushka hier met London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. Het idee van Stravinsky was oorspronkelijk om iets te doen met een piano. Een heel verhaal te vertellen rond een pop die plots tot leven komt. De piano heeft hij gehouden, maar het is een orkestwerk geworden met daar een piano in. Gebaseerd op een oud Russisch verhaal, vertelsel over drie poppen die tot leven gebracht worden. En dat gaf voor Stravinsky, ja, was de gelegenheid om echt wel Russische dansmuziek, heel uitbundige dansmuziek erin te verwerken. En dat hebben we gehoord. Bernard Haitink in Londen bij het Philharmonic Orchestra. Daar in 1967 wordt hij daar aangesteld als vaste dirigent. Hij blijft daar 12 jaar, dat was best lang, voor dat orkest. Het was een beetje in crisis, London Philharmonic Orchestra, toen Haitink er aankwam. Maar hij zorgde ervoor dat de zalen weer vol liepen, bijna allemaal vol, de Festival Hall. En dat er veel meer volk kwam kijken en luisteren naar London Philharmonic Orchestra in vergelijking met andere Londense orkesten. Natuurlijk speelden Haitink en het orkest veel Bruckner en Mahler, maar ook Shostakovich in die periode, veel symfonieën van Shostakovich. En hij kon de grote solisten van dat moment naar Londen halen. Met Vladimir Ashkenazy zou hij alle concerto's, pianoconcerto's van Beethoven spelen en hij zou ook de symfonieën dirigeren. En de Festival Hall in Londen was avond na avond uitverkocht. Er was wel één puntje van kritiek, want terwijl Haitink chef was in Londen, was hij ook de baas in Amsterdam bij het Concertgebouworkest. En met dat orkest nam hij veel op, veel opnames die internationaal veel gehoor kregen. Hij had een exclusief contract met Philips toen nog, de Nederlandse firma. En de London Philharmonic Orchestra moest vaak opnemen met andere dirigenten, zoals Adrian Boult of Schulte of Daniel Barenboim. Dat was een beetje een doorn in het oog bij London Philharmonic Orchestra. Maar goed, hij heeft gelukkig daarna toch veel met hen opgenomen. Ook een mooie verzameling. En er waren nog een paar hoogtepunten in de samenwerking tussen Haitink en London Philharmonic. 1972 bijvoorbeeld. Ze trokken naar China. Dat lang toen, lang dicht was gebleven voor westerse muzikanten en orkesten. En er was enorm enthousiasme in China voor het Londense orkest en Haitink. Meer Haitink in Londen straks na 4 uur met het symfonisch gedicht Orpheus van Franz Liszt.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Fijne namiddag, het is bijna 3:09 naar Maestro luisteren en blijven drinken bij deze temperaturen. Dat zijn de twee boodschappen vandaag. We blijven trouwens nu in Londen, in de Wigmore Hall, met Alina Ibragimova, de violiste, en Cédric Tiberghien, de pianist, die een aantal jaren terug, in het voorjaar van 2010, de complete sonates voor viool en piano van Beethoven opnamen tijdens live sessies in de Wigmore Hall in Londen. Dit is de 10e sonate van Beethoven.

Een concert in de Wigmore Hall in Londen. Violista Alina Ibrahimova en Cédric Tiberghien aan de piano in deze tiende en laatste vioolsonate van Beethoven. Daarmee was ook de, achteraf gezien, middenperiode van Beethoven afgesloten. Namelijk, hij zou daar de 7e en de 8e symfonie componeren. Daarna was er wat stilte bij Beethoven. Dat had misschien te maken met liefdesverdriet. Maar dat duurde niet lang, want daarna was er weer creativiteit ten top bij Beethoven. En had hij een aantal problemen, niet alleen persoonlijk, maar ook structureel in zijn componeren. Ja, opgelost zal ik niet zeggen, maar hij had er een aantal antwoorden voor. Deze sonate werd eerst uitgevoerd in 1812 door de Franse violist Pierre Rode. Met aan de piano de aartshertog Rudolf, een van de belangrijkste mecenassen van Beethoven. En Rode, de Franse violist, had gezegd in de finale, Ludwig van Beethoven, moet je niet te veel willen snel zijn en effect hebben. En Beethoven waarschuwde dan ook zijn publiek. En normaal doe ik mijn finale nogal stevig en snel en welluidend, maar op afspraak met de heer Rode heb ik mij een beetje ingehouden. Het is 1938, Sir Henry Wood, de Engelsman, dirigent, is 50 jaar dirigent en dat moet gevierd worden. Ray Vaughan Williams wordt gevraagd om een werk te componeren voor het concert, het promenadeconcert voor Sir Henry Wood. Het wordt The Serenade to Music. 16 zangers, op dat moment allemaal heel bekende zangers in het Verenigd Koninkrijk, die werken eraan mee. Het zijn allemaal vrienden ook van Henry Wood en van Ray Vaughan Williams. Maar Vaughan Williams die denkt, die 16 zangers die kan je niet overal in Europa voorzien. Dus hij maakte ook een aantal andere versies van The Serenade to Music. En één versie is voor compleet orkest. Daar gaan we nu naar luisteren met Northern Symphonia, onder leiding van Richard Hickox.

Ray Vaughan Williams zijn Serenade to Music met de Northern Sinfonia onder leiding van Richard Hickox, de dirigent die in het najaar van 2008 overleed. Hij was aan een opnamesessie bezig van muziek van Gustav Holst, de First Choral Symphony. Hij werd ziek, hij werd naar het ziekenhuis gebracht en hij overleed daar. Hij was trouwens van plan, jammer genoeg kon dat niet doorgaan, om muziek van Vaughan Williams te dirigeren bij de English National Opera, Riders to the Sea. We blijven in dat wat dromerige, nostalgische Verenigd Koninkrijk met Edward Elgar en The Dream of Gerontius, Dame Janet Baker.

prachtig blijft het door Dame Janet Baker in Softly and Gently uit het oratorium The Dream of Gerontius van Edward Elgar. De samenwerking tussen Dame Janet Baker en dirigent Sir John Barbie Raleigh. En Janet Baker wordt deze zomer 93 jaar. Na 4 uur bij ons hier een groot pianomoment met Mitsuko Uchida en Robert Schumann. En dit is nog Anthony Pei, de klarinetist, in de finale van het eerste concerto van Bernard Hendrik Krusel.

0: taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De federale overheidsdienst Economie lanceert een nieuwe website waarop je kan zien voor welke producten een terugroepactie loopt. Het gaat bijvoorbeeld over onveilig speelgoed, kleding en elektrische apparaten. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen teruggeroepen producten niet meer gebruiken, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
2: Elke jaar worden er producten teruggeroepen omdat ze in gevaar kunnen vormen voor consumenten. Maar toch blijven die producten vaak nog in gebruik. Simpelweg omdat mensen niet weten dat er in terugroepactie loopt. Met dit nieuwe platform willen we consumenten een eenvoudige en betrouwbare tool aanbieden. Zo kunnen ze snel nagaan of ze hun producten in huis hebben en welke stappen ze moeten ondernemen.
1: Je kan de lijst ook vinden op gevaarlijkeproducten.be.economie.fgov.be. De prijs van elektriciteit zal morgenavond een piek bereiken. En dat die prijs zo hoog is, komt door de vele airco's die draaien als gevolg van de hitte. De extra stroom die daarvoor nodig is, wordt overdag geleverd door zonnepanelen, maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan niet veel voelen van de dure elektriciteit. De impact kan er wel zijn voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn zeer weinig mensen met zo'n contract. 6 Vlaamse hogescholen pleiten voor ingrijpende hervormingen met meer samenwerking tussen hogescholen onderling en met de universiteiten. Dat staat in een gemeenschappelijke visietekst die vandaag in de Standaard staat. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen die zo gefinancierd worden dat ze elkaar vooral beconcurreren, zegt directeur Anne Verret van Odyssee Hogeschool.
3: Wij hebben vandaag een model dat gebaseerd is op marktaandelen en dus op concurrentie, op steeds meer groeien tussen instellingen. Dat is een situatie die niet bevorderlijk is voor samenwerking. En vandaag zijn de tijden veranderd en denken wij dat we net een model moeten hebben dat niet meer zo hyperconcurrentieel is.
1: In de golfstaat Qatar zijn 13 doden gevallen na een ontploffing in een belangrijke gasvoorzieningsinstallatie. 66 mensen raakten gewond. De ontploffing werd veroorzaakt door een technisch probleem. De doden zijn allemaal van Indische of Pakistaanse origine. De ontploffing kan gevolgen hebben voor de wereldwijde energiemarkt, want Qatar is een van de belangrijkste uitvoerders van gas in de wereld. En in de Verenigde Staten is Alan Greenspan gestorven. Hij was jarenlang de topman van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Hij is 100 jaar oud geworden. Hij bepaalde de Amerikaanse monetaire politiek onder vier verschillende presidenten. Hij was voorstander van een vrije markteconomie zonder inmenging van de overheid. Maar daar moest hij na de financiële crisis van 2008 op terugkeren. Het is zonnig vanmiddag met maximaal tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van het land. En ook de rest van de week krijgen we zeer zonnig en warm weer. Op woensdag en donderdag halen we mogelijk 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een mooie namiddag en welkom. Niet vergeten te drinken. Voilà, heb ik even gedaan, want anders houden we het niet uit natuurlijk. Ik wens u een mooie namiddag en welkom. En ik weet niet wat uw vakantieplannen zijn, maar als u, zoals zoveel Vlamingen, naar Frankrijk trekt, dan stel ik voor dat u even stopt in de Elzas, of daar gewoon blijft, waarom niet, voor een vakantie met hopelijk geen genadeloze zon, maar wel veel rust, een lekker glas wijn uit de Elzas en een zachte bries die de lindenbomen doet molenwieken.

met Jules Massenet onder de lindebomen in zijn scène Alsacienne met het Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Massenet heeft tijdens zijn carrière een aantal van die suites gecomponeerd. Dit was de laatste, die scène Alsacienne en onder de lindebomen. Het is een mooie, ja, bijna liefdescène, zou je kunnen zeggen, tussen de cello en de klarinetsolo heeft ze gehoord. Aan het begin van de 20e eeuw zitten we bij Claude Debussy en zijn Ariette oubliée, een aantal liederen op tekst van Paul Verlaine, opgedragen aan Mary Garden. Mary Garden, die een Mélisande zong tijdens de première van Pélias et Mélisande van Claude Debussy. Sylvia McNair.

2 van de Ariette Oubliée van Claude Debussy met sopraan Sylvia McNair, die morgen 70 wordt, en Roger Vignals aan de piano, opgedragen dus door Claude Debussy aan die Mary Garden. Dat was een fenomeen. Debussy had haar geselecteerd om in de opera comique te zingen, opera comique in Parijs, het debuut in Périace et Mérisande. En iedereen was tevreden over wat Mary Garden daar had laten zien en horen. Ze was trouwens ook, naar het schijnt, sensationeel als Salome in de Franse versie van de opera van Richard Strauss. En er werd aan haar mouw getrokken in Londen bijvoorbeeld, in de Royal Opera House Covent Garden. Daar wou men Mary Garden ook horen. Ze heeft daar ook behoorlijk wat gezongen. Maar op een bepaald moment zei ze, ik voel het hier niet in Londen. Ik heb niks met die stad. En dan is ze teruggegaan naar Parijs en is ze nooit meer teruggekeerd naar Londen. Iemand die wel iets met Londen had, was Frans Liszt. Die was er al op jonge leeftijd, als 14-jarige virtuoos, voor de eerste keer. En daarna zou hij nog vaak terugkeren. Er is trouwens een Liszt-instituut in Londen. En dat is een soort cultureel centrum, Hongaars cultureel centrum, cultuurcentrum in het algemeen, in het Verenigd Koninkrijk. Orpheus is een van die symfonische gedichten van Frans Liszt, hier met Bernard Haitink en London Philharmonic Orchestra.

0: meest lyrische symfonische gedicht van Frans Liszt, Orpheus met London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. Lyrisch, omdat het eigenlijk een liefdesverklaring was aan ja, de muziek zelf. Want natuurlijk gaat Frans Liszt terug naar de mythologie. En Orpheus, dat is een symbool van de kunst die kan inspireren, die de geest kan verheffen. Natuurlijk is dat tragiek in het leven van Orpheus, maar daar lijkt Frans Liszt zich in deze muziek niet veel van aan te trekken. Hij concentreert zich op een soort meditatie, op de schoonheid zelf. Het idee van Liszt om muziek te componeren bij dat verhaal kwam toen hij de Gluck-opera Orfeo et Euridice aan het voorbereiden was in het Hoftheater in Weimar. Dat was daar muziekdirecteur Frans Liszt. En toen Orpheus in première ging, werd het eigenlijk gespeeld als een soort prelude, als een ouverture op die opera van Gluck. Heel bijzonder, zouden we vandaag niet meer doen, denk ik. Maar al snel werd het een eigen, onafhankelijk symfonisch gedicht, Orpheus van Frans Liszt. Morgen meer Haitink, Bernard Haitink in Londen met de integrale 9e symfonie van Beethoven. En ik heb hier nog een mooi cadeau liggen voor iemand van u, Haitink, met London Philharmonic Orchestra en de symfonieën van Ralph Vaughan Williams. Dat is een mooi doosje met die symfonieën van hem. Haitink heeft die vaak uitgevoerd in zijn carrière. Was een iemand die dat ook heel goed kon, een echte verwantschap had met die muziek. Dus als u interesse heeft in Bernard Haitink en de symfonieën van Ralph Vaughan Williams, laat dan iets weten als u via VRT Max aan het luisteren bent. Heel makkelijk. Of een mail sturen kan natuurlijk ook maestro@clara.be.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: En kijk eens aan, het is exact 16:30. Als u nu na een werkdag, hopelijk met een beetje verfrissing rondom u, op weg bent naar huis, van harte welkom. Er komt mooie pianomuziek aan. De Waldscènes van Robert Schumann, gespeeld door Mitsuko Uchida. We zitten in 1849, rond het nieuwe jaar. Het is de laatste keer dat Robert Schumann een cyclus voor solo piano componeert. Waldscènes gaat over het woud natuurlijk. Dat was een inspiratiebron toen die vele kunstenaars hadden. Schrijvers, dichters, artiesten, muzikanten. Maar het ging niet zozeer als over een beschrijving van de natuur, maar wel over de mens in de wildernis van het leven. Met andere woorden, wij allemaal tussen schoonheid en gevaar.

Pianiste Mitsuko Uchida speelde waldscènen van Robert Schumann. En de rust van het begin kregen we terug aan het einde met het afscheid, waarin er ja, inderdaad op een onschuldige manier, als ik het zo mag uitdrukken, afscheid genomen wordt van het woud. En het woud in vele betekenissen hier, zoals de romantische componisten dat deden, waaronder Robert Schumann, het woud is een soort metafoor voor het leven zelf en de gang van het leven zelf. Met veel mysterie, maar ook met veel eenvoud en verwondering om de natuur. Mitsuko Uchida hier aan de piano. Herinner u 1968, of herinner u het niet, als het te lang geleden is, toen werd ze tiende op de Elisabeth-wedstrijd en ze bouwde wel een fantastische carrière. Morgen heel bijzonder, de integrale 9e symfonie van Beethoven met Bernard Haitink en London Philharmonic Orchestra, een opname uit 1976. Na 5 uur is er Pompidou en hier is nog violiste Miriam Konsen. Zij speelt de finale van het tweede concert van Franz Joseph Clement met Reinhard Köbel als dirigent. Maak er een mooie avond van.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De warmterecords van de historische hete zomer van 1976 sneuvelen deze week. Volvo roept duizenden auto's terug door problemen met de batterij. En in Libanon wordt het staakt het vuren voorlopig redelijk nageleefd. Het wordt tropisch warm de komende dagen. Woensdag krijgen we code oranje en er zullen enkele records sneuvelen. Weerman Bram Verbrugge.
1: Dag 6 van de hittegolf vandaag, maar de komende dagen wordt het nog warmer. Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
0: En in Frankrijk is intussen al in meer dan de helft van het land code rood van kracht. De temperatuur is er vandaag in verschillende regio's boven de 40 graden gestegen. En bouwvakkers die zijn sterk onderhevig aan extreme hitte. Die worden daar ook aan blootgesteld. En op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur 15 tot 20 graden hoger oplopen dan de omgevingstemperatuur. Hittestress, uitdroging en in het ergste geval een hitteslag zijn dan de risico's. Voor warme dagen zoals nu heeft Bouwfederatie M-Beeld adviezen. Extra veel water drinken en petjes en andere beschermende kledij dragen. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Nico de Meester van M-Beeld.
2: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8, maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken en afwisselen tussen collega's, zodat niet altijd dezelfde collega in de zon moet werken.
0: En spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er geen incidenten of problemen zijn door de hitte, maar heeft wel een hitteplan geactiveerd om in te grijpen mocht het nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen. Maar alles is voorbereid, zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Dat hitteplan dat bestaat uit 2 luiken. Enerzijds hebben we dus dit voorjaar alle spoorinfrastructuur uitgebreid gecontroleerd en afgestemd op mogelijke extreme temperaturen. En deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussenbeide te komen.
0: En de prijs van elektriciteit zal morgenavond een piek bereiken. Megawattuur elektriciteit zal op de groothandelsmarkt meer dan €650 kosten. Dat is een record voor de laatste 4 jaar. Dat de prijs zo hoog is, komt door de vele airco's die draaien als gevolg van de hitte. De extra stroom die daarvoor nodig is, wordt overdag geleverd door zonnepanelen, maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan niet veel voelen van de dure elektriciteit. Impact kan er wel zijn voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn zeer weinig mensen met zo'n contract. De Zweedse autobouwer Volvo Cars, die een grote productiesite heeft in Gent, roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride wagens terug naar de garage voor een nazicht van de batterij. Peter de Kroebele, wat is daar het probleem?
4: Wel, de batterij dus, die kan ontvlammen na oververhitting. En dat is een probleem dat wel eens vaker voorkomt bij elektrische of hybride auto's. De probleemmodellen zijn Volvo's XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022, dus al iets van leeftijd. Plug-in hybrides dus. En in Gent worden er goed 4000 teruggeroepen, wereldwijd zelfs 64.000. Nu, de eigenaars van die voertuigen worden door Volvo Cars gecontacteerd. Ze moeten dan zo snel mogelijk een afspraak maken bij een erkende Volvo-dealer. En tot dan enkel nog op benzine rijden, is ook de vraag. Dus niet meer elektrisch, om de batterij niet onnodig te belasten. En mocht er een probleem zijn, volgens de garage, dan betaalt Volvo alle kosten terug.
0: Dankjewel, Peter. De federale overheidsdienst Economie lanceert een nieuwe website waarop je kan zien voor welke producten een terugroepactie loopt. Het gaat bijvoorbeeld over onveilig speelgoed, kleding en elektrische apparaten. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen teruggeroepen producten uit gebruik nemen, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: We willen met die website twee dingen bereiken. Enerzijds de consument maximaal informeren welke producten worden teruggeroepen. Maar daarnaast willen we ook de bedrijven het signaal geven dat wanneer ze producten op de markt brengen die niet veilig zijn, want soms weten ze het wel, maar nemen ze het risico, dat we ze dan ook met naam en toenaam gaan publiceren op de website. En ik denk dat geen enkel bedrijf dat graag heeft. Dus het is ook een manier om bedrijven op te roepen om producten op de markt te brengen die de regels respecteren.
0: Je kan de lijst raadplegen op gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. Voetballer en analist Rajan Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij gereden heeft zonder geldig rijbewijs. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. In het Britse parlement heeft Andy Burnham de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham is kandidaat om premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanochtend zijn ontslag aan. Veerle de Vos.
5: Onder luid gejuich van op de Labour-banken wandelt Andy Burnham de parlementszaal in. De voormalige burgemeester van Manchester won vorige week een tussentijdse verkiezing en legt nu de eed af als parlementslid.
6: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
5: Vanaf nu kan hij zich ook formeel kandidaat stellen om Keir Starmer op te volgen, die vanochtend zijn ontslag aankondigde als partijleider en premier. Andy Burnham, ook wel King of the North genoemd, is voorlopig de enige kandidaat. Als er niemand anders opduikt, kan hij midden juli al Starmer opvolgen.
0: In Libanon houdt het staakt het vuren sinds zaterdagavond zo goed als volledig stand op een paar kleine incidenten na. Dat meldt een hoge veiligheidsbron in het land. Mieke Strings, dat is voor het eerst in lange tijd.
7: Ja, inderdaad. Voor het eerst in bijna 4 maanden zelfs. Israël heeft een paar granaten en flitsgranaten nog afgevuurd in het zuiden van Libanon. Maar voor de rest is het al sinds zaterdagavond rustig. Maar toch durven de meer dan 1 miljoen mensen die gevlucht zijn vanuit dat zuiden nog niet terugkeren. Want het Israëlische leger is daar natuurlijk nog altijd aanwezig. En er is niet zoveel vertrouwen dat dat staakt het vuren zal blijven standhouden. Israël en de Libanese militie Hezbollah sloten vrijdag namiddag een akkoord voor een bestand. Maar zaterdag laaide het conflict alweer op en vielen er 20 doden bij Israëlische aanvallen. Waarna Iran aankondigde dat de straat van Hormuz opnieuw dichtging. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt vandaag dat er nog werk is aan het bestand in Libanon. Maar volgens hem is de straat van Hormuz nu wel degelijk opnieuw open.
0: Dank je, Mieke. De VS hebben hun sancties op Iraanse olie vandaag opgeschort. Het land mag tot 21 augustus opnieuw olie produceren, verkopen en transporteren. De opschorting is een gevolg van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran dat vorige week is ondertekend. In Genève gaan intussen de gesprekken door die tot een definitief akkoord moeten leiden. En die zouden gunstig verlopen volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan. We krijgen een zachte avond en nacht met minima tot 21 graden. En Bram zei het al, de rest van de week wordt het heet. Met temperaturen morgen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die verder en vrijdag kan het 39 graden worden. En ook de kans op onweer neemt verder toe. De hittegolf is dus nog niet voorbij en stond ook vooraan in dit nieuws. Ook de rest van de week blijft het zeer warm. Vrijdag dus tot 39 graden. En daarmee wordt het warmer dan de historische zomer van 1976. Meer op 14nieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
9: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
10: I don't care about the word art because it's been so discredited.
8: Pompidou met Niki Aerts.
11: Een bijzonder goede middag en welkom bij Pompidou. Met vandaag maar één gast. En dat is de Nederlandse schrijver Bert Natter. Welkom, Bert. Heel blij dat je op onze uitnodiging bent ingegaan en tot hier bent gekomen. Het is toch altijd een kleine afstand die je moet overbruggen.
12: Zeker.
11: Bij deze temperaturen ook. Je viel de voorbije maanden tot 3 keer toe in de prijzen, als het zelfs niet meer is, met dit heel erg lijvige, meeslepende boek aan het einde van de oorlog. Je kreeg de Confituurprijs, de Libris Literatuurprijs en ook bij de Kantel zetten ze jou in de bloemetjes. Want daar werd dit werk gekozen tot prozawerk van het jaar. Dat wil wel wat zeggen. En ik moet ook toegeven, ik heb het als een bezetene zitten lezen. Over die leeservaring hebben we het zo meteen. Maar misschien even hebben over de erkenning die er nu toch komt voor jouw schrijverschap met dit boek. Hoe voelt dat?
12: Ja, dat is natuurlijk weldadig, om het zo maar eens te zeggen. Het is niet waar je natuurlijk, tenminste als ik aan het schrijven ben, dan denk ik niet aan de Confituurprijs of de Libris Literatuurprijs of wat dan ook. Maar als het bericht komt, en zeker bij die Librisprijs, is dat een hele spannende avond. Zit je 4 uur of 5 uur met z'n allen te wachten tot eindelijk bekend wordt wie van de shortlist. Dus dan wil je eigenlijk alleen nog maar dat ze zeggen, kom maar op, vertel maar wie het is, ja, ja. En dan zijn we klaar. Maar goed, als het dan gebeurt, dan geeft dat toch wel een heel diep, echt een fysieke gewaarwording van een
11: soort, fysiek echt?
12: Ja, ja, ik voelde het echt diep van binnen, van een soort bestemming die ik nooit, waar ik nooit naartoe op weg ben geweest, maar die ik dan toch heb bereikt.
11: En dat had je helemaal niet zien aankomen, ook niet?
12: Nou, vrienden van mij zeiden wel, toen ze het hadden gelezen, nou, dit gaat prijzen winnen en dit gaat vertaald worden, maar ik denk dan altijd, nou, eerst maar zien dat het zover komt. Mm. Maar ik ben vooral heel erg blij met zo'n reactie als die van jou, van lezers. Die zeggen, ik kon niet stoppen met lezen, terwijl het toch een heel gruwelijk onderwerp is.
11: Ja, een heel gruwelijk onderwerp. En een roman uiteindelijk over een periode waar we al heel veel over gelezen hebben. Veel romans, non-fictie ook. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En dan zou je kunnen denken van, ja, daar weten we toch al heel veel over. Niet alles, maar heel veel. Moet er dan nog per se een roman geschreven worden over? En hoe doe je dat dan? En dat deed je dan, ja, Bert Natter.
12: Ja, nou ja, goed, we zitten voor de klassieke radio. En nadat al die sonates van Beethoven waren geschreven, heeft Schubert zich er toch nog eens aangezet en niet gedacht, hier kom ik nooit meer overheen. Wat misschien toch wel eigenlijk het gevoel zou kunnen zijn. Dus in die zin denk ik, en dat zeg ik ook wel tegen jonge mensen als ik ergens spreek, van, ja, laat je nooit ontmoedigen doordat er al zoveel popliedjes zijn. Want de Beatles zijn al geweest. Niemand wordt meer beter dan de Beatles. Maar op jouw manier een liedje schrijven, dat kan altijd nog. En of het dan veel mensen het dan mooi vinden, dat is wat anders. En dat was hier eigenlijk ook het geval. Dat ik dacht, nou ja, ik heb blijkbaar hier iets over te vertellen. Laat ik het doen en laat ik het dan op mijn manier proberen.
11: Ja. Ja. Hoe ben je dan tot dit onderwerp gekomen? Want misschien moet je even kort schetsen waar het over gaat, ja, aan het einde van de oorlog. Wat jij wil prijsgeven aan de luisteraars natuurlijk. Ja.
12: Nou, het speelt zich af op 20 april 1945. Dat is dan de laatste verjaardag, weten wij, van Adolf Hitler. 10 dagen later zal hij zelfmoord plegen. Maar de mensen in het boek weten dat niet. En het speelt zich af in een concentratiekamp voor vrouwen en kinderen, waar ook overigens wel enkele duizenden mannen worden vastgehouden. Op die dag, ten noorden van Berlijn, en het Russische Rode Leger trekt al op. En waar die slachtoffers natuurlijk, die daar zich bevinden, altijd al moeten vrezen voor hun leven, moeten nu ook de daders en de omstanders vrezen voor hun leven. Dus alles staat enorm onder druk. En op dat moment, terwijl in het hoofdkwartier van het kamp de SS'ers de verjaardag van Hitler vieren met een sonate van Beethoven.
11: Voilà, ook heel goed voor onze radio. Ja.
12: Raakt het zoontje van, of een van de zoontjes van de commandant, of van de ondercommandant eigenlijk, vermist. En vrij laat begint die ondercommandant zich pas af te vragen. Karl Zehlendorf heet die. Waar is mijn jongen eigenlijk gebleven?
11: Ja, omdat hij helemaal in die feeststemming zit.
12: Ja.
11: Dat stuk wil spelen aan de piano.
12: Precies, ja. Voor eigenlijk mensen die niet echt heel erg behoefte hebben aan Beethoven op hun feestavond. Maar hij zet het toch door. En je volgt dan in dat boek in 24 uur. Dus er zit geen pauze in of wat dan ook. Of het is niet opeens 3 weken later of een dag eerder. Je gaat gewoon, je leeft mee met de tijd. De klok tikt eigenlijk het hele boek door. En dan volg je 31 personages. Dus die ondercommandant, zijn kinderen, zijn vrouw.
11: Dat zijn er best wel wat, hè?
12: Ja, dat zijn er veel, ja. Nou, ik zeg altijd maar, als je het schaakbord hebt, dan staan, dat zijn 64 velden met 32 stukken. En in mijn boek zijn het 31 personages. Terwijl als je een beetje kunt schaken, dan hou je die schaakstukken moeiteloos uit elkaar, ja, zou ik zeggen. Dus,
11: dus je bent een goed schaker ook, Bert Nalter.
12: Nee. Absoluut niet, maar ik ken de regels van het spel. En ik hoor wel van lezers dat ze soms even moeten wennen. Want je springt ook, dat is nog wel heel belangrijk. Je springt op één bladzijde vaak twee of drie keer. Van het kijk je over de schouder van de een en dan weer over de schouder van de ander. Mm. En voor het gemak van de lezer is er voorin een lijst met alle personages en een plattegrond.
11: Een plattegrond van het kamp, want dat heb je misschien wel nodig terwijl je aan het lezen bent om het perspectief van al die personages ook heel goed in de vingers te hebben. Van hoe zit dat? Wie was waar en wie zag wat?
12: Ja, precies.
11: Op het moment dat die jongen van 11 verdwijnt.
12: Ja, precies. Dat is ook inderdaad een aspect van het boek, dat je... Jij als lezer weet eigenlijk wat van iedereen een beetje wat het deeltje van de werkelijkheid is dat ze hebben gezien. Maar zelf kennen ze alleen hun eigen stukje. Dus er is niet... Jij bent eigenlijk degene die precies begrijpt wat er met die jongen gebeurt bijvoorbeeld. Terwijl zijn vader geen idee heeft en moet gaan zoeken. Jij weet dan al wat er is gebeurd. Dat is een
11: spel dat je speelt, want je draait de rollen daar eigenlijk een beetje om. Want normaal gezien is het de alwetende verteller.
12: Ja.
11: En nu is het de alwetende lezer eigenlijk. We weten alles en toch blijft het spannend.
12: Ja. Nou, ik zag een filmpje van... een filmpje waarin Hitchcock iets uitlegt over spanning. Hij zei, en ik zal het nu even vertalen naar het WK. Stel dat we een tafel hebben met vier of vijf ongetwijfeld mannen in Nederland. In ieder geval wel, ik weet niet hoe hier is. Die over voetbal aan het praten zijn en over de wedstrijden. En na 5 minuten ontploft er een bom onder de tafel. Nou, daar is er niks aan. Maar als je als kijker weet, er ligt een bom onder die tafel. En je kijkt 5 minuten naar die mannen, denk je de hele tijd... Kijk nou even onder die tafel.
11: Dat is precies het gevoel dat ik de hele tijd had. En ik vond het dus best een... ik heb als een bezetene zitten lezen, maar tegelijkertijd wou ik ook de hele tijd ingrijpen. Ik wou de hele tijd niet dat er gebeurde wat jij laat gebeuren in het boek, Bert. Ik heb zitten schreeuwen tegen personages van... Nee, zeg het dan nu, zeg het dan. Het is wel opmerkelijk dat je...
12: Ja, dat je zo'n activerende rol krijgt als
11: lezer. Ja.
12: Ja, en ook wel hoop ik dat je... wat ik heb geprobeerd in ieder geval... is dat die... de slachtoffers zijn niet alleen maar goed. Die doen soms dingen uit eigen belang of noodgedwongen. Dingen die ze eigenlijk in het normale leven niet zouden doen... maar in de omgeving van een concentratiekamp wel. En de daders zijn ook niet per se slecht... of in ieder geval niet allemaal sadisten. En zijn ook... probeer ik zo menselijk mogelijk te maken. Hoewel ik natuurlijk niet aan de kant ga voor de verschrikkingen die ze hebben uitgevoerd.
11: Nee, je beschrijft best ook wel heel gruwelijke passages. Dat ga je niet uit de weg. Waarschijnlijk ook omdat het moet geloofwaardig blijven. En er zijn wel heel veel gruwelijke dingen gebeurd.
12: Ja.
11: Nu, dat idee van die personages en die blik van iedereen heeft gezien wat er gebeurd is met die jongen, of toch ongeveer. Hoe is dat tot bij jou gekomen?
12: Ja, dat je dat allemaal ziet als lezer, bedoel je?
11: Ja.
12: Dat jij alles weet. Ja, er is een roman van een collega van mij, Martin Michael Driessen, en die heet De Pelikaan. En die is een jaar of misschien 10 jaar geleden of iets korter geleden verschenen. Speelt zich af van de vooravond van de Joegoslavië-oorlog. En het gaat over 2 mannen. Die persen allebei iemand af. Maar als lezer weet je dat ze elkaar afpersen. En zij weten dat zelf niet. En toen ik dat las, dat boek van Martin, waar ik ook een beetje bevriend mee ben, toen dacht ik, oh, dit is wel echt heel goed bedacht, weet je wel. Want je in elke normale thriller zou je pas op het laatste achterkomen dat ze elkaar aan het afpersen waren. Maar hier weet je het vanaf het moment dat je dat boek instapt. En dat heeft me altijd wel, niet dat ik dan denk, ik ga ook zo'n boek schrijven. Maar toen ik hiermee bezig was, toen merkte ik wel, oh ja, als ik dit aan de gang wil houden, dan moet ik eigenlijk, is het eigenlijk ook onmogelijk, omdat alles in real time voor de lezer wordt ontvouwen, is het onmogelijk dat ik nog eens een keer aan het einde terug ga kijken, oh, dit is er eigenlijk gebeurd. Nee, Hè, zoals het in thrillers eigenlijk is, dat je voortdurend denkt, wat is er eerder gebeurd voordat het verhaal begon? Is het in dit geval, bij Martin Driessen ook en bij mij eigenlijk ook, van wat gaat er nu gebeuren?
11: Ja, dus hoe gaan ze daarmee omgaan?
12: Ja,
11: je wil inderdaad heel de tijd weten hoe het gaat aflopen.
12: Ja.
11: Terwijl we eigenlijk al weten hoe het gaat aflopen.
12: Je weet dus eigenlijk al wat er is gebeurd. Ja,
11: en toch.
12: En toch denk je, nou ja, toch is het die bom onder de tafel van Hitchcock, denk ik. Ja.
11: Maar hoe ben je, want dat is natuurlijk een truc die je inderdaad, je geeft net het voorbeeld van het WK. Je kan het eigenlijk toepassen als je trucendoos opendoet op allerlei situaties. Waarom dan toch die Tweede Wereldoorlog en die laatste dag?
12: Ja, dat is natuurlijk...
11: Enfin, de verjaardag van Hitler.
12: De Russen zullen uiteindelijk dit kamp inderdaad innemen. Dus wat dat betreft is het de dag van de bevrijding. En in Nederland is dat meestal, als je daarover hoort, dan is het mensen met vlaggen de straten op en in oranje kleren en zo. Maar voor die vrouwen die in dat kamp zaten, was die bevrijding natuurlijk helemaal niet zo'n feestelijke gebeurtenis. Ook al was het dan wel het einde van een verschrikkelijke periode.
11: Omdat de Russen kwamen, bedoel je dan?
12: Ja, omdat de Russen kwamen. En omdat ze natuurlijk anderhalf jaar soms daar hadden gezeten en totaal ontmenselijk waren en verzwakt en zich bijna dood hadden moeten werken. Dus dat is een heel ander perspectief al op de bevrijding. Maar het is zo dat ik op de lagere school al, dus dan ben je een jaar of 10, tussen de 10 en 12, hoor je dan in Nederland, en ik weet niet, misschien hier ook wel, het verhaal van Anne Frank. Dat is een heel belangrijk element in de Holocaust-educatie. Dus dat was voor mij rond 1980 of iets eerder. En ik weet nog wel dat ik toen dacht, wat was er dan met de Joden dat zij zo apart gezet en vervolgd en uiteindelijk vermoord moesten worden. Waarom was dat? Bij een oorlog die gaat over gebiedsuitbreiding of machtsuitbreiding.
11: Wat we nu ook zien.
12: Wat we nu ook zien, daar kun je op. Dus je snapt nog wel wat de beweegreden zijn om dat te doen. Maar een volk uitmoorden. En dan met name zo'n onschuldig kind, dat natuurlijk heel erg appelleert aan en dat je zelf jong bent. Dat heeft me vanaf dat moment eigenlijk altijd wel geïnteresseerd. Eigenlijk meer dan de oorlogshandelingen, de misdaden van de nazi's. En daar gaat dit boek ook, het heet Aan het einde van de oorlog, maar het gaat vooral over de misdaden van de nazi's. En dat heeft me dus, ik ben nu 58, dus dat heeft me meer dan 40 jaar bezig gehouden. Heb ik daar ontzettend veel over gelezen en biografieën en studies en andere romans die over dit onderwerp gaan.
11: Dus dat was je research al, daar ben je al heel lang mee bezig.
12: Ja, ik ben er eigenlijk heel erg in thuis. Veel meer dan bijvoorbeeld, voor jullie een belangrijke oorlog, de Eerste Wereldoorlog, weet ik ook wel het een en ander van, maar daar zou ik echt meer onderzoek voor moeten doen om daar een goede roman, denk ik, een goede roman over te kunnen schrijven.
11: Ja. En zeg je dan, Bert Natter, dat een aantal van die, het is natuurlijk een roman, dat heel veel van je personages of situaties, dat je die echt uit uit feiten gehaald hebt?
12: Ja, als het gaat over de daders, dus die ondercommandant zit erin, en er zit een nazi-arts in, en er zit een hoge officierin, een vrouw dus, die in dat kamp werkt, in en nog een commandant boven de ondercommandant. Van hen heb ik voor een deel wel echt levens geplunderd om mijn verhaal te vertellen. Maar van de slachtoffers heb ik eigenlijk alleen situaties overgenomen. Mm-hmm. Dus er zit een moment in dat iemand wordt aangevallen door een hond. Die honden waren getraind om die gevangenen aan te vallen. En die vrouw die zakt door haar knieën en zegt iets liefs tegen die hond. En die hond die valt dan niet aan. Nou, dat is wel een echte getuigenis die ik ergens heb gelezen. En die ik dan transporteer naar mijn boek of overneem in mijn boek. Maar ik heb daar wel voor gekozen om dan niet levensverhalen van slachtoffers over te nemen. Maar wel situaties.
11: Ja, ja.
12: Dus op die manier zit die research er dan in.
11: Mm-hmm.
12: Tegelijkertijd is het wel zo dat die gebeurtenissen die ik beschrijf in 24 uur, die zouden in werkelijkheid zo'n anderhalve maand in beslag hebben genomen.
11: Ja, nu het zegt, dat doet mij een beetje denken. Maar nu pas aan die serie op Ja, op tv van een aantal jaar geleden, 24.
12: Voilà. Ik hoop
11: en dan zie je het ook tikken en ik ben, ja, nu moet het gebeuren, nu gaat het gebeuren. Ja.
12: Nee, ik hoop natuurlijk altijd dat mensen zeggen, Ulysses van James Joyce speelt zich ook af in 24
11: ook,
12: uur.
11: Ja, natuurlijk, ja, er zijn nog wel voorbeelden.
12: Dat lijkt hier ook, het lijkt hier natuurlijk wel op een bepaalde manier op, die klok die tikt. Nou, we moeten in 24 iemand echt voor het einde van de klok, voor die 24 uur om zijn, iets hebben gedaan. Maar hier is dat, telt dat ook, want die Russen komen dichterbij met het Rode Leger. En die zullen over dat kamp heen walsen. Ja. Mm-hmm. Omdat die kampen werden natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet verdedigd door de nazi's. Want die, dat is strategisch geen belangrijke plek. Natuurlijk.
11: Nee, en op dat moment is de situatie ook al gekanteld. Hè. De sfeer, het moraal is helemaal omzeep. Ze weten wat er staat te gebeuren. Ze proberen de schijn hoog te houden. En dat kan je ook, dat voel je ook in hoe je die sfeer beschrijft in het kamp, hoe iedereen toch zijn eigen hachje gaat proberen te redden. Zonder veel succes dan toch vaak.
12: Ja, het is natuurlijk de... En in die Karl, die ondercommandant, daar vindt eigenlijk de implosie van het hele nazi-denken plaats.
11: Ja, dat is het karakter dat je ook het meest hebt uitgewerkt, hè? Die Karl Zehlendorf.
12: Ja, dat is de belangrijkste man, de spil om wie eigenlijk alles draait, zou je kunnen zeggen. Het is zijn zoon die kwijtraakt. En hij is ook verantwoordelijk voor een heleboel van de gruwelijke misdaden die plaatsvinden.
11: Staat hij dan symbool voor het systeem?
12: Ja, dat was natuurlijk niet zo dat ik dat van tevoren al helemaal heb zitten bedenken. Maar toen ik het teruglas, of toen ik ermee bezig was, zag ik dat natuurlijk wel gebeuren. Zag ik eigenlijk die hele denkwereld in hem verpulveren. En ik viel me ook op dat... Kijk, Hitler was heel goed... als hij vanuit een underdog-positie iemand aanviel. Of eigenlijk bijvoorbeeld tegen de regels in. Hè. De aanval op Rusland of op de Sovjet-Unie. Er was een pact gesmeed en hij ging daartegen in.
11: Niet aanvalspact.
12: Dus hij was op dat moment plotseling in de positie waarin hij iemand kon overweldigen. Gesmeed. En hij ging daartegen in.
11: Niet aanvalspact.
12: Dus hij was op dat moment plotseling in de positie waarin hij iemand kon overweldigen.

0: neemt uiteindelijk niet de juiste actie op het moment dat het moet. Op het moment dat die in het nauw wordt gebracht, dan wordt het plotseling moeilijk.
1: En dan wordt hij plots emotioneel ook.
0: Ja. En een dwaallicht wordt hij dan ook genoemd. En zo dwaalt hij eigenlijk ook door die nacht waarin zijn zoon kwijt is geraakt. Zo dwaalt hij eigenlijk de hele nacht zonder slaap op zoek naar die jongen.
1: Het gekke is dat dan plots wordt het iemand heel kwetsbaar. Terwijl in het eerste deel van het boek is hij ook niet echt de man met ballen aan zijn lijf, om het zo maar eens te zeggen. Want hij heeft wel wat issues. Ja. Maar twijfels over zijn vrouw en dat soort dingen. En ook zijn positie binnen de hele rangschikking van het systeem. Maar goed, hij is wel degene die dan plots gevoelens blijkt te hebben als zijn zoon verdwijnt. En dan krijgt het ook iets. Je lacht daar in zekere zin ook een beetje mee, Bert Natter.
0: Ja, dat zit er zeker in, ja. En het is ook, kijk, ik zou natuurlijk heel graag zeggen, ik ben op dag 1 op bladzijde 1 begonnen en ik ben toen na zoveel dagen, maanden, jaren geëindigd op bladzijde 634. Maar
1: zoveel zijn het er, beste luisteraar.
0: Ja, het is een dik boek, maar het ontstaat eigenlijk heel organisch. En een van de eerste scènes, die kan ik hier wel zeggen, die ik schreef, was dat die Carl aan de rand van het meer staat. Mensen denken namelijk dat die jongen, die was aan het vissen, dat zijn zoon is misschien in het water is gevallen.
1: Samen met zijn broertje, zijn oudere broer was hij daar aan het vissen. Ja.
0: En dan staat die Carl daar aan de rand van het meer te kijken, midden in de nacht, het zal toch niet zo zijn. En draait hij zich om en dan ziet hij de schoorsteen van het crematorium branden, waar lichamen worden verbrand van vrouwen die hij zelf heeft laten vergassen de avond daarvoor. En dan draait hij zich om, loopt hij naar dat crematorium. En dan denkt hij, het zal toch niet zo zijn dat mijn jongen hier, in dus zijn eigen gecreëerde hel, laten we wel zijn, terecht is gekomen. En dan gaat hij de deur binnen. En dan verandert hij van een SS-officier in een vader die zijn zoon zoekt. En die scène heb ik dus al heel in het begin geschreven. Dus al die tijd dat hij al die gruwelijkheden begaat en die lompigheid en zo, wist ik, op een gegeven moment dan staat hij daar op de drempel van dat crematorium en dan, dan is hij plotseling een heel kwetsbaar persoon geworden.
1: Ja, was hij dan ook jouw allereerste personage? Want je hebt er 31. En dat organisch groeit, dat vind ik dan wel een beetje wauw om dat zo te horen. Want je moet ze allemaal wel in elkaar laten passen. Ze zien dingen, het moet kloppen. Ze zitten op dezelfde plek eigenlijk, op hetzelfde moment. Ja. Hoe komt dat dan organisch?
0: Daar kan ik veel over vertellen. Een van de dingen is dat als die jongen kwijtraakt, die staat dus met zijn broer te vissen aan de rand van dat meer. Dan heeft eigenlijk van die 31 personages, denk ik dat er 28 of 29 zijn die daar iets van meekrijgen of later sporen vinden. Maar dat was niet iets wat ik meteen al had bedacht. Dus op een zeker moment dacht ik, iedereen moet toch iets daarvan hebben gezien vanuit de verte, of iemand die zit in een trein, die ziet het gebeuren. En eigenlijk zijn ze dus allemaal getuigen die de vader zouden kunnen vertellen. Ja. In ieder geval, als hij al die mensen serieus
1: zouden
0: nemen,
1: kunnen.
0: Zouden ze hem kunnen vertellen wat er is gebeurd. Maar niemand durft dat natuurlijk, uiteindelijk. Maar ik wilde wel graag dat ze allemaal iets hadden meegekregen voor zover dat kon. En dan kwam dus een heel eind. Ik had ze bijna allemaal. Dat was werkelijk zo'n ingewikkelde choreografie van bewegingen.
1: Dat geloof ik, ja.
0: Dat de meeste mensen, niemand zegt, goh, wat zit dat? Ja, mensen zien wel dat het ingewikkeld in elkaar zit, maar mensen kunnen het volgen en blijkbaar werkt het. Maar dat heeft me echt, dat was gewoon technisch gezien een heel ingewikkeld ding om in elkaar te zetten.
1: Hoed je af. Want dat merk je ook, dat de hele structuur van het boek is eigenlijk een beetje opgebouwd ook als een, het ziet eruit als een script. Ja. Een filmscript. Je krijgt de personages, zoals we bij aanvang al zeiden, bij naam genoemd, een beetje uitleg, zodat je weet wie het is. Veel jonge mensen ook, gaan we zo even naar kijken ook, hoe het komt dat die zo jong zijn. Maar dan krijg je een perfecte beschrijving van de locatie ook waar ze zich bevinden. Het begint met Lucien in de trein, Karel in de feestzaal van de commandantour, Hans in de feestzaal van de commandantour, Christine bij de kapper in het stadje, en zo gaat het maar door en je krijgt telkens soms maar één zin. Karel valt in slaap bijvoorbeeld. En dan weer het andere personage. En zo past dat allemaal als een puzzel met meer dan 1000 stukjes in elkaar. Sterk, ik zei het al. Wat is dan Het moment waarop je het laat kantelen, want je weet, je hebt 634 pagina's, het kantelt op een moment wanneer dat jongetje Ernst niet gevonden wordt en de Russen allemaal dichter komen, ja. En het overal luid begint

0: te knallen en iedereen weet het is bijna zover.
1: Ja.
0: Wanneer heb je dan het einde voor ogen? Wanneer weet je hoe het afloopt?
1: En dan met name eigenlijk het einde van Carl. Dat is iets wat ik heel in het begin heb bedacht.
0: Ja.
1: Dus het is net als ik zei net al, zo'n schaakwedstrijd. Je kunt onmogelijk voorspellen hoe die verloopt. Maar je weet wel wanneer die eindigt, namelijk als iemand schaakmat staat. En Carl staat eigenlijk aan het einde, zou je kunnen zeggen, schaakmat. En hij heeft daar een hele eigen gruwelijke oplossing voor bij bedacht.
0: Ja, dat geven we niet prijs.
1: Dat geven we niet prijs. Maar nee. Beethoven speelt daar nog een rolletje in. Maar dus dat wist ik wel. Ik wist wel, hier ga ik naartoe, hoe ik er precies kom. Ja, dat laat ik ook wel een deel bepalen. Er zit die plattegrond bijvoorbeeld bij. En er staat een hele jonge jongen, Emmanuel, die staat op wacht bij de hoofdpoort. En iedereen die door de poort gaat, die ziet hem. Of hij ziet iedereen die door de poort gaat. Dus zijn scènes werden automatisch geschreven. En dan moet je zo'n jongen iets geven. Ik heb hem een te grote helm gegeven die nog een rol gaat spelen. Zodat hij ook meteen herkenbaar is voor de lezer. Het is een eerste dag. Hij is heel blij dat hij dan eindelijk dan in dienst mag. En dat hij zo'n belangrijke taak heeft als de poort van het kamp bewaken. Hoewel je ook al merkt aan hem van dat hij denkt van wat staan we hier nou eigenlijk te doen? Want zouden wij hier nou de Russen moeten tegenhouden? Met twee karabijnen en twee machinepistolen? Nee, ze staan er eigenlijk alleen maar om te zorgen dat er niemand ontsnapt. Dus, die plattegrond heeft dus voor mij is heel belangrijk geweest. Omdat ik steeds kon zien waar iedereen was. Mm-hmm. En wie elkaar tegen kon komen. En wie elkaar kon zien. En Emmanuel ziet ook dat die twee jongens aan het vissen zijn. En een beetje ruzie krijgen. Bijvoorbeeld aan het begin van het boek.
0: Maar ze hebben allemaal hun eigen verhalen. Hè? Maar niemand zegt iets wat je al zei ook, Bert Natter. En dat is de reden waarom ik de hele tijd de zin had om te schieren. Maar zeg dan iets.
1: Ja.
0: Als het nu zegt, dan kan het nog.
1: Zeker. Maar dat is ook heel mooi dat je dit benoemt. Want het gaat er dus ook over, dit is een heel repressief systeem natuurlijk, waarin al die mensen zitten, hè, en dus niet alleen de gevangenen zitten daarin, die hebben natuurlijk het allerslechtst, maar ook alle jonge soldaten en een verpleegster die erin voorkomt, al die mensen zitten in dat systeem gebakken, waarin het niet wordt gewaardeerd als je goed bent en als je het goede doet.
0: Het slechte wordt beloond in dit systeem.
1: Wordt beloond, ja, en dus ook het... En, op het juiste moment zwijgen is veel belangrijker dan op het juiste moment je mond open doen. En wij zouden toch willen dat we in een wereld leven, of in ieder geval in een maatschappij leven, waarin op het juiste moment zeggen wat er is.
0: Is dat dan ook een kleine hint naar de lezer, naar vandaag? Van denk vooral ook, kijk goed om je heen. Zie hoe je omgeving eruit ziet en doe het goede.
1: Nou, ja,
0: om het zomaar eens te zeggen.
1: Misschien wel. Kijk, zo kun je het in ieder geval lezen. Het is niet zo dat ik dat nou de hele tijd voor ogen heb gehad. Dat is op die manier een connectie is met de wereld waarin wij nu leven en hoe alles zich ontwikkelt. Maar het is natuurlijk wel regelmatig in mijn achterhoofd geweest, omdat het hier zo pregnant duidelijk wordt. En je ziet ook de plaat voor de kop van die Carl Zehlendorf, die officier die zijn zoon kwijt is, dat hij verwacht dat de mensen die hij al die tijd heeft vernederd en gekleineerd en geweld aan heeft gedaan, dat zij tegen hem eerlijk zullen zeggen wat ze weten. Dat hij niet heeft begrepen dat het wederkerig is. Dat zijn blinde haat tegen allerlei mensen, omdat ze communist zijn of jood zijn of vrouw zijn, dat die tegen hem wordt gekeerd. Dat het gewoon een spiegel is waar hij in heeft gekeken.
0: Mm.
1: En dat is misschien leerzaam voor onze eigen tijd. Mm-hmm. Ja.

0: Fabiano do Nascimento op gitaar samen met het Vitor Santos Orchestra. Ik praat vandaag het hele uur lang met Bert Natter, schrijver van een dik boek, 634 pagina's, dat hier bij ons op tafel ligt. Aan het einde van de oorlog heet dat, speelt op 20 april 1945, de verjaardag van Hitler, de laatste, dat weten wij nu, omdat we weten hoe de geschiedenis gelopen is. De mensen die op dat moment en in jouw boek figureren, Bert Natter, die weten dat nog niet, al weten ze wel dat het allemaal niet zo goed zal aflopen. We hadden het net al over de opbouw van het boek, over hoe je research gedaan hebt, over de veelheid aan personages en perspectieven. En ik stootte net, toen we door het boek aan het bladeren waren en nog eens naar de personages keken, op de leeftijden die je er ook duidelijk bijgezet hebt van de personages. En er zijn zoveel jonge mensen bij. Vooral dan bij de nazi's, degene die het kamp moeten bewaken. Hoe komt het dat die mensen zo jong zijn?
1: Ja, omdat ze in werkelijkheid zo jong waren. Ik deed onder andere research naar Ravensbrück, het vrouwenkamp.
0: Boven Berlijn.
1: Boven Berlijn, waar mijn kamp, zou je kunnen zeggen, een beetje op gebaseerd is. En daar zag ik dat de commandant was 34 jaar oud. En wij zouden toch, tenminste zo uit het, als je mij zou vragen, hoe oud zou je denken dat de commandant van Ravensbrück was?
0: 54.
1: Ja, zou ik een beetje mee mijn leeftijd.
0: Ik schrok ook toen ik al die leeftijden zag, omwille van die reden.
1: En de ondercommandant is iets ouder. Maar die komt uit Auschwitz en was daar ook een ondercommandant. En die werd in 1945 werd die 40 jaar oud. En de meeste ondergeschikten zijn jonger en vaak stukken jonger. Dus de gemiddelde leeftijd in het boek, inclusief enkele wat oudere slachtoffers, ja, die zal rond de 23 zijn, of ik weet het niet precies. Ik heb het een keer uitgerekend.
0: Mm. En die hebben op dat moment eigenlijk, wat hebben zij van de wereld gezien? Hoe die gedicteerd is aan hen, natuurlijk.
1: Ja, dus als je laten we een makkelijk getal nemen. Als je 23 bent in 1945, dan was je dus moet ik daar toch gaan zitten rekenen. Maar dan was je dus 11, zeg maar, toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933. Dus, als je jezelf even voorstelt als 11-jarige en dat je op dat moment al, want dat was echt meteen het geval, wordt doordezend met die rassentheorie.
0: Dat negatieve.
1: Op dat moment ook alle oppositie van alle kanten. Hè, ook van de mensen die eigenlijk de keizer terug wilden of wat dan ook. En ook van de communisten, de sociaaldemocraten. Allemaal in één keer was het voorbij. Dat was een kwestie van weken eerder dan van maanden, voordat er al dat verzet eigenlijk al de kop in was gedrukt. En die mensen waren in concentratiekampen waren gestopt, of in gevangenissen, of waren uitgeweken, of op lijsten stonden met persona non grata, waar Einstein ook op stond. Maar die stond erop niet om vanwege zijn Jood zijn, ook wel, maar vooral omdat het een pacifist was, bijvoorbeeld.
0: Mm, ja.
1: En dus de manier, de totale grip van de nazi's op die maatschappij, dat is geen enkel excuus voor de misdaden die mensen, individuen, hebben begaan natuurlijk. Maar je kunt er wel iets van begrijpen als je jezelf even indenkt als klein, een jonge scholier. En dan 12 jaar later hier terechtkomen en om niets iemand om het leven brengen.
0: Ja, het is ook goed dat standpunt om je dat in te denken, zoals je net zegt, Bert, om te begrijpen wat er in de ander omgaat. Hè? Waarom mensen doen wat ze doen, daar gaat het voor een stuk ook over in dit boek aan het einde van de oorlog.
1: Ja.
0: En het morele kompas zit bij sommigen nog wel goed. Het is alleen verstoord door het systeem, als ik het zo misschien kan verwoorden. Hoe was het eigenlijk voor jou, want als schrijver moet je al je personages even graag zien. Je moet van je personages houden om ze vorm te kunnen geven. Hoe zat dat bij jou?
1: Ik denk dat er twee soorten schrijvers zijn. Er zijn ook wel schrijvers die niet zo heel veel compassie hebben met hun personages. Welle Beck heb ik niet vaak de indruk dat hij nou heel erg veel geeft. Maar het kan. En misschien is het ook wel, vergis ik me wel. Maar inderdaad, je moet een beetje van die mensen durven houden en willen houden. En je moet. En ook dus van de daders, dat valt niet altijd mee. Er zit natuurlijk ook wel een element in bij sommige figuren waarin hun manier van denken enigszins geparodieerd wordt. Dat is eigenlijk de manier waarop je figuren tot leven kunt brengen.
0: Ja, je zet sommige personages een hak door ze dingen te laten doen, door ze in situaties te brengen.
1: Ja. Mm. Of vreemde hun denkbeelden over Joden bijvoorbeeld, of bij die Carl Zehlendorf over vrouwen. Dat is een en al misogynie wat daarin zit.
0: Ook dat nog.
1: Ja, dat. Maar aan de andere kant is het ook af en toe. Ik ben natuurlijk een hele brave en lieve en rustig iemand.
0: Vreedzaam man.
1: Een Irenisch type. Is het ook wel eens fijn om een personage een beetje grof te laten zijn of lomp. Dat heeft ook wel zijn aantrekkelijke kanten natuurlijk.
0: Kan je op die manier dat kleine kantje dat in jou zit toch ook vormgeven.
1: Ja, dat zit in allemaal, niet in allemaal. Maar in de meeste zit ook wel iets van mezelf. Of ik zorg natuurlijk voor onverwachte effecten. Bijvoorbeeld, er komt een gaskamer in voor en daar moet het gas naar beneden worden gegooid. Zijn kristallen die dan dat gas afgeven. De man die dat doet is een student filosofie. Een jonge man die filosofie heeft gestudeerd. Om het juist zo onverwacht te maken dat hij dat doet. En dat je ook bij hem zelfs niet dat morele kompas. Mm. Ja, het zit er wel ergens, maar het is een combinatie van naïviteit en plichtsgetrouwheid en ook onnadenkendheid eigenlijk. En Herbert, de chauffeur van de Carl Zehlendorf, van de officier om wie je draait, dat is een beetje een prototype van de goedgelovige Duitser. Een jonge man met ambities in de filmwereld. En op een moment dat hij belangrijke papieren met bewijzen eigenlijk voor wat daar is gebeurd moet laten verbranden in het crematorium en hij daar de lichamen ziet van allemaal mensen, dan pas denkt hij, dus de baas heeft hier al die tijd van geweten. En hij zegt ook iets van, maar Hitler die heeft toch niet, de Führer heeft toch geen.
0: Ja, die blijft zijn vertrouwen
1: behouden. Het blijft een soort vaderfiguren voor hem, waarvan hij denkt, die hebben hier eigenlijk niks mee te maken. Maar uiteindelijk trekt hij natuurlijk wel de conclusie, natuurlijk hebben ze dit allemaal geweten en gewild.
0: Ja. Het is nog niet lang, denk ik, dat we eraan toe zijn binnen Europa om boeken zoals dat van jou nu, die roman aan het einde van de oorlog, te schrijven vanuit het dadig perspectief. Dat is relatief nieuw.
1: Ja.
0: Daar heb je waarschijnlijk ook wel wat afstand voor nodig. En Jonathan Littell heeft het gedaan met Les Bienveillantes.
1: Ja.
0: En ik moest ook denken bij de setting van dit kamp aan Zone of Interest. Die sfeer, het gevoel van dat huis dat vlakbij, van die commandant dat vlakbij, al die gruwel staat. Heb jij aan die twee voorbeelden gedacht ook, Bert Natter?
1: Jonathan Littell zeker. Dat boek dat kwam denk ik in Nederland uit in 2006 of 2007. Dat was gewoon, ook onder al mijn vrienden, als een bom sloeg dat in. Een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Martin Amis schreef het boek Zone of Interest, waar de film van is. Mm-hmm. Dus heel veel mensen hebben die film gezien. Het boek is totaal anders, moet ik zeggen, dan de film. Maar er zitten wel elementen van in. En dat boek, toen ik dat las, dat zit namelijk in de film niet, maar in het boek wel. Daar zit een beetje, er zit voortdurend eigenlijk humor in. En dat was voor mij heel erg belangrijk. Trouwens, in het boek van Jonathan Littell zit ook die Max Auwe. Heeft die officier het over Hegel gehad. En dan zegt hij opeens, maar ik was niet naar Auschwitz gekomen om te filosoferen.
0: Ja
1: dat zijn van die dooddoeners. Waar je dan, wat mensen mij vertellen, wat ze ook wel eens bij mijn boek hebben, dat ze dan toch zitten te glimlachen. Maar het is eigenlijk helemaal niet grappig. En toch zit er ergens een lach in. En dat is zeker bij Martin Amis' Zone of Interest. Ja, daar zit je toch om te grinniken. En dat heeft me wel geleerd van, dit kan blijkbaar. Je kan je zo overschrijven.
0: Mm. Ja. Nu, voor en na dit boek, aan het einde van de oorlog, heb je twee boeken geschreven die eigenlijk heel persoonlijk zijn. Eén voor je dochter, over je dochter.
1: Ja.
0: Leven met Lidewij. En dan nu, net ook al, hoe lang is het al uit? Een boek over de hond, haar hond eigenlijk, de hond van Lidewij, maar ook jouw hond, Bert Natter. Hutch. Die er helaas niet meer is.
1: Nee.
0: Dat zijn totaal andere boeken. Of is er voor jou iets wat ze met elkaar verbindt? Jij natuurlijk als schrijver, maar ja, dat mag je niet zeggen. Nee, je moet een andere antwoord geven.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, in mijn hele oeuvre, vanaf mijn debuut in 2008... Begeerte heeft ons aangeraakt, geloof ik wel dat... Nou ja, er zit altijd wel humor in. Maar de dood speelt ook in al die boeken een belangrijke rol. En ook natuurlijk in Aan het Einde van de Oorlog, maar ook Zonder Hond. Het gaat over de dood van de hond van mijn jongste of onze jongste dochter. En ook over de dood van mijn ouders. Dus dat is wel een thema dat, ja, dat ik kan gewoon constateren dat het in al die boeken zit.
0: Ja.
1: En dat het heel belangrijk is, blijkbaar.
0: En is dat dan iets wat je, ja, wat je aanzet tot schrijven? Wat is dat dan precies?
1: Nou, ik denk wel eens dat ik behoor eigenlijk tot de generatie die generatie niks werd genoemd in Nederland. En dat waren dan ook schrijvers, zoals mijn beste vriend Ronald Gippert, maar ook Joost Zwageman, misschien Grunberg al niet meer, maar een beetje schrijvers die geen onderwerp hadden om over te schrijven. He, die hebben niks meegemaakt en dat was een beetje het idee toen. Maar in het jaar 2000 overleed mijn oudere broer, die was 35, ik was toen 32... En ik denk altijd wel dat dat moment een soort onderstroom heeft, heeft aangezet, waaruit uiteindelijk die boeken komen.
0: Mm. Want je was toen al aan het schrijven toen je broer overleed.
1: Ja, het was niet goed nog. En het waren nog geen voldragen romans. Maar ik was wel al aan het schrijven. En ik denk dat wel de bron is waar het vandaan komt. Ik hoef dat ook niet voor mezelf te onderzoeken, want ik vind het veel belangrijker dat ik de kraan open kan zetten en dat die boeken er dan uitstromen. Hoewel het wel heel eenvoudig klinkt, maar ik heb wel het idee van dit is de motor die mij laat schrijven.
0: Mm. Zonder Hond is een requiem voor een hond geworden. Je schrijft daarin niet over een mens, terwijl in Leef met Liedewij gaat het echt over, stel je de vraag bijna luid op van wat is een mens? Ja. Bij Zonder Hond is het dan weer wat is een hond of wat is een hond met een mens? Het zijn allemaal dingen die je bezighouden dan duidelijk.
1: Ja, zeker. Ja, en ik vind, kijk, wij hadden nooit een hond, wel eens katten. Een kat eigenlijk, die ook nog leefde toen Hutch in ons leven kwam. Dat is de hulphond van Liedewij geweest. En daarvoor dacht ik, waar honden waren gewoon voor mij één soort. Een beetje zoals mussen in de boom, weet je wel.
0: Een hond is een hond.
1: Een hond is een hond, het heeft een staart en, en een kop en het eet en het poept en alles. Maar ik dacht, toen we hem kregen, toen merkte ik, hij is iemand. Het is iemand, het is een persoonlijkheid. En ik kijk nu ook anders naar. Zelfs laatst hadden wij een mierennest in de tuin. Denk, al die mieren zijn voor ons allemaal hetzelfde. Maar onderling zullen ze elkaar toch wel niet beschouwen als allemaal hetzelfde. Ze zullen wel persoonlijkheden hebben. En dat heeft me, de komst van Hutch heeft dat wel bij mij losgemaakt. Dat als ik nu op straat iemand zie lopen met een hond, dat ik naar die hond ook kijk. En niet alleen maar denkt, deze mens is een eigenaar van een hond. Maar ik denk ook, die hond is ook iemand.
0: Ja, grappig dat je dat zegt, want ik zie wel vaker mensen beginnen praten tegen een hond die iemand anders mee heeft. En niet zozeer met de persoon praat, maar met die hond een conversatie onderhouden. Ja. Mensen niet belangrijk, hond, daar richt ik mij nu toe. Het is vreemd, ja.
1: Ja, Harry Mulisch heeft een keer gezegd, hoorde ik van zijn biograaf Onno Blom, dieren zijn ook mensen, maar dan aardig.
0: Ja. Heb je nu het gevoel dat je, door die prijzen te krijgen, door dat boek te schrijven, dat, ik zeg het nog eens, fantastisch is, meer vertrouwen gekregen en denk je van, ik schrijf en het is goed?
1: Nou, er zit wel een idee in mij van dat ik iets heb bereikt, waar ik dus niet naar onderweg was, maar dat heb ik dan toch bereikt. Maar dat is meer voor hoe mensen mij zien. Maar hoe mensen mij zien, dat doet er niet toe als ik aan het schrijven ben. Dus het is een beetje Herman de Koning, naakt zijn en beginnen, hè, geloof ik, is dat zo'n regel van hem. Dus zo voelt het elke keer weer. Ik moet toch gewoon opnieuw beginnen. Ik schrijf geen reeks detectives waarin allerlei elementen de hele tijd terugkomen. Elke keer begin ik helemaal opnieuw. En dat wil ik ook zo houden. Ik ga niet een prequel schrijven aan het begin van de oorlog. Nee, het blijft bij aan het eind van de oorlog. Dit is wat ik te zeggen had over dit onderwerp. Dus ik kan er wel meer op vertrouwen misschien van dat het wel goed komt. Want ik twijfel wel, maar ik vind dat eigenlijk heel gezond. Ik zou die twijfel eigenlijk niet eens kwijt willen raken van is dit nou goed of is het niet goed? En ik hoop ook dat mensen in mijn omgeving blijven zeggen nee Bert, het is niet goed genoeg.
0: Terug naar je zolderkamer of waar schrijven?
1: Ja, zolderkamer, ja. Okay. Ja.
0: Dat kan beter.
1: Snik heet nu, dus ik ben blij dat ik hier in een airconditioned studio zit.
0: Ja, niet zo goed voor het milieu wel. Maar.
1: Nee.
0: Ja, maar wel beter voor ons.
1: Ja.
0: Ben je aan het schrijven aan iets anders op dit moment?
1: Ik doe dingen, ja, maar ik heb het nu heel druk. Tot 1 juli of zo. Ik bezoek ook heel veel boekhandels. Nou, ik ben nu in Vlaanderen. Ik ben in Halle geweest om de confituurprijs in ontvangst te nemen. En dat zijn hele mooie dingen. En ik wil eigenlijk daar proberen van te genieten. Want ik denk, dit gaat natuurlijk niet nog een keer gebeuren.
0: Dat weet je nooit.
1: Dat weet je niet, maar dat denk ik.
0: En het houdt je natuurlijk ook af van het eigenlijke schrijfwerk. Hè? Als je heel de tijd onderweg bent.
1: Ja, precies. Dus dan kan ik beter, af en toe maak ik wel een aantekening. Denk ik, nou, na 1 juli. Dan ga ik weer echt ervoor zitten.
0: Een deadline om weer te beginnen, is dat dan?
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja.
0: Lees je zelf ook veel nog? Heb je daar tijd voor?
1: Ja, dat
0: onderweg nu? Ik weet niet of je met het openbaar vervoer bent gekomen.
1: Ja, in de trein. Ik lees en 's avonds in bed. Ik ben echt een hele fervente lezer gebleven. De liefde van de literatuur komt van mij natuurlijk als lezer. En ik wil dat ook blijven. Ik wil ook dat enthousiasme houden. En ik wil ook, net als jij, bezeten een boek lezen. Dat is eigenlijk wat ik zoek. Ik zoek gewoon een boek dat ik niet weg kan leggen.
0: Moet je dit boek lezen aan het einde van de oorlog? Het is echt een aanrader. Ja. Goed, ik ben heel blij dat je langsgekomen bent bij ons. Heel blij met dit boek ook. Ik maak er al reclame van vanaf de eerste pagina die ik gelezen heb. Dus bij deze doe ik dat dan nog maar eens. Absolute aanrader. Misschien een beetje dik om mee te nemen op reis. Maar goed, dat past echt wel in een koffer.
1: Ja, past in elke
0: zwaar
1: tas.
0: Is het niet.
1: Nee, nee.
0: Lezen wel, maar het boek aan zich niet. Nee. 10e druk al, vertaalrechten. In hoeveel talen wordt het vertaald?
1: 7.
0: Ja. Kijk eens aan. Geen ontsnappen aan. Nog eens bedankt, Bert Natter. Nog zeggen dat het boek uit is bij Thomas Rapp. Net als Zonder Hond ook. Fijne avond, u thuis. Bedankt om te luisteren. Morgen zit hier Chantal Patin.

0: 6 uur goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De warmterecords van de historisch hete zomer van 1976 sneuvelen deze week. Volvo roept duizenden auto's terug door problemen met de batterij. En in Libanon wordt het staakt het vuren voorlopig redelijk nageleefd. Het wordt tropisch warm de komende dagen. Woensdag krijgen we code oranje en er zullen enkele records sneuvelen. Weerman Bram Verbrugge.
1: Dag 6 van de hittegolf vandaag, maar de komende dagen wordt het nog warmer. Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
0: In Frankrijk is intussen al in meer dan de helft van het land code rood van kracht. De temperatuur is er vandaag in verschillende regio's boven de 40 graden gestegen. Voor bouwvakkers kan de hitte nog extremer aanvoelen, want op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur tot 20 graden hoger oplopen dan de omgevingstemperatuur. Hittestress, uitdroging of een hitteslag zijn dan de grootste risico's. Voor warme dagen zoals nu raadt Bouwfederatie Embuild aan om extra veel water te drinken en petjes en andere beschermende kledij te dragen. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Nico de Meester van Embuild.
2: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8. Maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken en afwisselen tussen collega's, zodat niet altijd dezelfde collega in de zon moet werken.
0: Bij het spoor zijn er voorlopig geen problemen door de hitte, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Er is wel een hitteplan geactiveerd om in te grijpen mocht het nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen. Maar alles is voorbereid, zegt Frederik Petit van Infrabel.
3: Dat hitteplan dat bestaat uit 2 luiken. Enerzijds hebben we dus dit voorjaar alle spoorinfrastructuur uitgebreid gecontroleerd en afgestemd op mogelijk extreme temperaturen. En deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussen beiden te komen.
0: Door de hitte draaien veel airco's volop en dat doet de prijs van de elektriciteit pieken. Morgenavond zal een megawattuur elektriciteit op de groothandelsmarkt meer dan €650 kosten. Dat is een record voor de laatste 4 jaar. De extra stroom voor de airco's wordt overdag geleverd door zonnepanelen, maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan niet veel voelen van de dure elektriciteit. Impact kan er wel zijn voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn zeer weinig mensen met zo'n contract. Regeringspartij Vooruit wil volle adoptie mogelijk maken voor meerderjarigen. Op die manier zouden geadopteerden de wettelijke band met de natuurlijke ouders verbreken, de familienaam van de adoptieouders aannemen en dezelfde rechten en plichten krijgen als een natuurlijk kind. Nu is enkel gewone adoptie mogelijk voor wie ouder is dan 18 jaar, waardoor het kind bijvoorbeeld geen recht heeft op de erfenis van bloedverwanten van de adoptieouders. Die strikte leeftijdsgrens is compleet achterhaald, vindt vooruitkamerlid Alain IJzermans, die een wetsvoorstel indient om de grens te laten vallen.
4: Het gaat niet alleen om de erfenisrecht, het gaat ook om de emotionele erkenning van de ganse familie. In volle adoptie kan dit, bij gewone adoptie kan dit niet. Nu dreigt er isolement en als je gebroken hebt met de band uit het moederland, ja, dan voel je je geïsoleerd en wij willen die volledige adoptie terug mogelijk maken.
0: De Zweeds-Chinese autobouwer Volvo Cars, die een grote productiesite heeft in Gent, roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride wagens terug naar de garage voor een nazicht van de batterij. Peter de Kroebele, wat is daar het probleem?
5: Wel, die batterij kan ontvlammen na oververhitting. Dat is een probleem dat wel eens vaker voorkomt bij elektrische of hybride auto's. En de probleemmodellen hier zijn de Volvo's XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022, plug-in hybrides dus. En in Gent worden er goed 4.300 teruggeroepen. Wereldwijd zowat 64.000, dat is wel wat natuurlijk. En Volvo neemt contact op met de eigenaars van de voertuigen die dan zo snel mogelijk een afspraak moeten maken bij een erkende Volvo-dealer. En tot dan vraagt Volvo om enkel nog op benzine te rijden, dus niet meer elektrisch, om die batterij niet onnodig te belasten. En mocht er effectief een probleem opduiken, betaalt Volvo alle kosten.
0: Dankjewel, Peter. Voetballer en analist Radja Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij gereden heeft zonder geldig rijbewijs. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. In het Brits parlement heeft Andy Burnham de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham is kandidaat om premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanochtend zijn ontslag aan. Vera de Vos.
6: Onder luid gejuich van op de Labour-banken wandelt Andy Burnham de parlementszaal in. De voormalige burgemeester van Manchester won vorige week een tussentijdse verkiezing en legt nu de eed af als parlementslid.
7: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
6: Vanaf nu kan hij zich ook formeel kandidaat stellen om Keir Starmer op te volgen, die vanochtend zijn ontslag aankondigde als partijleider en premier. Andy Burnham, ook wel King of the North genoemd, is voorlopig de enige kandidaat. Als er niemand anders opduikt, kan hij midden juli al Starmer opvolgen.
0: In Libanon houdt het staakt het vuren sinds zaterdagavond zo goed als volledig stand op een paar kleine incidenten na. Dat meldt een hoge veiligheidsbron in het land. Mieke Strings, dat is voor het eerst in lange tijd.
8: Ja, voor het eerst in bijna 4 maanden zelfs. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger wel nog een paar granaten en flitsgranaten afgevuurd. Maar in het algemeen is het sinds zaterdagavond heel rustig. Maar dat wil niet zeggen dat de meer dan 1 miljoen Libanezen die sinds het begin van de oorlog gevlucht zijn uit het zuiden nu weer terug naar huis durven. Het Israëlische leger is daar natuurlijk nog altijd aanwezig, maar er is ook niet zoveel vertrouwen dat dat staakt het vuren echt stand zal blijven houden. Want Israël en de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah hebben vrijdag namiddag een akkoord gesloten, maar zaterdag werd dat alweer geschonden en vielen er 20 doden bij Israëlische aanvallen. Iran kondigde daarop aan dat de straat van Hormuz weer dichtging. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt nu dat er nog wel wat werk is aan het bestand in Libanon, maar hij verzekert dat de straat van Hormuz weer open is.
0: Dankjewel voor je uitleg, Mieke. De VS hebben hun sancties op Iraanse olie vandaag opgeschort. Het land mag tot 21 augustus opnieuw olie produceren, verkopen en transporteren. De opschorting is een gevolg van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran dat vorige week is ondertekend. In Genève gaan intussen de gesprekken door die tot een definitief akkoord moeten leiden. En die zouden gunstig verlopen volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan. We krijgen een zachte avond en nacht met minimaal tot 21 graden. De rest van de week wordt het heet, met temperaturen morgen op sommige plaatsen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die verder en vrijdag kan het 39 graden worden. En ook de kans op onweer neemt dan toe. De hittegolf is nog niet voorbij en stond ook vooraan in dit nieuws. En ook de rest van de week blijft het zeer warm. Eind deze week kan het 39 graden worden en daarmee warmer dan de historische zomer van 1976. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert 2 dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara. Django. Met Tine de Donder.
10: Een hele goede avond. Hoort u die drummer daar al? Dat is Joe Jones. Die staat te popelen om te beginnen met Count Basie en zijn orkest. Welkom bij Django.

Count Basie en his orchestra in Tickletoe, een werk van Lester Young. En dan nog meer jazz, warme jazz zelfs, want ik heb hier Le Jazz Hot klaarstaan. Gecomponeerd en gearrangeerd door Hal Mooney in 1939. En destijds legendarisch uitgevoerd door deze mannen, Jimmy Lunsford en his orchestra.

0: Jamie Lansford en his orchestra in een stuk van hun plaat Rhythm is Our Business. En dan Louis Armstrong. Hij zingt van wat als er geen regen uit de hemel zou vallen, maar wel geld. Pennies from heaven. Dan heeft hij één goede raad. Hou je paraplu dan maar ondersteboven om zoveel mogelijk muntjes op te vangen.
1: Every time it rains, it's pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Make sure that your umbrella, hey, is upside down. Whoa! Trade them for baggy jones, sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. You know how that goes. So when you hear a thunder, don't run under a tree, 'cause there'll be pennies from heaven for you and me.
2: Yeah, now.

Louis Armstrong met onder andere Benny Bailey op trompet, John Bunge aan de piano en Bucky Pizzarelli op gitaar. En dan een klassiek stuk. Eentje van Francis Poulenc, Mélancolie, met Arthur Jussen aan de piano.

Arthur Jussen in muziek van Francis Poulenc. Ik weet niet hoe fris het daar bij u thuis nog is. Hier valt het een beetje tegen, moet ik zeggen. Onze studio is flink opgewarmd na een hele dag erin te presenteren. Collega Nicky had mij al verwittigd na Pompidou. Maar bij u is het hopelijk wel nog wat te doen. Wij gaan dan maar geen al te vermoeiende muziek spelen. Zoals dit Molto Adagio uit het eerste strijkkwartet van Camille Saint-Saëns.

Nemanja Radulovic op viool met het ensemble Double Sens in muziek die past bij de ochtend na carnaval in Brazilië. Manhã de Carnaval van Luiz Bonfá, uitstekende gitarist en componist. Net zoals de volgende, ook een Braziliaan, Vito Merelles. Hij zingt ook een aanstekelijke mix van bossa nova, samba en jazz.

Ik ben gelukkig. Er is niets beter dan jij, zong Vito Mereis. En dan nog meer muziek uit Brazilië. We zitten nu midden jaren 70 onder de militaire dictatuur. Toen schreef Chico Buarque zijn O Que Será. Een lied vol verlangen dat lijkt over de liefde te gaan. En misschien is dat ook zo, maar daaronder zit ook nog een ander verlangen. Naar vrijheid. Een onuitgesproken verzet tegen het regime. Het wordt hier gezongen door Chico Buarque zelf en Omara Portuondo.

Omara Portuondo en Chico Buarque staat op een album dat Omara uitbracht voor haar 60 jaar carrière. Gracias heet dat. Met allemaal liedjes die ze ooit al eens had willen zingen. Waaronder dus dit, Uke Serap.

acht strijkers, waaronder Isabelle Faust in een deel uit een octet van Franz Schubert. En dan nog een hele groep strijkers. Zij spelen het tweede deel, minuet en trio, uit de 44e symfonie van Joseph Haydn. We horen twee groepen muzikanten die exact dezelfde melodie spelen, alleen begint de tweede groep steeds één maat later. Echt, in canon blijven ze elkaar de hele tijd achtervolgen. Het is Il Giardino Armonico.

Giardino, armonico onder leiding van Giovanni Antonini in het tweede deel uit de 44e symfonie van Joseph Haydn. En ondertussen is het 6:56 geworden. Bijna tijd voor het nieuws. Tot zo.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Vanaf woensdag geldt code oranje voor de hitte. En vandaag is het al de zesde dag van de hittegolf. Maar de komende dagen wordt het nog warmer, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
0: In Frankrijk geldt al in meer dan de helft van het land code rood. In verschillende regio's was het vandaag meer dan 40 graden. De Zweeds-Chinese autobouwer Volvo Cars, die een grote productiesite heeft in Gent, roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. De batterij moet nagekeken worden, legt Peter de Kroebele uit.
2: Die batterij kan ontvlammen na oververhitting. En de probleemmodellen hier zijn de Volvo's XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022, plug-in hybrides dus. En in Gent worden er goed 4300 teruggeroepen. Wereldwijd zowat 64.000. En Volvo neemt contact op met de eigenaars van de voertuigen, die dan zo snel mogelijk een afspraak moeten maken bij een erkende Volvo-dealer. En tot dan vraagt Volvo om enkel nog op benzine te rijden, dus niet meer elektrisch, om die batterij niet onnodig te belasten.
0: Regeringspartij Vooruit wil volle adoptie mogelijk maken voor meerderjarigen. Op die manier zouden geadopteerden de wettelijke band met de natuurlijke ouders verbreken, de familienaam van de adoptieouders aannemen en dezelfde rechten en plichten krijgen als een natuurlijk kind. Nu is enkel gewone adoptie mogelijk voor wie ouder is dan 18 jaar, waardoor het kind bijvoorbeeld geen recht heeft op de erfenis van bloedverwanten van de adoptieouders. Die strikte leeftijdsgrens is compleet achterhaald, vindt vooruitkamerlid Alain IJzermans, die het wetsvoorstel indient om de grens te laten vallen.
3: Het gaat niet alleen om de erfenisrecht, het gaat ook om de emotionele erkenning van de ganse familie. In volle adoptie kan dit, bij gewone adoptie kan dit niet. Nu dreigt er isolement en als je gebroken hebt met de band uit het moederland, ja, dan voel je je geïsoleerd en wij willen die volledige adoptie terug mogelijk maken.
0: Voetballer en analist Raja Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij gereden heeft zonder geldig rijbewijs. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. Volgens Omar Souidi, de advocaat van Nainggolan, ging het om een noodgeval.
4: De context is cruciaal. Raja heeft mij duidelijk gemaakt dat hij werd opgebeld door zijn dochter. Die had hem alarmeerde over een medische situatie en verzocht om haar zo spoedig als mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Er is een actief verval tot stuur, dus hij mocht niet rijden. Hij heeft spijt dat dat is gebeurd, maar hij zegt ook van kijk, als mijn dochter mij belt en vraagt om naar het ziekenhuis gebracht te worden, dan denk ik aan mijn kind en niet aan iets anders.
0: Op het WK voetbal start Argentinië momenteel aan zijn tweede groepswedstrijd. De uittredend wereldkampioen neemt het op tegen Oostenrijk. Bij de Argentijnen is het opnieuw uitkijken naar Lionel Messi, die in de vorige wedstrijd nog een hat-trick scoorde. We krijgen een zachte avond en nacht, minimaal tot 21 graden. En ook de rest van de week wordt het heet met temperaturen morgen tot op sommige plaatsen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die nog verder. Vrijdag kan het 39 graden worden, maar de kans op onweer neemt ook toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
6: Een goeie avond en welkom terug. Het zijn hete dagen, gisteren is de zomer begonnen. Dus dachten wij, tijd om nog eens naar die Summertime van George Gershwin te luisteren. Uit zijn Porgy en Bess. Met eerst nog eens de opening music daaruit.

Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Barbara Hannigan. Een Amerikaanse spiritual nu. Barbara Hendricks die smeekt aan de engelen om met hun koets neer te dalen en de slaven te verlossen uit hun lijden. Swing low, sweet chariot.

Carry Me Home, zong Barbara Hendricks. En Dmitri Alexeev zat aan de piano. Hij wordt afgelost door Harry Connick met zijn big band in de flanken. Die zitten helemaal klaar om die klassieker te spelen van Sidney Bechet, Petite Fleur.

Petite Fleur, in een heel ander jasje door Harry Connick Jr. en his big band. Met toch wel een opvallende baritonsaxofonist die nog wat extra diepte en schwung gaf aan die klassieker van Sidney Bechet. En die saxofonist, dat was Dave Schumacher. Wij gaan dan verder met een collega van hem, namelijk Twan Thijs op tenorsax.

Van Thijs met zijn trio. Dat bestaat uit Arno Krijger op Hammondorgel en Joost van Schaik aan de drums. Ze speelden Turn Out the Stars van Bill Evans. En dan een nieuw album dat ons meevoert naar de Parijse salons van rond 1900. Daar werd de mandoline plots razend populair. Een instrument dat kwam uit Napels en dat iedereen verleidde met zijn exotische Zuiderse klanken. Mandolinist Raffaele Laragione die brengt die wereld terug tot leven. En hij doet dat samen met pianist François Dumont, die speelt op een historische Pleyel-piano uit 1896. Het resultaat? Zeer ingetogen, sierlijke, typische fin de siècle muziek.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara Live.

Raffaele, la ragione op mandoline met François Dumont aan de piano in een stuk van Charles Gounod. Staat op hun nieuwe album dat net uit is. En nu geen mandoline meer, maar een gitaar met vier strijkers. Het is de Spaanse gitarist Charles Trépas met het Quarteto Casals.

Charlotte Repas met het Quartetto Casals in het eerste deel, de pastorale uit het vierde gitaarquintet van Luigi Boccherini. Het was een pastorale en we blijven een beetje in de landelijke sfeer nu met een van de Chants d'Auvergne van Joseph Canteloube. Muziek uit het binnenland van Frankrijk, waar het nu zo warm is.

Sovereign Dame Upshaw met het orkestre de l'Opéra de Lyon in een van de chants d'Auvergne van Joseph Canteloupe. En dan een nocturne, maar geen klassieke à la Chopin, of toch niet helemaal. Dit is er een die wel de melancholie van die traditionele nocturne verklankt, maar die combineert met weelderige jazzakkoorden. Een soort jazz-klassiek fusion uit 1972 van de Oekraïns-Russische componist en pianist Nikolai Kapustin.

Frank Dupré aan de piano met zijn band. En ook nog met de SWR Big Band. En dan ook nog met het Radio Symfonieorkest van Stuttgart. Veel volk dus op het podium. Dat is iets helemaal anders dan onze Clara in concert straks. Want dan presenteert Björn Daumen nu een concert van deze Bram de Loze.

Bram de Loze in eigen muziek. Keeping Up With Hank was dit. En dat gaat dan natuurlijk over de legendarische jazzpianist Hank Jones. Straks krijgt u nog veel meer van Bram de Loze. Dat is voor Clara in Concert bij Björn Daumen. Eerst heb ik hier nog eventjes Tommy Flanagan en zijn trio. Daarmee gaan wij afronden. Mooie avond nog bij Clara. En heel graag tot morgen. Bye bye.

0: uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig en dat is morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven, zodat ze naar Brussel konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en zijn discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn dood aangetroffen in de auto van hun moeder in Carpentras. In het zuidoosten van Frankrijk is dat. Dat melden Franse media. De doodsoorzaak is waarschijnlijk de hitte. De kinderen waren vermoedelijk zelf in de auto gestapt en hebben zichzelf opgesloten, zegt de Franse politie. De temperatuur in het zuidoosten van Frankrijk liep vandaag op tot 39 graden. In ons land geldt vanaf woensdag code oranje voor de hitte. Vandaag is het al de 6e dag van de hittegolf, maar de komende dagen wordt het nog warmer, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
0: Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden. Doku reisde gisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te kunnen zijn. Die wedstrijd tegen Iran speelde hij sowieso niet omdat hij ziek was, maar vliegen mocht hij wel. Doku keert morgenavond al terug naar Amerika voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels, zaterdag om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. En op dat WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk aan de gang. Nicola de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
2: Wel, het is 1-0 voor de Argentijnen. Verdiende voorsprong voor de Zuid-Amerikanen, want ze waren beter in de eerste helft. Maar vooral belangrijk, er is geschiedenis geschreven, want Lionel Messi die maakte daarnet zijn 17e doelpunt ooit op een WK-voetbal tegen Algerije. Evenaarde Messi met een hattrick al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag maakte Messi de 1-0, kort voor rust, na een mooie aanval. Een historisch doelpunt dus. Nochtans had Messi dat recorddoelpunt ook al eerder in de match kunnen maken, maar hij miste zowaar een strafschop. Die spookte even door zijn hoofd, maar intussen is hij dus toch alleen topschutter aller tijden op het WK.
0: Nicola, dankjewel. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Björn Daumen.
4: Goedenavond en welkom. De zomer is begonnen, dat hebben we geweten. En dat betekent ook dat de zomerfestivals er weer aankomen. Vanavond plukken we een aantal artiesten uit de affiche van het Brossella Festival. Dat vindt volgend weekend plaats in het Groentheater in het Ossegempark in Laken. Al sinds 1977 een vaste stek. Een mooie, magische plek voor een gezellig en laagdrempelig festival. En de eerste die we uit de affiche plukken is Bram de Loze. Samen met saxofonist Robin Verheijen en drummer Joey Barron bracht hij in 2019 een ode aan Thelonious Monk. Dat project heet Mix Monk. En op Brossella zullen ze er staan met Mix Monk Supreme. En daarmee eren ze John Coltrane, die dit jaar 100 geworden zou zijn. Maar hier heb ik een nummer uit een van hun Monk-albums, On the Loose, uit 2022, Aaron L.

Brandeloze Robin Verheijen en Joey Barron als Mix Monk met Aranel. Fijn nummer van Thelonious Monk. Benieuwd wat ze gaan doen daar op Rosella met hun eerbetoon aan John Coltrane. In een iets andere bezetting stond Brandeloze vorig jaar op Jazz Middelheim. Dat was met cellist Hank Roberts, Thomas Morgan op contrabas en ook Joey Barron op drums. Het kwartet waarmee hij toen een nieuw album uitbracht. Ik heb hier een mooie opname van een release show daar vanuit de Concert Hall in Park den Brand.

0: Thomas Morgan, Joey Barron.
1: Brandeloze op Jazz Middelheim vorig jaar. Fantastisch concert met Thomas Morgan op contrabas, Hank Roberts op cello en Joey Barron aan de drums. Op 5 juli kan je hem aan het werk zien, Brandeloze, met zijn project Mix Monk Supreme tijdens Brosella. Nog een pianist die op Brosella van de partij zal zijn is Amaro Freitas. Dat is ook iets om naar uit te kijken. Zijn muziek heeft wortels in Braziliaanse tradities en wordt ook gevoed door de avant-garde jazz. Een bijzondere virtuose muzikant is hij. Met zijn bijna percussieve manier van spelen wordt het vaak een intense, bijna transe-achtige luisterervaring. En zo klonk hij vorig jaar op Jazz Middelheim.

네.

Amaro Freitas. Zondag 5 juli te horen op Brosella. En zo klonk hij vorig jaar op Jazz Middelheim. Fantastisch. En deze heerlijke verteller zal er ook zijn op Brosella. Ook op zondag 5 juli. Vibrafonist Joel Ross. Een van de meest toonaangevende stemmen van de nieuwe generatie jazzmuzikanten. Met zijn band Good Vibes brengt hij een eigen muzikaal universum. De ideale vibe om u verder deze zwoele avond mee in te sturen. Geniet nog van Clara. Blijf nog wat bij ons, want zometeen is er Undercover.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Bij een grootschalige Russische cyberaanval begin dit jaar zijn zeker 270 Belgische bedrijven en organisaties getroffen. Het gaat onder meer om transportbedrijven, advocatenkantoren, scholen en ook de overheid. Russische hackers konden in februari inbreken bij Fortinet, een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld. Via Fortinet raakten de hackers ook binnen bij andere beveiligingsbedrijven die met Fortinet samenwerkten. En daardoor kregen ze toegang tot de gegevens van 75.000 bedrijven wereldwijd en dus ook van enkele honderden Belgische bedrijven en organisaties. Geert Boudewijns deed mee onderzoek naar het beveiligingslek. Hij en andere onderzoekers ontdekten dat internetsecuritybedrijven soms nonchalant omspringen met hun eigen beveiliging.
1: In gans de lijst met meer dan 75.000 wachtwoorden hebben we al 1.300 cases of firewalls die dat vandaag toegankelijk zijn van op het internet met het wachtwoord admin en gebruiker admin. Dus puur met admin, ja, dit is gewoon, als securitybedrijf is dit kan gewoon echt niet.
0: Zo'n 120 van de getroffen Belgische organisaties en bedrijven hebben intussen iets gedaan aan hun cyberveiligheid. Ruim 100 anderen nog altijd niet. In Antwerpen heeft de politie 10 actievoerders opgepakt die deelnamen aan een protestactie tegen de Israëlische vlag, die opnieuw is opgehangen aan het Antwerpse stadhuis. Die vlag ophangen gebeurt elk jaar bij de start van het toeristisch seizoen, samen met andere vlaggen van Europese landen en landen met een consulaat in de stad. De politie was massaal aanwezig om te beletten dat enkele honderden actievoerders aan het stadhuis zelf zouden betogen. De protestactie maakte deel uit van de wekelijkse pro-Palestijnse acties, waarbij het stadsbestuur wordt opgeroepen om de banden met Israël te verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Een van de mensen die werd opgepakt stond geseind omdat hij niet teruggekeerd was uit penitentiair verlof. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig, namelijk morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven, zodat ze naar België konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en zijn discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost. En op het WK voetbal heeft uitredend wereldkampioen Argentinië zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 2-0 tegen Oostenrijk. Lionel Messi was opnieuw de absolute uitblinker met 2 doelpunten en een nieuw record. Een verslag van Nicolas de Brabander.
2: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose en vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten. Met 5 doelpunten is Messi ook topschutter op dit toernooi en Argentinië lijkt dankzij de 2-0 zege tegen Oostenrijk goed op weg naar groepswinst.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft vandaag de gevangenis verlaten en is overgebracht naar een gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis van Rekem in Limburg. Begin deze maand werd beslist dat Orion in een forensisch zorgcentrum opgenomen zou worden, maar die opname werd eerst nog uitgesteld door de ophef die was ontstaan rond zijn vrijlating uit de gevangenis. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar ook 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij een grootschalige Russische cyberaanval begin dit jaar zijn zeker 270 Belgische bedrijven en organisaties getroffen. Het gaat onder meer om transportbedrijven, advocatenkantoren, scholen en ook de overheid. Russische hackers konden in februari inbreken bij Fortinet, een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld. Via Fortinet raakten de hackers ook binnen bij andere beveiligingsbedrijven. En daardoor kregen ze toegang tot de gegevens van in totaal 75.000 bedrijven en dus ook van enkele honderden Belgische. Geert Boudewijns deed mee onderzoek naar het beveiligingslek. Hij en andere onderzoekers ontdekten dat internetsecuritybedrijven soms nonchalant omspringen met hun eigen beveiliging.
1: In gans de lijst met meer dan 75.000 wachtwoorden hebben we al 1.300 cases of firewalls die dat vandaag toegankelijk zijn van op het internet met het gewoon het wachtwoord admin en gebruiker admin. Dus puur met admin, ja, dit is gewoon, als securitybedrijf is dit kan gewoon echt niet.
0: Zo'n 120 van de getroffen Belgische organisaties en bedrijven hebben intussen iets gedaan aan hun cyberveiligheid, ruim 100 andere nog altijd niet. In Hongarije heeft premier Magyar een voorstel ingediend om opnieuw de grondwet te wijzigen, dit keer om de president opzij te kunnen schuiven. Volgens Magyar is de huidige president te veel verbonden met de vorige premier, Orbán. Magyar is al een hele tijd druk aan het zetten, zo is het, op de president om op te stappen, maar die blijft weigeren om af te treden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar heeft eigenlijk een nieuwe stap gezet in zijn confrontatie met president Tamás Szójuk. Hij wil via een grondwetwijziging het mandaat van de president beëindigen en hij waarschuwt dat een afzettingsprocedure volgt als Szójuk de wijziging niet ondertekent. Daarnaast kunnen ook Hongaren meepraten online en als het goed is wordt er dan volgende maand over gestemd. In het parlement kondigde Magyar ook operatie Zuiverend Vuur aan tegen wat hij de Orbán-maffia noemt en hij denkt daarbij aan vertegenwoordigers van de voormalige Orbán-regering die hij echt weg wil hebben. Naast de president gaat het dan ook om mensen in bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof en andere instituten.
0: Eerder had het Hongaarse parlement ook al een grondwetswijziging goedgekeurd om de ambtstermijn van de premier te beperken en daardoor wordt een politieke terugkeer van Orbán onmogelijk. En op het WK voetbal start op dit moment de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. De Fransen zijn met topspitsen Mbappé en Dembélé de topfavoriet op het WK. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op veertiennieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft vandaag de gevangenis verlaten en is overgebracht naar een gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem in Limburg. Begin deze maand werd beslist dat Orion in een forensisch zorgcentrum opgenomen zou worden, maar die opname werd eerst nog uitgesteld door de ophef die was ontstaan rond zijn vrijlating uit de gevangenis. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Antwerpen is een 19-jarige jongen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde in het park Rivierenhof. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer zou volgens de politie betrokken zijn geweest bij een ruzie. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de mogelijke verdachte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Buurtbewoners krijgen voorlopig de raad om binnen te blijven. In Hongarije heeft premier Magyar een voorstel ingediend om opnieuw de grondwet te wijzigen, dit keer om de president opzij te kunnen schuiven. Volgens Magyar is de huidige president te veel verbonden met de vorige premier Orbán. Magyar is al een hele tijd druk aan het zetten op de president om op te stappen, maar die blijft weigeren om af te treden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: De Hongaarse premier Péter Magyar heeft eigenlijk een nieuwe stap gezet in zijn confrontatie met president Tamás Szulyok. Hij wil via een grondwetswijziging het mandaat van de president beëindigen en hij waarschuwt dat een afzettingsprocedure volgt als Szulyok de wijziging niet ondertekent. Daarnaast kunnen ook Hongaren meepraten online en als het goed is wordt er dan volgende maand over gestemd. In het parlement kondigde Magyar ook operatie Zuiverend Vuur aan tegen wat hij de Orbán-maffia noemt en hij denkt daarbij aan vertegenwoordigers van de voormalige Orbán-regering die hij echt weg wil hebben. Naast de president gaat het dan ook om mensen in bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof en andere instituten.
0: Eerder had het Hongaarse parlement ook al een grondwetswijziging goedgekeurd om de ambtstermijn van de premier te beperken en daardoor wordt een politieke terugkeer van Orbán onmogelijk. Op het WK voetbal is topfavoriet Frankrijk op dit moment bezig aan zijn tweede groepswedstrijd. De Fransen nemen het op tegen Irak. Bij de rust staat Frankrijk op voorsprong met 1-0. Door het stormweer in Philadelphia, waar gespeeld wordt, is het niet zeker dat de wedstrijd meteen kan worden hervat. Het stadion is er voorlopig ontruimd en de tweede helft wordt waarschijnlijk uitgesteld tot een later tijdstip. En eerder op de avond kon uitredend wereldkampioen Argentinië zijn tweede groepswedstrijd winnen tegen Oostenrijk. Het werd 2-0. Lionel Messi was opnieuw de absolute uitblinker met 2 doelpunten en ook een nieuw record. Een verslag van Nicola de Brabander.
2: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose en vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten. Met 5 doelpunten is Messi ook topschutter op dit toernooi en Argentinië lijkt dankzij de 2-0-zege tegen Oostenrijk goed op weg naar groepswinst.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.